0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone. Er

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: check in my tone.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlam op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callandse Oog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren is het wisselend bewolkt en er staat een stevige zuidwestenwind, kracht 3 of 4 in het binnenland. Aan de kust waait het een stuk harder, kracht 5 of 6. Het kwik loopt gedurende de ochtend al snel op naar zomerse waarde. Vanmiddag regelmatig periode met zon, maar in het zuidoosten zijn er ook stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Verder is het overwegend droog met maxima die uiteenlopen van 23 tot 27 graden. Het voelt bovendien door de stevige wind nog iets minder warm aan. Vanavond gaat de wind liggen en er zijn brede opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 15 en 19 graden. Morgen overwegend zonnig, maar er staat wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 5. In het noordwesten kan morgen een enkele bui vallen. De middagtemperaturen lopen morgen uiteen van 20 tot 25 graden. Vrijdag overwegend rustig zomerweer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
3: Het ging

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam ook 's nachts nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor een 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: het zegt. Goedenavond, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Oranje Zomer. Met heerlijke gasten vanavond. Victor Vlam, Sander de Kramer, Raymond Mens, mijn sidekick, Jan Slachter en...
1: Ja, hoe heet ze nou ook alweer? Ja.
0: Ingrid Koelari natuurlijk. Ja. Maar dat gebeurt me geen tweede keer meer.
1: Nee.
0: Het is zomerreces, maar jij zit vast niet stil. Daar gaan we het straks over hebben. Maar hoe zag jouw dag eruit?
1: Nou, ik was vanochtend in alle vroegte zat ik bij de zwemles van mijn jongste. Ik heb een kleine kleuter van net 4. En die had zijn 4e les. En ik stond echt als enige fanatieke moeder, want de rest was minder dan dat volgens mij. Stond ik echt van achter een glas. Stond ik echt de hele tijd zo mijn kind aan te moedigen. Want bij elke sprong in het water was ik al heel erg blij. Want dat was een vooruitgang ten opzichte van de vorige les. Dus ik was daar vanochtend heel erg druk mee.
0: Trotse en verder, moeder, zie je.
1: Ja, enorm trots. En ja, vooral eigenlijk een enorme mamadag. Dus ja, vooral bezig om te zorgen dat hij het naar zijn zin had. Dat de vriezer vol lag. Met ijsjes.
0: Met raketjes.
1: Ja. Nou, laat ik nou niet zeggen dat hij alleen maar waterijsjes krijgt. Maar er valt genoeg te snoepen.
0: Ja. Nou, laat ik dan even zeggen wat iedereen denkt. Wat zie je er zomers en prachtig uit.
1: Dankjewel.
2: Applaus.
0: Ja. Volgens mij heb jij best wel wat fans aan tafel hier zitten. Dus het wordt een hele relaxte avond voor jou. Maar goed, niet te vroeg juichen natuurlijk. Jan, jij hebt een lange dag gehad. Je was vanmorgen al op de radio.
2: Ja, het Mediaforum. Van het programma Spraakmakers is een onderdeel Mediaforum. Dan moet ik er om 9:30 zijn. Dan bellen ze je om 8:00 en dan krijg je 4 onderwerpen... waar je dan direct een mening over moet hebben.
3: Nou, dat lukt bij jou wel.
2: Dat lukt af en toe wel, ja. En dus dat was druk. En toen heb ik een bespreking gehad. Want zondag hebben wij, vieren wij 30-jarig jubileum van Jan Smit in Volendam. Hij doet dat 7 en 8 met een staand concert. Dat is,
0: maar is de beveiliging een beetje op orde, Jan?
2: Alles is
0: we weten
2: orde.
0: Dat er allemaal naakte dames op het podium springen.
2: Ja. Nee, dat zou kunnen nog. Maar goed, het zijn 4.500 mensen die komen. Het is toch een beetje 26 graden. Er moeten overal waterpunten zijn en punten zijn. Ja. En dat wordt een heel groot feest. Het is ongelooflijk iemand die... Hoe oud is die? In de 40 of zo?
3: Ja,
2: dat je 30-jarig jubileum viert. Ja. Dat is echt
3: als je begint met zingen over je oma, dan ben je vroeg erbij natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat is vroeg begonnen gewoon.
4: Weet je dat ik een theorie heb over Jan Slachter trouwens? Jij zat vanochtend al op spraak, maar...
2: Nu gaan we het krijgen.
3: Ja. Tegen iedereen notitieboekjes erbij.
2: Ik had trouwens wel een biertje besteld, maar dat is nog...
0: Dat gaan we regelen.
4: Volgens mij, jij gaat het nu tegenspreken, maar ik denk wel dat het klopt. Volgens mij is jouw soort van diepe wens om eigenlijk de nieuwe Johan Derksen te zijn. Jij bent de meest uitgesproken omroepbaas van Nederland.
2: Dat misschien wel, maar...
0: Dat is een beetje de potverwijte ketel, volgens mij.
2: Nee, ik ontken het niet.
3: Maar de lat ligt wel laag wat dat betreft. Dat hij uitgesproken is in vergelijking met die andere omroepen.
2: Ja, dat is waar.
4: Maar er zijn weinig mensen die zoveel doen. En hij houdt ook wel van een regeltje.
3: Over die andere mensen.
4: Ja, ik kan me best voorstellen dat je omroepbaas niet uitgesproken wil zijn. Het lijkt me trouwens wel leuk om jouw vader hier een keer te krijgen. Dat lijkt me wel goede televisie. Maar jij bent wel iemand die gewoon ook een relletje best wel leuk vindt natuurlijk.
1: Maar zou je het willen?
2: Johan Derksen is toch, dat ligt veel hoger allemaal. Ik heb wel een uitgesproken mening, maar er is maar één Johan Derksen.
4: Maar stel dat SBS zegt tegen jou van... Oké, Johan die gaat om welke reden dan ook met zijn pensioen. We hebben iemand nodig. Ze bieden het jou aan, de kop van de tafel daar. Zal je ja zeggen?
2: Nee, ik
0: weet uit betrouwbare bron dat de komende jaren nog niet gaat gebeuren. Daar kan ik verder nog niks over zeggen.
3: Nou, dat willen we nu wel weten dan.
0: Ja, misschien morgen. Maar we hebben ook hier onze Sander. En ik zag jou druk in de weer met een paar poezen.
5: Ja, met zwerfkatten.
0: Ah.
5: Nou, ik heb een zwerfkatje meegenomen uit Oekraïne. Letterlijk uit de schuilkelder meegenomen. En toen werd ik gebeld door Stichting Zwerfkatten Rijnmond. En die zeiden van, dit is zo'n groot probleem, zwerfkatten in Nederland. En toen ben ik met ze meegegaan. En blijken dus 30.000 zwerfkatten alleen al in Rotterdam rond te lopen. Nou, die worden dan gevangen. Dit is die van mij. Dit is een raskat. Het is een Oekraïnse kelderkat. Je ziet me daar staan in de schuilkelder. Met dat beestje onder mijn arm. Die komt gewoon meelopen.
0: Deze krijgt goed te eten, deze.
5: Klitschko heet hij. Ja, hij is behoorlijk dik geworden. Ja, klopt, ja. Maar
3: Klitschko?
5: Klitschko heb ik hem genoemd. Ja, zeker naar de burgemeester.
0: Burgemeester van Kiev en de bokser.
5: Ja, en ik heb er nog twee. Maar hij doet zijn naam wel eer aan. Dan gaf hij al twee rosten meteen twee gebitten eruit. Maar nu wordt hij rustiger. Ja. Maar ik ben dus met die mensen meegeweest. Met de Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Dat zijn twee mensen, Ben en Ineke, gouden hart. En die staan 7 dagen per week met 70 vrijwilligers klaar... om er met hokjes die katjes te vangen. Dat zijn vaak hele kleine poesjes die net geboren zijn. En die zijn al wild, hè? Die zijn al gevaarlijk. Want die kunnen de kattenkrapziekte hebben. waar mensen uiteindelijk aan dood kunnen gaan. En die katjes die worden dan gevangen, die worden dan herplaatst bij gezinnen die graag een katje willen hebben. En de moeder die wordt gesteriliseerd, zodat hij zich niet nog verder voortplant.
0: Maar Sander, de passie. Je springt er weer vanaf. Wij vroegen ons af, hè, want je haalt kinderen uit mijnen in Sierra Leone. Ja. Jij brengt spullen naar Oekraïne, nu zijn het weer zwerfkatten.
5: Ja.
0: Wat heb jij te verbergen, vriend?
5: Ah. Ja, dan zou je denken dat je veel te verbergen.
0: Ja.
5: Jij ook trouwens. Ja. Ja,
0: het is goed voor je karma, vriend. Nee. Maar dat komt echt vanuit je hart, of niet?
5: Ik heb er ja tegen gezegd dat ik zelf een zwerfkatje heb. En ik vond het een hartverwarmend wat die mensen doen. En met zoveel passie doen ze dat. En ze zeggen letterlijk... Als we dit niet doen, worden we binnen de kortste keren... worden we door de katten de zee ingedreven. Hè? Want het explodeert als een idioot. Als je wel eens in Spanje kijkt ook. Nou, zijn mensen van hart van goud?
3: Natuurlijk als mensen een kat willen... dat ze inderdaad gaan kijken naar een kat uit het asiel.
0: Ja, dat geldt ook voor honden.
3: Dat geldt ook voor honden, ja, zeker.
5: Kan ik er misschien eentje meteen slijten hier?
3: Ik heb een hond.
0: Gaan we er straks even over hebben na afloop.
5: Ja.
0: Even ander groot nieuws, Victor. Net vers van de pers, Marco Bussato. Ja. Hij schijnt te gaan optreden. Er schijnt een nieuwe muziek schijnt er aan te komen. Hoe zit dat? Wat is dat precies?
4: Het is echt... De plannen voor zijn comeback zijn uitgelekt... via de Telegraaf en Evert Zandegoed in het specifiek.
3: Denk je dat die uitgelekt zijn of dat dat vooropgezet is?
4: Ik denk dat het vooropgezet
3: is,
4: inderdaad.
3: Ook,
4: maar officieel is het nog niet bekendgemaakt. Ja. Dus dan moet je altijd een klein beetje met een korreltje zout nemen... omdat er dingen kunnen veranderen.
0: Maar wat weet je ervan?
4: Wat ik ga doen is het volgende. Tijdens de Vrienden van Amstel Live... dat is een concertreeks van maar liefst 14 edities... gaat hij tijdens al die 14 edities weer optreden. En daarna gaat hij nog een week lang zelf grote concerten geven. Dus dat betekent dat hij echt weer volledig terug is op het podium. En dat is echt wel heel groot nieuws natuurlijk... want hij is vorig jaar vrijgesproken. Ja. Zei direct daarna van ja, ik ben gewoon zo beschadigd... ik weet niet of ik ooit nog kan optreden. Maar het is natuurlijk echt verdiend, want hij is vrijgesproken. We moeten hem ook die tweede kans geven.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat met je eens zijn, maar de vraag die op iedereen zijn lippen brandt, moet hij eerst ergens gaan zitten nog om zijn verhaal te doen, Raymond? Wat vind jij?
3: Nou, als ik zijn communicatieadviseur zou zijn, dan zou ik zeggen ik laat de muziek spreken. Dus ik doe dat niet en ik ga gewoon zingen.
0: Ja.
3: Maar heel veel mensen zijn natuurlijk wel benieuwd naar dat van ja.
1: Hij is tenslotte volgens
3: mij. Ja, de meeste dromen zijn bedrogen. Dus het is tegelijkertijd zo dat het natuurlijk wel zo is dat mensen willen weten hoe het met hem gaat, hoe hij dat beleefd heeft. En dat hij natuurlijk, als hij een keer een interview geeft, dat het daar dan toch over gaat. Dus als je wel een keer een groot interview geeft met iemand die kritisch is, dan is het wel meteen daarna weg.
0: Ja, precies. Ja.
3: Nou, maar goed, er staat ook in dat hij aan nieuw...
0: Moet hij bij mij komen zitten.
5: Ja, precies.
3: Natuurlijk. Dat is goed. Ja. Hij is hier van harte welkom. Er staat ook in dat hij aan nieuwe muziek gaat werken. Dus,
4: Ja, en ze hebben ook vorig jaar het wel uitgetest. Want bij de Vrienden van Amstel vorig jaar, dus dit jaar eigenlijk, hebben ze twee nummers van hem gespeeld, dus die hij zelf niet heeft gezongen.
0: Toen ging het dak eraf.
4: En toen ging het echt het dak eraf, inderdaad.
0: Ja. Ja. Waar ook het dak eraf ging, afgelopen weekend, na de peilingen van Maurice de Hond, dat was bij jullie, bij JA21.
1: Ja.
0: Hoe komt zoiets binnen bij jou? Zit jij in een groepsappje met Joost en Annabel?
1: Ja, we hebben een groepsapp gewoon met de hele fractie. Dus dan worden die peilingen die worden dan blijkbaar gehouden. En ik mis dat altijd een beetje.
3: En wie stuurt dan die peiling door? Wie stuurde deze peiling door?
1: Oh, dat...
3: Was dat Joost?
1: Nee, ik denk dat dat een van onze medewerkers is van... of van media. Of ik weet het eigenlijk helemaal niet precies.
0: Hoe gaat dat dan?
1: Ja, dan is het, we staan er goed voor. Of kijk eens, we staan op 18 en goed bezig. En dan is iedereen wel in de euforie. En dat is natuurlijk terecht, want we stonden een jaar geleden... stonden we met één zetel, gewoon simpelweg, zaten we in de Kamer. Nu 9, dus dat is natuurlijk al een explosieve groei. Maar als je dat dan één keer weet te verdubbelen... dat is dan vooral eigenlijk een bevestiging dat je het goed doet. Dat je zichtbaar bent, dat je op meerdere terreinen... meerdere mensen weet aan te spreken. Dus dat je blijkbaar wel een juiste geluid vertolkt.
0: Voor een feestje, vond ook Joost.
6: Ja, de sfeer is super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.
0: Ja, die wilde blijven maar komen.
1: Ja, hij is zelf ook heel blij mee.
3: Ja, dat vindt hij leuk, hè?
1: Ja, heel leuk.
5: Maar het Conradi-effect. Ja, toch een beetje.
1: Nou, daar werd toen over gesproken. En ik kan me dat voorstellen, want ik was ook wel veel zichtbaar. En ik was geen lijsttrekker. Ja, ik ben inderdaad veel zichtbaar. Maar ik vind ook dat dat past bij mijn rol. Ik vind ook dat dat past bij de rol van überhaupt als je in de politiek zit. Hè. Dus als staatssecretaris zocht ik ook nadrukkelijk het podium op. Omdat ik vond dat ik gewoon echt wat een en ander moest uitleggen. Destijds over het gevangeniswezen. Maar dat vind ik nu ook bij onderwerpen. Dat ik heb wel een mening. Ja,
3: jij
1: en die wil ik dan ook graag
3: jij bent ook een goede aanwinst voor JA21. Wat ik alleen wel vond, is dat toen die discussie speelde... dat jij daarheen ging van moet ze geen lijsttrekker worden. Ja, dat vond ik toen wel heel erg overdreven. Ik weet dat u dat zelf ervaren hebt, maar jij komt vanuit een andere partij.
1: Ja,
3: 21 bestaat al even. Daar zijn mensen die daar keihard hebben gewerkt. Maar moet je heel blij zijn dat ze jou op plek 3 zetten.
0: Maar even voor de duidelijkheid, dat is het Journaille, toch?
3: Die dat het Journaille.
1: Ja, want ik heb dat zelf nooit geambieerd. En ik heb dat zelf ook nooit aangegeven. Ik heb dat ook nooit ergens genoemd.
3: Je vond dat zelf ook ongemakkelijk?
1: Ja, ik vond dat ongemakkelijk, omdat ik dacht, ik ben hartstikke blij op een plek die ik ga krijgen binnen de partij.
3: Omdat er mensen zijn die al heel lang bij jou in de 20 zitten.
1: Zeker,
3: en die hadden misschien ook
1: wel
3: op plek 3 gewild. En die staan door jou nu op plek 4. En je verdient ook een mooie plek. Hè? Maar dat gedoe over had ze geen lijsttrekker moeten worden. Inderdaad, door het Journaille was wel overdreven.
1: Ja.
3: Vond
1: ik. Ja.
0: Jan, goed dat ze weg is bij de PVV?
2: Ja, vind ik van wel. Ik bedoel, ik vind haar zeer doortastend. En ik vind het een hele actieve politicus. Ik bedoel, ik heb niet op jullie gestemd. Maar zij springt er wel uit wat dat betreft. En het feit dat ze weg is bij de PVV, toen had je een plan voor het gevangeniswezen. Je vond dat mensen dan eerder vrij mochten komen, geloof ik, 14 dagen. Het moest gewoon, want anders had je geen plekken meer. Toen heeft Geert Wilders je enorm laten vallen. En ik vind JA21, wat ik daarvan zie, een redelijke partij. In de zin van dat ze ook wel kijken naar dit kabinet. Kunnen we misschien op bepaalde vlakken samenwerken? Dat wil niet zeggen dat ze alle kabinetsstandpunten steunen. Maar ik vind ze redelijk. En zo kom je ook bij mij over. En ja, als je het voor elkaar wil krijgen in de Kamer, moet je toch een meerderheid hebben.
1: Zeker.
2: En als je dat kunt bewerkstelligen. En ik vind dat je, want volgens mij, ik hoorde dat op de radio of waar dan ook. Je bent nu ook, het is vakantie, het is reces. Mm-hmm. De helft van de Kamerleden ligt ergens op een strand. Maar jij doet heel veel werkbezoeken, je werkt door. En dat doe je niet omdat je denkt, kijk, mij is goed zijn, maar omdat je dat belangrijk vindt. Ja. Laat mij dat maar zeggen. Maar dat zie ik ook aan je. Mm-hmm. En nou, genoeg reclame nu voor ja, 21.
4: Ik denk dat we moeten benoemen dat het ook voor een deel is vanwege het feit dat de VVD echt aan het instorten is daarbij. En die hebben natuurlijk in deze regering plaatsgenomen. Ik denk dat we bij de VVD altijd zien dat er in verkiezingstijd rechtse praatjes zijn, maar dat op het moment dat ze in de regering zitten, dat het dan heel veel links beleid wordt. En ik vind zeker op het gebied van migratie dat ze echt gewoon compleet gefaald hebben. Dus ik vind het goed dat er eigenlijk een partij is die zegt van ja, ik wil het gewoon extra rechts doen. Ik wil zeker op dat thema gewoon daar tekeer gaan. In Duitsland vandaag echt interessant nieuws. Want daar zag je dus dat ten opzichte van 2024 het aantal asielaanvragen met 70% is gedaald. En dat komt dus omdat de regering daar gewoon echt heel erg streng immigratiebeleid heeft gevoerd. En dan denk ik, dat hadden wij in Nederland ook kunnen zijn. Maar dat is niet gebeurd. Maar dat hadden wij ook wel kunnen zijn als onze regering beter beleid had gevoerd.
1: Ja. Nou, ook wel reden geweest natuurlijk dat de VVD ook wel in de 20 er graag bij had willen hebben. He, dan hadden we denk ik ook wel op dat gebied echt wel stappen kunnen
0: maken.
1: Jijzelf
0: ook wel, denk ik.
1: Ja, ik had daar zeker ook heel graag onderdeel van willen zijn. Omdat het echt een heel mooi vak is om als bewindspersoon aan de knoppen te zitten. En heel dicht bij veranderingen van beleid te zitten.
0: Straks gaan we daar nog even over doorpraten. Ook natuurlijk over wat er gebeurd is in Marokko en Spanje. Maar jij noemde net even Duitsland. Weet je wat ik dus gisteren las? Boetes van 50.000 euro. Weet je waarvoor?
3: Ja, ik heb het gelezen. Ja, als je je auto gaat wassen momenteel met water.
0: Met drinkwater.
3: Ja, precies.
0: 50.000 euro. Ja. Dan kijk je wel even uit.
2: Moet je beter een krat spa kopen.
1: Nou, Raymond heeft daar dus een leuk verhaal bij.
3: Nou, leuk.
1: Ja, ik moest daar dus wel een beetje om lachen. Nou,
3: de vraag
1: ik
3: was
1: jou,
3: of ik mijn
1: ga
3: auto...
1: Ga jij nou eigenlijk naar de
3: wasstraat? Ja, jij vroeg of ik mijn auto gewassen had. Toen zei ik nee, maar ik heb toevallig vandaag werd een grasmat geleverd voor in de tuin. Ik heb een tuin met heel veel grind en mijn hond gaat daar zo heel ongemakkelijk overheen. Dus ik heb grasveld gemaakt en dat moest ik gaan leggen. En er stond in die beschrijving meteen leggen en meteen water geven.
2: Ja, altijd.
3: Ja. En er stond bij, u kunt het niet laten verzuipen, dus beter te veel dan te weinig. Dus ik ben gaan sproeien de hele tijd.
0: Ja, nou, ik heb je tuintje gezien, er zal niet heel veel water geweest zijn.

0: soms ook in korte tijd heel veel regen en ook langdurige regenperiodes. Eigenlijk kun je wel zeggen dat het in Nederland natter wordt door klimaatverandering, maar dat valt voornamelijk in de winter en in de zomer. En ook in het voorjaar zie je, net als dit jaar weer, zo'n enorme langdurige droge periode. En ja, afvoeren is één ding, maar water vasthouden is eigenlijk toch wel het belangrijkste. Dat je, zeg maar, voor die tijd, voordat dit soort periodes optreden, buffers hebt van water. En het beste is natuurlijk gewoon om het water in de grond te bewaren. Dat is de beste plek om water op te slaan.
1: Precies, meer preventie dus. Maar is het echt zo zorgelijk? Hoe ernstig is het?
0: Nou, het is behoorlijk ernstig, deze droogte. Eigenlijk zie je al dat het hele voorjaar kurkdroog was. Het wordt ook zonniger in Nederland. Nou, dat zorgt natuurlijk ook voor meer verdamping. Begin juni hadden we nog een wisselvallige start van de zomer. Maar al snel, vanaf half juni, is het eigenlijk alleen maar nagenoeg droog gebleven. Weinig neerslag van betekenis. Dus ja, je ziet het ook aan de waterstanden in de rivieren. Die zakken. Niet alleen doordat er hier in Nederland geen regen valt, maar ook stroomopwaarts. Dus in de landen om ons heen valt geen regenwater, ook geen smeltwater meer dat via de grote rivieren binnenkomt. Dus dan zie je dat ook die rivierstanden lager komen. Hier zelfs bepaalde havens die droog komen te liggen. En binnenvaartschepen werden net ook al genoemd met belangrijke lading voor ons. Die dus minder beladen kunnen worden, omdat ze niet meer zo diep kunnen liggen. Of soms op bepaalde plekken eigenlijk helemaal niet meer kunnen varen, omdat bijvoorbeeld het Twentekanaal, heel Oost-Nederland, is afgesloten van dit soort scheepvaart nu. Dus zorgelijk. En ja, we zitten al in de lijn van 2018 bijna. Dat was een heel droog jaar. Dat kunnen we ons nog wel herinneren, heel recentelijk. Nog niet het droogste jaar ooit. 1976 was dat. Dat is de top. Dat zijn de top drie. Eigenlijk zitten die in de top drie. En dit jaar komt daar zeker bij. En we gaan richting dat 1976 jaar van het kurkdroge weer. En voorlopig lijkt er ook nog geen einde aan te komen.
2: Maar Dennis, jij zegt inderdaad, er lijkt nog geen einde aan te komen. Ik zag vandaag bosbranden in Limburg. In hoeverre, weet jij, zijn wij daarop voorbereid? Want ik lees dan dat er in Frankrijk bijvoorbeeld verouderde blusvliegtuigen worden gebruikt. Dat het allerlei problemen geeft. We hebben gezien, geloof ik, in Griekenland die helikopters die op elkaar botsten. Het komt, als je het allemaal bij elkaar optelt, in Europa met al die bosbranden nogal amateuristisch over. Dus in hoeverre zijn wij als Nederland daar dan op voorbereid?
0: Nou, ik ben niet echt een veiligheidsexpert, maar ik heb vandaag ook wel gehoord dat we echt hele geavanceerde voertuigen uit Twente hebben gehaald om in Limburg te helpen. Want die kunnen met hun terreinwaardigheid de bossen in. Dus, en je zag ook dat er heel veel bijstand is uit omringende landen om dit soort branden te lijf te gaan. Dat doen wij ook. Hè. Dus de Nederlandse brandweer die gaat ook naar andere landen om daar te helpen als er problemen zijn. Dus we kunnen die kennis en kunde van elkaar natuurlijk gewoon heel goed gebruiken. Bosbranden zoals deze, die zijn ook in Nederland ieder jaar weer. Klein of groot. Nou, deze in Limburg was natuurlijk gigantisch. Ja. Nog steeds. En we moeten met die aanhoudende droogte.
1: Ja, en hoe lang gaat dat duren, Sander, die aanhoudende droogte? Wanneer komt er wat regen?
0: Ja, nou ja, vandaag had ik ook nog een beetje regen, maar dat is eigenlijk niet genoeg. Je zou de tuin eigenlijk daarna willen weer besproeien. Maar niet met drinkwater natuurlijk, want dat is heel erg jammer. Want we zien de waarde van ons water natuurlijk helemaal niet goed in. Er komt weinig neerslag aan de komende weken. En we hebben nog een volle zomermaand te gaan, augustus. Met hoge temperaturen, met veel verdamping en dus heel weinig regenwater. Betekent dat een versterking en een verscherping van de droogte die we nu al hebben. En dat zal zeker meer problemen gaan veroorzaken. En dat zal ook voor voorzorgsmaatregelen kunnen zorgen. Waardoor we misschien toch beperkter water kunnen gaan gebruiken.
1: Ja. Helder, Dennis, dank voor deze update.
2: Jij liet mij gisteren uit te lachen, maar je hebt toch gewoon zin in de herfst, als je dit allemaal hoort.
1: Ja.
2: Blaadjes, regen, gezellig, kaarsje aan.
1: Nu begrijp ik het.
3: Ja,
1: nu begrijp ik
3: wij zijn natuurlijk best wel een gek land qua water, dat we onze wc doorspoelen met schoon drinkwater. Dat gebeurt natuurlijk in heel weinig landen eigenlijk. En wat ook heel gek is, is dat 1000 liter water, weet je hoe duur 1000 liter water is?
2: Anderhalve euro.
3: Ja, dus mensen gebruiken natuurlijk het water ook voor alles en nog wat.
4: Maar we hebben toch geen watertekort?
3: Nou ja, dat natuurlijk dat we veel minder met water.
4: Ik
3: erg
4: me verschrikkelijk aan al die mensen.
3: Je hebt het gehoord, toch? Of niet?
4: Ja, maar dat klopt niet.
3: Die op het scherm was hier, Dennis.
4: Ja, klopt. Nee, maar kijk, het punt is een beetje, er wordt heel vaak gedaan alsof dat een klimaatveranderingsding is. Het is een waterbeheerprobleem. In de Nederlandse geschiedenis hebben wij één ding te veel gehad, en dat is echt veel te veel water. Dus wij hebben niet watertekort, wij houden het niet goed vast. En wat er gebeurt is dat we het heel goed zijn gaan afvoeren. Daar zijn we meesters in geworden. Daar zijn we wereldwijde experts in geworden. Ja. Maar eigenlijk

0: Eigenlijk moeten we iets beter dat soort water vasthouden. En dan komt het gewoon goed.
1: Dat
0: we hebben echt geen water.
1: Dat klopt.
0: Ik reageer ook vooral op de mensen die zeggen dat het klimaatverandering is en dat soort dingen. Want het wordt heel alarmistisch
2: gepresteerd. Dat zeggen wij niet.
0: Nee, maar jullie niet, maar andere mensen wel.
2: Ik was tegen die andere mensen. Jij lijkt mij ook echt iemand die korter onder de douche gaat staan nu.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, ben je gek.
3: Hij gaat juist langer.
0: Ik heb 2 keer onder de douche gestaan vandaag, omdat ik dacht, ik ga mezelf even 2 keer douchen voor jullie.
2: Wat mensen natuurlijk wel gaan doen als het zo warm is, dat is lekker naar het strand. En wat zou je nou doen, Sander, als je daar een tas vindt met 700.000 euro erin?
4: Nou,
2: dat is dus gebeurd, hè, op Sicilië?
4: Ja, dat is gebeurd op Sicilië. Ik zou zeggen, maar meteen achterover drukken en meteen aan een goed doel geven. In dit geval Stichting Zwerfkatten.
2: Hier, nee, moeder Teresa.
4: Omdat het Sicilië is, heb je natuurlijk toch kans dat maffia geld. Dus ik zou het toch uiteindelijk zou ik het even snel weggooien weer.
2: Nee, dat is wel spannend natuurlijk, als je met dat geld gaat lopen klooien.
5: Ja, als je in Sicilië geld vindt en dat meeneemt, dan heb je straks geen vingers meer over natuurlijk.
4: Krijg ineens een Colombiaanse stropdas. Ja. Nee?
2: Hey. Heb je wel iets een keer gevonden op straat? Een telefoon of een portemonnee of iets?
6: Nee.
2: Wat zou je doen?
6: Nou, als ik zoiets... Ja, dat ligt eraan wat ik ook vind. Ik bedoel, als het een pinpas is, dan kijk je toch eerst in de groepsapp van de buurt of weet ik veel wat. Of,
2: maar een diamantring, die stop je gauw in je zak.
6: Nee, ik denk wel dat ik mee naar de politie zou gaan. Of dat ik er een foto van maak of kijk op mijn socials kan plaatsen. Ik geloof dat ik zoiets doe. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik heb de situatie nog niet eerder meegemaakt. Wel dat ik dingen kwijtraak. Dat is wel.
2: Ja. Weer er zo eentje.
6: Ja.
4: Ja, jammer, maar als het echt maffiageld is, en je gaat ermee vandoor, dan krijg je echt ineens een betonnen bontjas en lig je ergens in de Maas natuurlijk.
6: Ja, dat risico wil je natuurlijk niet nemen.
4: Nee, dat durf je niet, toch?
6: Ja. Nee, maar in Nederland zou je dat toch ook niet doen? Nee. Als er 7 ton opeens op het strand aanspoelt, dan neem je dat toch ook niet mee?
4: Een goede doel zou ik wel aan durven, maar daarna ga ik erom gezegd.
2: Heel spannend.
6: Eer dat jij er bent aangekomen, ben je al 3 keer aangehouden.
2: Jongens, we hebben Tomorrowland gehad. Dance Valley komt eraan. In Deventer stond een geweldig optreden gepland van onze grote vriend Eus. Maar dat ging niet door, Raymond.
5: Nou, dat verbaasde mij. Ik las dat. Maar die is kennelijk ook DJ tegenwoordig. Die was aan het DJ.
2: Hij is van alle markten.
5: Ja, als afsluiter van een soort boekenfeest wat daar was gehouden. In Deventer inderdaad. En het probleem was alleen, daar was geen vergunning voor aangevraagd. En ik las dat wel een beetje met een glimlach. Want wie controleert nou of dat mag of niet? De BOA. En die kende hem nog op basis van het volgende fragment.
7: Ja. Ik vind BOA's trouwens niet zo positief volk.
2: Wat zijn hele bijzondere mensen.
7: Ja, BOA. Ja, als je niks meer kan, word je BOA. BOA, ga gewoon weg. Ja,
8: nou,
7: BOA.
8: Eus, er zijn mensen, die moet je geen uniform geven.
7: Nee, dat zijn BOA's. En ze willen ook nog wapens, Johan.
8: Ja.
7: Maar dit schiet iedereen dood.
8: Onverantwoord.
7: Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, van jullie moeten boeken lezen, anders word je later een BOA. En dan lezen zij boeken.
2: Ja, ik begrijp het. Dit is een complot.
5: Ja, nou, wat ik dan vind, die BOA's staan vooraan, weet je wel. Met inderdaad beperkte middelen vaak om te zorgen dat zaken een beetje ordelijk verlopen. Dus los van dat dit nergens op slaat, moest ik dan wel glimlachen dat die BOA's hem natuurlijk daar toen zagen en dachten, jij bent van ons. En hij heeft ook nog gezegd, ik heb even meegeschreven, want hij werd door de pers erover gevraagd. Ja, een gesprek was helaas niet mogelijk, want ze wilden toch wat langer doorgaan. We moesten echt per direct stoppen. Dan denk ik, ja, natuurlijk, want die BOA's denken, jij bent van ons nou. Ja, karma heet dat.
2: En misschien door die gekke Turkse salsa muziek zou ik
5: kan ook nog, kan ook nog. Ja. Ik ben wel benieuwd. Dat zijn DJ-set.
2: Ja, precies. Ja.
0: Geef die BOA's een lintje, wat mij betreft. Ik moet er niet aan denken dat je in een kroeg zit en dan ineens begint Eus daar plaatjes te draaien.
5: Nou, het kan zijn dat mensen ook gebeld hebben van kom die man hier afhalen.
0: Ja, daar staat hij. Ja. Hij staat
2: er. Een beetje denigrerend over de BOA's. Kan je daar wel om lachen of toch niet zo tof?
6: Nee, ik vind dat... Nee, weet je, dat je zo'n geintje maakt ergens over prima. Maar op het moment dat je dit eigenlijk gewoon echt meent, hè, en dit tenminste zo komt tot mij over, nee, dat vind ik dan... Dat kan ik zeker niet waarderen, want deze mensen staan echt overal. En in mijn eigen Rotterdam ben je echt blij als jij op donderdagavond gaat stappen ergens in een uitgaansgebied, dat je dan BOA's hebt die daar gewoon 's avonds laten de boel controleren en zorgen dat jij veilig kan stappen.
2: Ja, van de BOA's naar de politie is natuurlijk een heel klein stapje. Die zijn niet meer de baas op straat. Nee. Daar wilde jij persoonlijk wat aan veranderen.
6: Ja, zeker. Een tijdje geleden was ik met mijn kleine kleutertje bij de politie. En die zei op een gegeven moment tegen een van die agenten van joh, de politie is de baas op straat. Hè. Waarop een van die agenten zei, nou, jongen, dat zijn we eigenlijk al lang niet meer. Toen dacht ik, ja, en je meent het ook. En dat is iets waar ik het afgelopen half jaar heel druk mee bezig ben geweest. Omdat we, en dat is een term die Victor al een paar keer heeft gebruikt, we echt in een gezagscrisis zitten. En daar daar zijn we eigenlijk de afgelopen jaren zijn we daar heel hard mee bezig geweest.
2: We weten allemaal de voorbeelden, maar geef eens even
6: een. Een voorbeeld is, eigenlijk heel veel. Ik heb tal van voorbeelden, maar we kennen de jaarwisseling op verschillende plekken in Amsterdam bijvoorbeeld, waarin de ME echt wel heel graag wil dat er waterwerpers mee worden genomen, maar waarbij een burgemeester Halsema in dit geval dan zegt, nee, jullie gaan inderdaad naar eigenlijk een oorlogsgebied, want dat was het op dat moment, maar die dingen gaan niet mee. Dan vind ik dat je het gezag van de politie en de kennis en expertise die ze hebben, dat je die echt met recht aantast. Deze mensen zijn ervoor opgeleid, weten heel goed welke beslissingen zij moeten nemen, maar eigenlijk krijg je dan dus mensen die gewoon compleet ontredderd naar hun dienst zitten en denken, ik stond hier zonder munitie, welk mandaat heb ik eigenlijk? En we hebben de afgelopen jaren daar eigenlijk met z'n allen heel hard aan gewerkt. Want als er nu bijvoorbeeld een fouilleeractie is, dan betekent dat ook dat de politie allerlei instructies meekrijgt hoe ze die fouilleeractie moeten doen. Want oh jee, er is een kleine groep in Nederland die denkt dat het alleen maar etnisch geprofileerd wordt. Nee, de politie, daarvan verwacht je dat die soms ook gewoon vanuit onderbuikgevoel, vanuit zijn expertise handelt en die ruimte ook krijgt. Maar je ziet de afgelopen tijd dat die ruimte steeds meer ingeperkt wordt, dat de politie begrensd op de straat staat, dat er weinig tot helemaal geen rugdekking is vanuit de eigen politie, top en organisatie, echt ontiegelijk kwalijk. En vanuit de politiek ook weinig vertrouwen en vrijheid krijgt. Dus ik kom met allerlei voorstellen, want ik wil dat de politie gewoon en met zekerheid en met gevoel van ik mag ingrijpen. Ook bij gastjes die na één keer niet luisteren, zoals we dat ook kennen in landen als Spanje en gewoon in onze heen.
5: Wat is de conclusie van jouw voorstellen, dat de politie dat zelf mag bepalen?
6: Politie veel meer zelf mag bepalen. Dus ga ik wel de ME inzetten, bijvoorbeeld bij ernstige openbare ordeverstrekking, of gaan wij wel traangas inzetten, ja of nee? Maar dat betekent ook dat je dan een organisatie achter je moet hebben staan en een politiek.
2: Hoe vinden de burgemeesters dit? Want die worden toch een klein beetje buitenspel gezet.
6: Nou, die vinden dat natuurlijk spannend. Want een burgemeester zegt, ja, maar ik ben eindverantwoordelijk.
5: Spannend is politieke taal voor, die vinden dat kut. Die willen dat niet.
6: Sommige burgemeesters doen het eigenlijk al prima. Want die voorbeelden kennen we ook. Ik weet bijvoorbeeld, Jan van Zanen geeft echt wel wat meer ruimte aan zijn politiemensen.
5: Die geeft ruimte, die vindt het ook niet relaxed als zijn beslissingsbevoegdheid wordt afgepakt en iemand anders gaat beslissen of die ruimte er komt.
6: Maar ik vind het dus, dat klopt. En dat is inderdaad enorm kut als je burgemeester bent. Ja. Maar tegelijkertijd, de politie, die heeft de kennis, de expertise. Die weet toch wel welk middel zij inzetten.
1: Even over...
6: En wij zijn eigenlijk steeds meer die politie naar achter aan het duwen. En het gaaijes en het tuig kan steeds meer naar voren stappen. Ik heb daar heel veel moeite mee. En ik snap gewoon niet dat wij wel met z'n allen in Den Haag vooral de mond vol hebben op 1 januari als het weer misgegaan is bij een jaarwisseling. Ik kan het nu al uittekenen. Want dan denk ik, ja, maar welk vertrouwen geven we dan aan de politie? Daar hebben we jarenlang niet aan gewerkt.
1: De burgemeester van Den Haag, want ik woon toevallig op Scheveningen, Den Haag. Kijk, wij worden in Den Haag helemaal gek van bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Dus ze zijn nu met z'n allen op vakantie naar Ibiza, maar ze komen denk ik in september, oktober weer terug. En dan wordt die A12 afgesloten.
6: Ja.
1: En voor de ondernemers is dat een enorme ramp.
6: Tuurlijk.
1: Weet je wel, en dan wordt er gesproken over, ik wist niet wat ik hoorde. Ja, het waterkanon, het water is te koud. Ja. Ja, er wordt over geklaagd. Ze worden dan naar het ADO-station gebracht.
6: Ja.
1: En dan krijgen ze warme chocolademelk met een speculaasje. En dan mogen ze weer terugkomen. Ja. Ja. Zet ze op de afsluitdijk. Weet je mag demonstreren.
2: Maar even in alle eerlijkheid.
1: Nog één punt. Ja. Weet je, ik heb vroeger ook veel gedemonstreerd. En daar was het Malieveld voor. Weet je wel, en dan gingen we voor Veronica en de kernwapens en noem het allemaal maar op. Maar wat daar gebeurt, en als ik kijk hoe de politie wordt bejegend in programma's als Overtreders, Blauw, dan wordt ze gewoon verrot gescholden.
6: En ze worden overal, want dat is ook nog zoiets, hè, ze worden overal gefilmd. Ja. We kennen de zogeheten Romeo's, hè, dat zijn die gasten van de politie die in burgerkleding ergens staan. Die worden gefilmd, die mogen vaak van hun eigen chef, weet ik van de gesprekken die ik voer, mogen zij niet eens met een gezichtsbedekking rondlopen. Ze zijn dus voor iedereen herkenbaar. Wat doet dat gaaiers? Gaat het zitten filmen? Zet het op internet? Ja. Valt die mensen lastig en hun gezinnen erbij?
5: Om op dat punt van Jan door te gaan. Nu bepaalt dus in dit geval burgemeester Van Zanen of die demonstratie mag plaatsvinden. Als hij het verbiedt, dan kunnen die demonstranten altijd nog naar de rechter. Maar jij zegt dan, dat moet de politie bepalen. Of niet?
6: Nou, ik vind dat de politie gewoon moet zeggen, hey, luister, jullie verstoren de openbare orde. Betekent dat we al uw namen gaan noteren. En niet een burgemeester, want die verhalen ken ik ook. Die zegt, joh, laat die mensen nou. Je hoeft geen namen te noteren. Zet ze gewoon weer
2: lekker. Een burgemeester is toch eindverantwoordelijke altijd? Mm-hmm.
6: Zeker, en de politie is adviserend. Hè? Dus je hebt zo'n zogeheten driehoek. OM, politie, chef. En de burgemeester. En de burgemeester is eindverantwoordelijk. Alleen ik zie gewoon nu te veel situaties ontstaan waarvan ik zeg maar, wacht eens even, die burgemeester is wel heel erg bepalend en het gaat ten koste van het gezag.
0: Laatst was het bijvoorbeeld dat Halsema in Amsterdam niet wilde dat bij de rellen na een wedstrijd die Marokko had gewonnen in het WK, dat er opgetreden werd. Zou jouw voorstel dan kunnen betekenen dat feitelijk de politie dat negeert en gewoon een eigen kant op gaat?
6: Ja. Dat zou dat inderdaad betekenen. Dus dat zou dat inderdaad betekenen. Ja, en ook zelf kan beslissen, dit gaan wij inzetten. En dat betekent dat op het moment dat gasten na een waarschuwing niet vertrekken, dat er inderdaad zwaarder middelen in wordt gezet.
2: Maar nu, Raymond, laten we eerlijk zijn, voordat een wetsvoorstel erdoor is, dan gaat niet van een leidakkie.
5: Zeker niet als alle, want daarom sloeg ik erop aan, want ik denk dat heel veel kijkers denken, goed idee. En het kan het ook best zijn, maar als jij dan zegt, de burgemeesters vinden het spannend, de burgemeesters zijn hier tegen. Ja. Dus dan is het natuurlijk niet 1, 2, 3 geklaard.
6: Nee, zeker. En ik kijk naar omliggende landen, van hoe is het daar georganiseerd. Hè? Weet je, nu hebben wij bijvoorbeeld geen gekozen politiechef. We hebben ook geen gekozen burgemeester. We hebben niks wat we kiezen. En toch gaat dat over de openbare orde en veiligheid. En hoe die accenten verdeeld zijn per gemeente. Ja, daar hebben we eigenlijk geen inspraak op.
1: Wat hier gebeurt, dat flikken ze niet in Spanje en in Frankrijk.
6: Tuurlijk niet.
1: In Spanje ga je dat zeker niet doen.
6: Als je daar niet luistert,
1: dan is het gewoon,
6: dan heb je gewoon een probleem.
1: Een wapenstok in je nek en dan krijg je de.
5: Ja. Ja, maar je raakt daar wel net de kern. Als wij een gekozen burgemeester hadden, dus neem even het voorbeeld van Amsterdam. Dan kan de bevolking in Amsterdam kiezen of ze vinden dat Halsema gelijk heeft als het gaat om die Marokkanen.
6: Ja, dan denk ik dat er weinig mensen bij de politie willen werken.
1: En ik heb heel veel respect voor de politie. In die zin meer dan vroeger. Als je ziet wat ze allemaal op hun bordje krijgen. Dan bij zo'n demonstratie. Ook op de A12. Er liggen mensen van 100, 120 kilo.
8: Ja, Jan is geen fan van Extinction Rebellion, dat weten we.
6: Maar ik vind het leuk om te zien.
1: Je moet dan weggesleept worden. Je komt met een hernia thuis. Weet je, het feit dat het allemaal kan in dit land.
8: Hé, toch een beetje Johan Derksen dit.
2: Nou, fijn om jou even uit het zomerreces te zien. Fanatiek zoals altijd. Even ander nieuws. Paul de Leeuw maakte in 2023 het programma Hotel Hollandia. En dan las ik dat hij daar toch een beetje een trauma heeft overgehouden. Vind je dat lullig, Jan?
1: Ja, vind ik lullig. En dat hoeft hij helemaal niet te hebben. Ik snap hem wel, maar Paul is een perfectionist. Is een groot entertainer. Hij heeft heel veel grote programma's gemaakt voor de Nederlandse televisie, waar miljoenen mensen naar keken. En dit programma is mislukt. En het feit dat het zo aan hem knaagt, dat dat nog steeds een ballast is voor hem, dat zegt iets over hemzelf. Ja. Dat hij eigenlijk alles wat hij doet, dat hij dat goed wil doen.
2: Heb je wat laten weten?
1: Nou, ik heb af en toe was contact. Nu nog niet. Maar en waar hij goed in is gewoon dat programma wat hij heeft gemaakt met mensen met dementie. Daar zou hij zich op toe moeten leggen. Weet je wel, die grote shows die komen. Ik bedoel, Ahoy, daar heeft hij geloof ik nu 4, 5 shows. Daar doet hij eigenlijk ook een beetje de schreeuw van de leeuw. En dat is allemaal uitverkocht.
2: Verkoopt hij lachend uit.
1: Ja,
0: maar is dat niet het probleem met Paul de Leeuw? Dat hij ooit natuurlijk heel innovatief was. Hij was brutaal en hij had veel zingen en emotie zat er in zijn shows. Dat trucje is niet vernieuwd. En mensen
2: niet
0: zijn
2: meer relevant, zeg je dat nu?
0: Ja, ik vind dat hij op zich in de jaren 90 heel leuk was. Maar ik begrijp
1: hij
0: wel dat
1: geniaal.
0: Mensen een beetje op
1: hij was echt geniaal. In zijn tijd, wat hij deed, dat was fantastisch. Maar misschien moet hij ook wel voor zichzelf durven beslissen, dit ga ik niet meer doen.
0: Nee.
1: Kijk, André van Duin die gaat ook niet meer wijdbeens meer spelen.
0: Maar André van Duin heeft zichzelf vernieuwd. Dat is het knap.
1: Dat is
0: Paul
1: waar,
0: de Leeuw
1: dat
0: had
1: waar.
0: Dat meer moeten
1: doen. Ja. Nou, dat doet Paul de Leeuw nu denk ik ook wel met dit soort programma's. Ja. Dus
5: maar ik denk wel, en daarom hoop ik ook niet dat Paul zich er te veel aantrekt, dat Paul dat op zich in zich heeft om dat te doen. Maar dan moet hij zich wat minder van die kritiek aantrekken.
1: Juist.
5: Want het is nou helemaal zo, als je in de televisiewereld werkt, dan krijg je heel vaak dat je overladen wordt met complimenten. Ja. Ook niet langer tijd terecht.
1: Voor. Ja. Daar is die gevoelig
5: en je
1: voor.
5: Krijgt ook extreem veel kritiek als het even niet goed gaat.
2: Dus ja, maar je zou
5: niet
2: altijd terecht, maar dat hoort erbij. Paul. Ja. Gepokt en gemazeld.
0: Ja, ook dat je dat soort dingen gewoon moet accepteren. Dat je daar, dit was 2023 dat hij dat programma had. Dan denk ik ook bij mezelf, zit niet zo te zeuren, joh. Zet je daar overheen. Het is een stinkrijkende man. Die heeft zoveel goede dingen. Dan denk ik van dat je dat perspectief niet hebt.
1: Wat zijn nou stink?
0: Wat is het?
2: Stinkrijk.
1: Stinkrijk. Oké. Hij zou zeggen dat hij stinkt.
0: Ja. Nee, dat zou ik zeker niet.
2: Onze Jan, al vanaf vanochtend 8 uur bezig. Ja. 50 plus mobiel, jongens. Een van onze grootste vrienden heeft nog steeds een hele mooie actie lopen. Scan de QR-code, maak kans op een 2-jarig abonnement van 50 plus mobiel en een Samsung S25 plus. Dus scan hem. Dan een andere saga. Dit gaat ook al een tijdje door. Infantino.
4: Nou,
2: we kennen dat hele verhaal. Hè. Die wilde er nog een grotere business van maken. Had Trump gesproken, wist jij te vertellen. Vandaag kwam FIFA naar buiten met een statement. Dat is helemaal niet waar.
5: Nou, de vraag is of dat niet waar is. Het verhaal was dat hij had geprobeerd om Trump te bereiken. En met team Trump, dus mensen om Trump heen, had overlegd of wilde overleggen om steun te vragen. En kun je niet wat belletjes plegen om mijn positie een beetje te helpen? Want hij voelt natuurlijk ook de druk toenemen. En nu zegt de FIFA dat het niet waar is. Nou, zeg mij dat A, niet zo heel veel. Maar B, het hoeft ook niet per se waar te zijn dat hij letterlijk met Trump heeft gesproken. Maar ik denk dat het wel waar is dat hij probeert met al zijn vriendjes om te kijken of hij zichzelf niet toch wat steviger in het zadel kan zetten.
4: Dat hij zijn baantje kan houden. Ja. Daar gaat het natuurlijk
5: daar
4: om.
5: Gaat het allemaal
4: om. Die Infantino, ik zei het van de week al, die verkoopt een auto zonder motor aan zijn eigen moeder. Die is zo vals als maar zijn kan. Die is zo commercieel. Die hebben zelfs de graspollen van de WK-finale voor heel veel geld verkocht. Die is eigenlijk niet meer. Die sport is niet meer van de gewone man.
2: Voetbalhart.
4: Ja, daar krijg ik echt passie van. Kijk, ik vind echt. Voetbal is echt volkssport nummer 1 van de wereld. De Maradona's, de Cruyffies van deze wereld. Die hebben het heel groot. De Pelé's van deze wereld hebben het heel groot gemaakt onder de hele bevolking. En met name ook mensen die weinig te besteden hebben. En nu is het eigenlijk een luxegoed geworden. Kaartjes van 10.900 euro voor een finale plek. Het is te ziek voor woorden. En deze man is de personificatie daarvan.
1: Maar hij is al heel lang zo, hè? Bizar.
4: Ik vind het bizar.
5: Maar ik denk, wat jij voelt, dat voelen heel veel mensen zo. Maar het is goed dat hier van de week op jouw plek, gisteren was dat Nicky zat, die uitlegde dat de wereld wel nou eenmaal zo in elkaar zit dat Infantino gewoon op weg is als er niks verandert naar die vierde termijn.
4: Ja. Dat die ook heel slim
5: zijn positie misschien wankelt.
2: Ja, wie durft het? Er zijn heel veel bonden die nu commentaar leveren. Wie durft het? En de bonden die emotie van wantrouwen.
5: En de bonden die commentaar leveren, zoals de UEFA en de KNVB, die nu zeggen wat Sander zegt, die zijn de afgelopen jaren mij stil geweest.
4: Dat is heel naïef geweest van de KNVB. Die hadden veel eerder. Ik heb overigens een berichtje gestuurd naar Frank Pauw van de KNVB. Ik zeg, ik ben wel trots.
2: Ook oud-politiechef Frank Pauw.
5: Ik vind het wel een top, hoor.
4: Ik vind het echt wel een fijne vent. Ik heb hem gestuurd van, joh, ik vind wel stoer dat jullie nu als eerste zo even tegenin gaan. Ja. En dat waardeerde die eer.
2: En heb jij gelijk even gesolliciteerd voor bondscoach? Want dat ben jij ooit geweest.
4: Ja, dat klopt, ja. Ik ben bondscoach geweest van het WK dakloze voetbal. Ja, kijk. Echt maar. Van het Nederlands
2: dakloze. Wat heeft die man niet gedaan? Dat is ongelooflijk.
4: Ik ben bondscoach geweest van het andere oranje, van het Nederlands dakloze team. In 2003, het allereerste WK dakloze voetbal. Dit was het team. Op de foto ontbreekt onze doelpuntenmachine en spits Mike, wegens wat openstaande boetes, zat hij in penitentiaire inrichting Nieuwegein. Toen ben ik er naartoe gegaan als een soort actie van Free Nelson Mandela, Free Mike. Daar heb ik toen die bal over de muur heen getapt en zei, blijven trainen, Mike! En toen zei die jongen, die hele leuke gozer van Hart van Nederland, zei toen van, wat maakt Mike nou zo goed? Ik zei, ja, wat denk je? Ik zei, Mike zit al weken in een celletje van 2x2. Die is hartstikke goed in de kleine ruimte. Dus hebben we toen een beetje humor erin gegooid. Toen speelden we de eerste ronde, en dat is ook echt van dak- en thuisloze mensen, dat ze die zwart gal humor, dat is echt kenmerkend voor hen. Dus ze zeiden meteen, hey Sean, we spelen de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk. En dat was in Graz, in Oostenrijk. Hij zei, we spelen de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk, maar ze hebben geen thuisvoordeel. Ik zeg, hoezo niet? Hij zegt, ja, ze hebben geen van allen in huis. Dus ze gingen ook wel lekker door. Zo. En toen zijn we uiteindelijk derde geworden. En het mooie is, toen zijn we door de burgemeester in Rotterdam ontvangen. Echt fantastisch. En we hebben onthaal gekregen met lunch, met alles erop en eraan. Toen zijn we met het team uiteindelijk rondgereden in dakloze auto's door de stad. Cabriolets van Van Dijk. Mercedes, zijn we door de stad heen gereden als rondrit, als ererit. Ja. En daar hebben we uiteindelijk het
2: maar wat
4: het
2: mooi dat je ook daar weer een glimlach op gezicht hebt.
5: Want het blijft natuurlijk wel een nijpend probleem. Als mensen zitten kijken en denken van ik wil hier meer over weten, dat kan niet, want alles is verteld.
4: Ja, alles is verteld. Ja, nee.
5: Dus ik heb nu niks meer over te vertellen.
4: Ik heb één ding niet verteld.
2: Dat willen wij nu allemaal weten.
4: Ik had die jongens gevraagd. Ik had Nike gebeld. Ik zeg, joh, hoe leuk zou het zijn als die jongens in de echte shirt spelen waarin Van Nistelrooy ook speelt en Robben. Dus ik had Nike gebeld voor die shirt. Toen kreeg ik een trut hola aan de lijn die zegt, shirt, nou, wij willen als Nike niet geassocieerd worden met daklozen. Goedemiddag. Dus die gooide die telefoon erop. Maar wie werd er nou uiteindelijk de bondscoach van Engeland? Alex Ferguson, zelf in armoede geleefd. Die zei, wat mooi dit project. Ronaldo van Brazilië en Raúl werden de coaches van Spanje.
2: Dus? Ja,
4: Jan Lul werd van Nederland. Dus dat werd een enorm toernooi. BBC, CNN, Globo, we haalden alles. Toen belde die, denk je, die trut hola. Ja, goeiedag, met Nike spreekt u. Wij wilden in ons kader van maatschappelijk veranderd ondernemen even met u praten over het dakloze voetbal.
2: Hop.
4: Ik zeg, mevrouw, zolang ik de bondscoach ben, willen wij als daklozen niet geassocieerd worden met Nike. Goedemiddag.
2: Heel goed. Goed, jongens, we gaan even weer terug naar de politiek. Een serieus onderwerp, want na die bestorming van Ceuta is er veel kritiek geweest op Spanje. Ze hadden dat anders kunnen doen, ze hadden dat anders moeten doen. Hoe kijken jullie daarnaar? Hoe kijk jij daarnaar?
6: Nou ja, zeker. Want er ligt een migratiepact. Dus dit was in eerste instantie een goede test. Om dus gewoon eens te kijken hoe gaan we eigenlijk om met die buitengrenzen, hè, van Europa. En ik heb mij wel heel erg verbaasd over het feit dat er zoveel mensen zomaar in één keer in een paar dagen tijd Spanje binnenkwamen. Dat dat allemaal maar kon. En dat leek een soort van nou, toch wel georganiseerde actie. Ja. Want je hebt dat niet zomaar even in één keer met elkaar zo ineens gedaan. Ja. Maar het feit dat Europa wel echt heel fel van toon was gelijk. Van ja, maar wacht eens even, accepteren dat niet. En vooral de Italiaanse premier was wel stevig in haar bewoordingen. Van moeten we eigenlijk nog wel...
5: Meloni.
6: Ja. Moeten we die eigenlijk nog... En moeten we Spanje nog wel in de Schengengebied houden, et cetera. Ja, dat vond ik heel erg goed.
2: Terechte
6: vraag, want we willen dit niet. Ja.
2: Ik moest een klein beetje denken, en misschien is het geen goede vergelijking hoor. 2015, Angela Merkel, weer Schaffendas. Mm-hmm. Toen de grootste vluchtelingenstroom met name uit Syrië op gang kwam... en Duitsland ineens met 1 miljoen vluchtelingen zat.
6: Ja.
2: Is dat een beetje een vergelijking?
6: Nou ja, in die zin, het overkomt je. En je denkt wel, oké, maar waar blijven die mensen? En hoe ga je dit allemaal verwerken? Of ga je deze mensen weer terugsturen? En wat betekent dit dan? De druk was natuurlijk op Spanje heel erg groot, terecht ook.
5: Er is vandaag overleg geweest hè, tussen de ministers. En nu is de toon ook wel veranderd. Dus jij noemt Meloni vanuit Italië. Maar ze hebben nu ook vanuit Italië en alle andere Europese landen richting Spanje gezegd van nou, eigenlijk hebben jullie heel snel en adequaat opgetreden. Zijn er heel veel mensen teruggestuurd. Maar ja, ik denk nog steeds, het legt gewoon de zwakte van Europa bloot. Want
6: zeker,
5: we hebben één Europa, maar eigenlijk dus ook weer niet. Want
2: maar Sanchez vroeg om een beetje solidariteit. Is hij er dan nu een beetje gekomen?
5: Nou, ja, in tekst. Maar we moeten nog maar kijken wat het echt oplevert. Want dit laat volgens mij weer zien dat zodra er in Europa een crisis is... dat het alle voor één is, hè, in plaats van één van alle. Want Spanje vraagt nu premier Sanchez om solidariteit. Mm-hmm. Maar we hebben tijdens de coronacrisis eerder gezien... dat er geen solidariteit was. Het was Sanchez en Spanje die Oekraïne niet hielpen... omdat ze dachten dat ligt ver weg van ons. Ja. Het is Sanchez, de premier van Spanje, die niet mee wilde doen... als enige met die 3,5% voor de NAVO... omdat Rusland lekker ver weg lag. Dus hij is zelf nooit solidair... En nu moet heel Europa solidair met hem zijn. Dat is eigenlijk ook heel hypocriet.
0: Maar dat is ook het probleem, denk ik, van deze crisis. Want je hebt wel vaker dat er een vluchtelingenstroom op gang komt... en dan is dat omdat er ergens een brandhaard is...
5: Ja.
0: En dan vluchten heel veel mensen weg. Dit is voor een deel ontstaan omdat er het beeld is dat Spanje gewoon... paspoorten aan het uitdelen waren alsof het lotteries waren. Dus in april bijvoorbeeld, wat ze hebben gedaan... is dat zij, de regering Sanchez, heeft besloten... om 500.000 illegale immigranten in Spanje...
2: Ja, ze hadden gewoon heel veel werknemers nodig.
0: Ja, dat is de gedachte die erachter zit. Maar het zorgt natuurlijk wel voor dat er een aanzuigende werking daar op gang komt... waardoor heel veel mensen dachten... en er kwam er nog ook een arrest van een hoge rechter in Spanje bovenop... heel veel mensen dachten van, we maken kans daar. En dat is wat dit creëert. En het probleem is dat we 1 buitengrens tegenwoordig in Europa hebben... dus dat deze mensen ook bij ons... kunnen komen.
2: En eerlijk is eerlijk, koren op de molen voor de rechtse partijen dit, toch?
6: Ja, want de rechtspartijen, tenminste in ieder geval jaar 21, geeft wel aan... we moeten heel snel dat migratiepact hebben... maar wij moeten vooral niet meer al die vluchtelingen... of al die asielzoekers wekelijks binnen zien komen.
1: Het zijn, en op het moment dat het zijn economische vluchtelingen. En ik denk dat daar paal en perk aan moet worden gesteld.
6: Zeker, maar ook als je kijkt naar de cijfers... Hè, 800, 900 nog steeds per week wat hier binnenkomt... waar we gewoon echt geen plek voor hebben. Je ziet het allemaal in Ter Apel.
1: En tegelijkertijd moet ik ook wel weer denken... want het was natuurlijk, iedereen sprak er schande van. En we moeten ook... economische vluchtelingen, daar hebben we geen plek voor. Er zijn wel 80 mensen verdronken, ongeveer.
2: Ja, helemaal eens, Jan.
1: En dat vind ik ook wel weer heel schrijnend. Dus ik zag daar jochies tussen lopen van 14, 15 jaar. Dan denk ik, jongens, helemaal weet je wat, maar... En Marokko, ik bedoel...
6: En dus, moet je dit ook ontmoedigen.
1: Zeker,
6: hè?
1: Zeker. Want en Marokko speelt hier ook een rol in. Hè? Bedoel, ze hebben dit open, ze hebben ook die grens maar opengezet. Dan ga maar.
6: Zeker, dus ik verwacht ook dat Europa gewoon heel duidelijk... ook is richting Marokko.
1: Zeker.
6: Dit willen we niet. Wat gaan jullie doen om dit te ontmoedigen... om mensen op de juiste manier te informeren? Want indirect zijn jullie misschien zelfs wel verantwoordelijk... voor de dood van deze 80 mensen.
1: Indirect wel.
2: Ja, iets positiefs, Victor.
0: Iets positiefs over Sanchez. Ik vind het echt een extreem knappe man. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar jij erover denkt. Het is echt de lekkerste premier van heel Europa.
2: Kijk, zit hier in de discussie, man.
0: Ja, nee, moet je eens kijken.
2: Waarvan akte? Weet je wat ik nou zo leuk vind? Het is zomerreces, toch gaat het veel over politiek. Maar jij doet natuurlijk ook allemaal andere dingen. TV kijken, wat volg jij?
6: Ja, B&B. Echt. Ik kijk dat ver vooruit. Ik vind dat fantastisch.
2: Wat vind je daar zo goed aan?
6: Ja, ik de eerste...
2: Ik krijg er kromme tenen van.
6: Ja, nee, ik vind het heerlijk.
2: Ik kan er niet naar kijken.
6: Ja, nee, ik vind Ja, je moet er altijd even een aflevering even doorheen. Maar dan zie je al die typetjes. En je kan het gewoon ontzettend ongegeneerd. Het is ook lekker als politica. Gewoon thuis enorm afzeiken. Zonder dat iemand zegt, wat zeg jij nou? Ja. Dus dat is heel fijn. En over iedereen heb je een mening. Je hebt een mening over de mensen die dan zo'n B&B hebben. Maar ook die gasten binnenkomen. Dat je al denkt, nou, dit wordt nooit wat. Ja, het is echt, ik vind het fantastisch.
2: Is het nog steeds zo goed als seizoen 1, Victor?
0: Nou, ik vind het wel een beetje achteruit gegaan, eerlijk gezegd. Seizoen 1 was denk ik wel een van de betere seizoenen. Maar ja, je ziet dat de kijkcijfers, 500.000 mensen keken minder naar de première deze keer dan vorig jaar. Dus dat is wel echt afgenomen. Ik denk eerlijk gezegd dat er overkill is. Dat het een beetje te veel van hetzelfde is.
2: Ja. Jouw guilty pleasure, Jan?
1: Ja, wij keken naar B&B Vol Liefde. Mijn vrouw doet het volgens mij nog steeds wel een beetje. Maar toen keek ik mee. Ik kijk nu echt naar Bondgenoten. En dan zult u zeggen, oh, ben je zo ver gezakt? Nee, helemaal niet. Want Bondgenoten, ik vind dat zo fascinerend. Mensen die leven in een loods, die alleen maar op elkaar zijn aangewezen. En wat er dan allemaal met mensen gebeurt, ja, dat is onvoorstelbaar. Ze zeggen wel 100 keer per dag tegen elkaar sorry. Huilen ook constant, omdat ze lelijke dingen tegen elkaar hebben gezegd. Ja, ik vind dat fascinerend om naar te kijken.
2: Fascinerend bedacht, hè? Wat een goed voorbeeld. Nou,
8: ja, het is
2: een goed
8: voorbeeld. Ik moet wel zeggen, ik hoorde Jan daarover. Ik ben er ook een beetje ingezogen, omdat er een dame in zit, Anouk. Die had een vriend heel lang, maar die is dus die loods ingegaan. Heeft nu uiteindelijk heel lang om een jongen heen gelopen. Nu hebben ze wat. En uiteindelijk
1: nog niet helemaal. Nee, bijna. Er is nog niks gebeurd. Er is nog
8: heeft
1: niks
8: haar
1: gebeurd.
8: Vriend verlaten. Vervolgens kreeg ze ruzie met die andere jongen, waarop die jongen zei, dat vond ik wel mooi. Ja, daar heb je dan je vriend voor verlaten. He, gefeliciteerd.
1: Ja, op een gegeven moment
2: daar hebben we geen beelden van, maar wel voor Jan natuurlijk. Even speciaal een compilatie.
1: Oké.
3: Let op. Ja, je moet gewoon normaal doen.
9: Nee, maar je kan normaal tegen mij doen, of niet?
3: Nee, gedraag je naar je leeftijd. Kijk wat je doet en bied je excuses aan.
10: Ik heb gedrag.
11: Waar?
10: In een bak waar de kussens liggen.
11: Hou je fucking bek dicht.
10: Maar niemand kan je daar zien. Dat je tot dat is.
9: Toen niemand er omkeek, was ik daar.
3: Jij hebt laten vallen. Nee.
9: Toen niemand
3: jij
9: omkeek,
3: je laten vallen,
9: was ik daar.
3: Doei.
12: Maar het was wel het begin van
13: tijd. Oh, nee, ik liep
12: het
13: niet meer. Heb je nou je mes lopen likken? Ga je daarna naar binnen gaan zitten?
12: Ik heb niet gelikt.
2: Ah. We moeten hem geloven op zijn blauwe ogen.
1: Die mensen hebben gezegd, psychische hulp nodig. Na afloop, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, denk ik ook. Wij misschien ook wel na vanavond een beetje psychische hulp.
8: Nou, na twee weken straks zeker.
2: Jij zeker? We gaan er nu heel eventjes uit. En we zijn natuurlijk zo weer terug. Hoi.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ja, lieve mensen, fijn dat je nog steeds kijkt naar de Oranje Zomer. Het is een gezellige avond.
1: Ja, ik vind het leuk.
2: Zeker.
1: Ja. Die kaas stinkt alleen een beetje.
2: Oh. Nou, dat is niet die kaas hoor, Jan.
1: Nee, is dat niet. Ja.
2: Even een vraagje, Raymond. Ja. Hoe vind je dat ze doet? We hadden het van tevoren even over politici geven soms antwoord, maar dan zeggen ze niks. Maar...
8: Ja, in dat kader goed. Want ik zei inderdaad in de promo, het nadeel, hoe leuk een politicus ook kan zijn, is dat hij of zij vaak geen antwoord geeft. Ja. En Ingrid geeft wel antwoord op de vragen. Ja. Nadeel vind ik wel weer, ook met zo'n voorstel, dat het leuk klinkt. Maar ja, in het antwoord zit al, de burgemeesters zijn er tegen. Het duurt heel erg lang, het is moeilijk. En dan denk ik, ja, het klinkt leuk, maar het lost voorlopig geen probleem op. Helder. Dat is dan wel weer jammer.
0: Helder. Misschien is dit seksistisch, maar ik denk alleen al vanwege die kleding krijgen jullie er een paar zetels bij in die volgende peiling.
6: Nou, we zien de eerst volgende peiling
2: wel weer. Prima.
8: Jij is het niet seksistisch.
0: Nee, dat is waar. Ik kan dat zeggen.
2: Ingrid, jij bent gek van voetbal. Feyenoord supporter.
6: Zeker.
2: In de Kuip zeggen ze vaak niet lullen, maar poetsen.
6: Nee.
2: In Den Haag lijkt het vaak andersom. Eens?
6: Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, waar ik echt wel moeite mee heb, is dat Den Haag heel weinig pragmatisch is. Dus ik heb net voor het reces heb ik bijvoorbeeld een voorstel gedaan. En dat gaat over kinderen in de jeugdzorg, waarvan we al weten dat er alarmerende signalen binnen zijn gekomen bij bijvoorbeeld de politie of Veilig Thuis. Kinderen die te maken hebben met misbruik of met mishandeling. We weten de inspectierapporten, zoals het Vlaanders pleegmeisje onder andere. Nou, binnenkort het Stadskanaal. Elk inspectierapport zegt hetzelfde. De signalen waren al bekend. bekend, maar er werd te weinig mee gedaan. Of instanties hebben niet met elkaar gecommuniceerd.
2: Gebrek aan preventie onder andere.
6: En gebrek ook aan preventie. En wat ik heel erg graag wilde in het voorstel wat ik deed richting de minister en richting de Tweede Kamer. Zorg nou eens ervoor dat je al deze dossiers waarvan we weten dat er alarmerende berichten achter zit, dat je die gewoon doorakkert en dat je daar gewoon eigenlijk al een soort van running team opzet die gewoon onaangekondigd huisbezoeken aflegt. Nou, dat vond de minister net even iets te pragmatisch, want die heeft liever iets met beleid, wetten en de lange termijn. Dit vond ze namelijk allemaal niet echt bijdragen aan ja, het groter geheel. Ja, toen was ik echt pissig. En toen was ik er echt ook even helemaal klaar mee. Want toen dacht ik, en dit is nou precies waar het enorm fout gaat in Den Haag. En waarom mensen ook het helemaal zat soms zijn als het gaat over de politiek.
2: Ja, en daarom graag volgende keer niet in de oppositie misschien.
6: Nee, want dan kan je in ieder geval nog iets misschien wat meer bereiken. Maar deze houding, nee, dat vind ik echt ja, dat vind ik ook totaal niet bewindspersoon waardig. Nee. Ja.
2: Wie heeft er onlangs nog eens een flinke boete gepakt, jongens? Te snel rijden.
4: Boetetje?
2: Ik ben benieuwd naar.
4: Ik heb er een gepakt. en nog wel met die panda uit 1989. Ja, serieus.
8: Ze hadden van bij de Henegouwerlaan.
5: Jij ging te langzaam natuurlijk.
4: Nee.
5: Je kent die auto van jou.
4: Ze hebben op de Walenburgerweg, bedoel ik, hebben ze de weg van 50 naar 30 ja. gemaakt. Maar dat had ik niet gezien, dat bord. Nee. Dus ik geloof dat ik 36 reed.
6: Ja, ze hebben er nog een aantal in Rotterdam.
4: Dus ik ben het anker
5: uit. Die agent heeft hem gewoon staande gehouden. Wilde alleen maar zeggen van, joh, je moet hier anders rijden. Maar toen heeft hij een boete gekregen voor te veel praten.
2: Jan, jij kwam vanmorgen goed weg, volgens mij.
1: Ik reed vanochtend op de A12. En ik had een beetje haast, ik moest naar het Mediaforum. Het was een beetje opstopping, dus ik reed 140 ongeveer, waar je 100 mag. En ik kijk in mijn spiegel en ik zie een politieauto naderen. Ik denk, ja, nu ben ik te klos, ik krijg dat bordje, heb ik vaak gezien hoor. Volg politie. En dan moet je naar zo'n parkeerplaats van Kentucky Fried Chicken en dan krijg je een boete. En, maar die kerel kwam naast me rijden en die deed alleen maar met een grote glimlach.
2: Top!
1: Dus dat was, ja, kijk, ik heb altijd flitsmeister wie niet aanstaan.
5: Maar daarvoor had jij wel gezegd, weet je wel wie ik ben?
1: Nee. Ja,
4: de nieuwe Johan Derksen, zeg. Nee.
5: Ik zit binnenkort op die plek van Johan.
1: Nee, maar dat was mijn geluk. Maar ja, ik heb wel eens boetes gehad, ja, wie niet?
5: Ja, wie niet, denk ik?
6: Nee, alleen voor niet betalen met parkeren. Dat is echt zo stom. Dus dan loop
2: maar
6: ik
2: geen hardrijder? Nee, jij wordt natuurlijk vaak gereden nu.
6: Nee, maar ik rijd nu echt heel veel zelf. Nee,
1: en nooit harder dan 100?
6: Ja, wel, maar op een of andere manier ook dan gelukt, denk ik.
1: Oh, dan dus, ja. Oké, je rijdt wel.
2: Ja, ik wil in ieder geval even aan iedereen melden. Mensen hier in de studio, maar ook de mensen thuis. De komende week flitsmarathon overal in Nederland en in Europa. Dus wees gewoon extra voorzichtig, want het kost gewoon heel
5: veel. Dat is goed om te weten, zeker.
0: Ja, ik vind dat weer zo'n media-dingetje, hè? Want ik bedoel, één week per jaar, je gaat niet de verkeersveiligheid vergroten in die ene week. Dit is gewoon voor deze mensen om te laten zien aan hun bazen dat ze heel goed hun werk doen. Het slaat nergens op.
2: Waarvan akte?
1: Waarvan akte? Ja.
2: Vorige week waren er heel wat mensen boos op Rutger. Die had wat opmerkingen gemaakt over 75-plussers. Had iets te maken met autorijden. En toen ineens zagen we deze foto van iemand van 74. En het zou je niet verbazen, het was een man, Ingrid.
6: Nee.
2: Ja.
6: Echt?
2: Ja.
6: Dat zou ik inderdaad.
2: Hij had zijn navigatie gevolgd en die zei, u moet hier linksaf naar beneden.
5: Ja, die navigatie stond op lopen.
2: Ja.
5: En hij was met de auto.
2: Ja,
5: en dat is hè.
2: En nog even heel kort, jongens. Wie heeft er een gevoelig huidje? Wie heeft er een gevoelig huidje qua zon? Moeten we opletten?
5: Ja, ik moet wel opletten.
1: Jij hebt wel, volgens mij, je hebt witte benen.
5: Ik ben zo vaak verbrand in mijn leven dat ik het tegenwoordig niet eens meer probeer.
1: Engels-wit ben jij altijd.
5: Engels-wit, ja, zeker.
2: Ik heb ook wel eens een plekje moeten laten weghalen. Dus daar moet je ook mee oppassen. Maar
5: ja, moedervlekken.
2: Het liedje Zonnebank, dat gaat er een beetje over. Is wel een hitje.
5: Nou, dat is zeker een hit.
2: Ken je hem?
5: Nee, maar de redactie zei van, dat is een hit, moet je luisteren. En toen dacht ik, nou, nu gaan we het meemaken. Maar ik vond het best geestig, moet ik zeggen.
2: Ja, even een klein stukje.
5: Ja.

0: Ja, je raadt het al. Er is natuurlijk gedoe over het woordje kanker. Wat
1: ja, dat vind ik wel grote onzin. Kijk, ik ben de eerste die zegt dat we met kanker niet moeten schelden. Bijvoorbeeld. En iedereen, jij ook, maar ik ook, heeft er in zijn eigen familie en vriendenkring mee te maken gehad. Maar deze gasten maken op zich een grappig liedje. Tenminste, ik vind het grappig over.
2: Ja, maar dan hoef je het woordje, dingen, maar dan hoef je het woordje dingen, kanker niet te gebruiken.
1: Dat heel veel dingen leuk zijn, ja. Maar dat je daar bijvoorbeeld huidkanker van kan krijgen van de zonnebank. Ja, dat is ook gewoon zo als je dat te
3: veel. Ja, maar het is toch feitelijk waar, Jan? Je zit nu wel een beetje
2: vind dat,
3: moeilijk.
2: Nou ja, goed, ik ben daar heel gevoelig voor. Ik vind het woord. Ik erger me echt kapot van al die gasten.
0: Hoe komt het, Jan, dat je daar zo
2: gevoelig voor bent? Laat me even uitpraten. Ik heb veel te maken gehad met kanker in mijn familie en vrienden en noem het dan maar op. En ik hoor die gastjes op straat alleen maar KKK roepen. En in zo'n liedje, wat een commerciële hit is, om dan daar het woordje kanker voor te moeten gebruiken, dat dat ook een ander woord kunnen zijn. Ik vind dat we daarmee moeten kappen. En dat we dit niet moeten gaan verheerlijken, want kanker is een verschrikkelijke ziekte. En daar hoef je niet zo lekker, daar krijg je kanker van. Nee, dat vind ik echt not done at
1: all. Als jij het hebt over die gastjes bijvoorbeeld, die kanker gewoon als scheldwoord of ander woord gebruiken, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen die gasten, deze gasten, maken een liedje over dat heel veel dingen die leuk klinken, dat die hele negatieve gevolgen hebben. En kanker is er nou eenmaal één van.
0: Jongens, we worden er nog even over door. Nee. Maar wij moeten helaas afsluiten. Ik vond het een hele gezellige avond. Ja. Dank allemaal aan mijn gasten. Dank voor het publiek. Morgen zijn we er weer. Francis van Broekhuizen is er. En
1: dat lijkt me heel erg leuk. Ja. Dat is een leuke vrouw. Volgens
0: mij ook.
1: Dus als het echt allemaal zo is, gaan we morgen zien. Maar volgens mij is dat een leuke vrouw.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Inderdaad, morgen weer zijn we er. Bedankt voor het kijken. Doei, doei.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes... en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Welkom bij de ZSM van woensdag 5 augustus 2026. Mijn naam is Colum van Oudheusden en vandaag bespreek ik het laatste voetbalnieuws zo snel mogelijk met NEC-watcher Sander Jansen. Welkom Sander.
2: Dank.
1: Ja, gisteren speelde NEC tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Moest dat doen zonder Kodai Sano, daarover later meer. Straks ook meer over de lang verwachte transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax. Maar eerst natuurlijk die wedstrijd, hè. Olympiakos, de betere ploeg zou je zeggen normaal gesproken. Maar NEC, nou laten we het eerst over die eerste helft hebben. Daarin ja, lieten de Nijmegenaren toch ook gelijk zien van, jullie moeten ons wel serieus nemen.
2: Zeker. Ja, het was in de beginfase eventjes dat Olympiakos een paar keer goed druk zette en dat NEC de bal over de zijlijn schoot. Dus toen dacht ik wel even van welk gat gaat dit op. Maar ik denk daar een minuut of 10, 15 dat NEC wel een beetje zijn draai begon te vinden. Ook wat langer de bal in de ploeg hield en ook wat kansjes creëerde. Of in ieder geval wat kleine mogelijkheden op een kans. Dus dat zag er op zich wel goed uit. En ze hielden gewoon goed stand. Ik denk dat ze een beetje in de wedstrijd groeiden. En het was echt niet zo dat Olympiakos niks creëerde. Die hadden ook echt wel momenten. Maar het ging een beetje over en weer. En NEC hield wel prima stand. En wat eigenlijk al knap is, hè, tegen zo'n tegenstander. Moet ik wel zeggen dat Olympiakos echt niet op hun best was, hoor. Dat zeker niet. Dat merkte je ook wel vooraf. Geen lekkere voorbereiding gedraaid. Er was wat cynisme bij de Griekse media. Maar ja, er was ook wel een gedachte van, ja, NEC is natuurlijk de mindere ploeg in principe. Dus daar zouden ze voor moeten winnen. Maar dat, ja, dat bleek op het veld eigenlijk niet echt. Die tweede helft was helemaal wel heel indrukwekkend wat NEC toen liet zien.
1: Ja, we zaten tijdens de wedstrijd ook al te appen. En voordat we naar die tweede helft gaan, eigenlijk zag je de eerste helft ook al dat ja, Dick Schreuder geen zins van plan is om zichzelf aan te passen. Na afloop zei Tjeron Sherry dat ook inderdaad. Ja, nee, Schreuder die gaat natuurlijk niet aanpassen. Daar zit onze kracht. En dat is ook alweer een mooi, ja, hoe zeg je dat? Mooie reclame voor het Nederlands voetbal, toch? Dat NEC niet alleen binnen de eigen landsgrenzen dit voetbal laat zien, maar dus buiten de landsgrenzen ook.
2: Ja. Ja, zeker. Verbaast mij overigens niet, hoor. Want Schreuder doet dit eigenlijk altijd. En dat had me juist wel verbaasd als hij nu ineens met 5 achterop was gaan spelen. Wat trouwens helemaal niet kan, want volgens mij hebben ze niet eens 5 verdedigers. Dus wat dat betreft, dat scheelt wel weer voor Schreuder. Maar nee, het verbaasde me eigenlijk niet. Wat mij wel verbaasde, was dat ze deze intensiteit op de mat konden leggen. Dat is natuurlijk wel hartstikke knap in deze speelstijl. Want het is vaak lange ballen, duelleren en veel rennen. Dat je dat nu op kan brengen na een best wel moeizame voorbereiding, kunnen we wel zeggen. Geen enkele speler die echt 90 minuten heeft gemaakt in oefenwedstrijden. En dat je dan zo'n hoge intensiteit kan brengen, waar het volgens mij ook nog in Piraeus 30 graden is. Ja, dat is wel heel erg knap. En je merkt ook bij Olympiakos dat ze gaandeweg die wedstrijd echt wel, ja, misschien ook wel een beetje onder de indruk waren van hun tegenstander. Hè? Dus dat ze echt wel zoiets hadden van, wacht even, deze ploeg moeten we wel serieus nemen. Want in de eerste helft werd Sherry nog een paar keer vrijgelaten. Hè? Daar had Alex Pastoor het ook over in de rust. Ja, dat gebeurde na rust een stuk minder. Dus ze hebben daar echt wel van geleerd.
1: Ja, het eindigde overigens in 0-0. Maar kansen waren er wel, ook voor NEC. Montero, dat is de vervanger van Sano, komen zoals gezegd straks op. Eerste helft met een bekeken schot. Daarna, goed, die was voor Popovic nog wel te doen. Of in ieder geval wel te houden. Tweede helft was hij er dichterbij, met een goede peun. Hoe vind je dat hij het deed als vervanger van Sano?
2: Ja, knap. Ja, het was een beetje de vraag van wie gaat Schreuder kiezen daar. Want hij had natuurlijk wel wat meer opties. Je had Hanse Erren, die er later nog in kwam, die had daar kunnen staan bijvoorbeeld. Je had kunnen schuiven met Le Breton, dat hij een linie naar achter ging. En dan bijvoorbeeld Tadić in de basis of Sierhuis. Maar het werd Montero. En misschien dat toch ook een beetje met zijn duelkracht te maken heeft. Hè. Sano is ook wel iemand die gaandeweg bij NEC geleerd heeft om heel erg sterk in de duels te worden. En ja, misschien dat Schreuder daar een beetje aan twijfelde bij Hanse Erren en Le Breton. Dat zou ik nog wel kunnen begrijpen. Maar hij deed het hartstikke goed. Ik vond hem niet alleen verdedigend heel sterk, maar ook voetballend, dat hij af en toe onder de druk uitspeelde. En dat je gewoon merkte dat hij een ervaren jongen is, ook al in de 30. Heeft gewoon veel in de Eredivisie gespeeld, ook nog in het buitenland gespeeld. Dus dat kan hij wel. Maar hij hield zich heel knap staan, inderdaad. En ook hij Op een gegeven moment was hij wel helemaal kapot in die tweede helft. Maar ook hij hield dat spel van Schreuder natuurlijk vol. Terwijl hij pas, nou, volgens mij, ik denk nog geen 3 weken echt in volle training is bij NEC. Dat is wel erg knap.
1: Ja, er waren meerdere lichtpunten. Ik vond Biskov lekker spelen. Ja, en NEC gaf eigenlijk, inderdaad, terwijl ze toch defensieve problemen hebben, zoals ook te lezen in jouw pro-stuk, weinig weg. En er kwam ook nog eens Tadić binnen de lijnen die zijn officiële debuut maakte. Dus wat dat betreft zal Dick Schreuder, denk ik, met een heel gevoel terugreizen terug naar Nederland.
2: Zeker, ja, ja. Nou ja. Het is gewoon een prima uitgangspositie natuurlijk, 0-0. Het was een beetje in een fase hopen van dat NEC de 0-1 zou maken. Maar uiteindelijk merkte je ook wel na een minuut of 70, 75... toen ook een paar keer was gewisseld, dat de krachten ook wel een beetje wegvloeiden. En ja, dan moet je ook wel oppassen dat Olympiakos niet nog die 1-0 maakt. Want dan ben je nog veel verder van huis. En je merkte ook in de laatste minuten dat NEC ook wel zoiets had van, nou, laten we maar een beetje die bal in de ploeg houden. Niet al te veel risico meer nemen. Want 0-0 is natuurlijk gewoon een prima uitslag voor NEC in deze wedstrijd. Ik zei vanochtend ook nog in het rondje Europa Extra, ja, dat zou prima zijn. 1-0 verliezen zou ook nog wel kunnen. Hè? Kleine uitslag verliezen, zolang je er maar niet dik afgaat. Maar ja, ik had niet verwacht dat het zo gelijkwaardig zou zijn, denk ik. Want Olympiakos viel wel een beetje tegen. Maar ja, NEC was ook wel echt indrukwekkend goed. En dat had ik ook niet meteen verwacht in deze fase van het seizoen.
1: Ja, op onze socials was te zien hoe Marcel Boekhoorn en Wilco van Schaik zich onder de supporters ook uitstekend hebben vermaakt. In ieder geval voorafgaand aan de wedstrijd. Maar ik denk dat ze ook wel een leuke wedstrijd hebben gezien. Ja, en laatstgenoemde, die had het er onlangs al over. Ja, de droom van de Champions League hymne door de Goffert. Ja, er moeten nog 90 minuten gespeeld worden, maar het zou zomaar kunnen. Gewoon blijven dromen,
2: ja,
1: toch?
2: Zeker. Nou ja, de kansen zijn er zeker. Ik bedoel, ik denk dat niemand er echt op rekent nu dat het gaat gebeuren, maar ja, de kansen zijn wel veel groter dan voor deze wedstrijd. En ja, je speelt thuis. Volgens mij bij Olympiakos gaat er verder niks meer gebeuren qua basis. Misschien dat zij, volgens mij Hesse heet de jongen, die middenvelder, dat die er dan weer bij is. Maar goed, ja, dat is een controleur. Ik weet niet of je daar in aanvallend opzicht heel erg veel aan gaat hebben. Dus het gaat redelijk hetzelfde elftal zijn. Ik denk dat NEC vooral hoopt dat ze tegen Telstar een paar krachten kunnen sparen. En dan tegen Olympiakos dinsdag in Nijmegen gewoon weer op volle kracht zijn. Bijvoorbeeld Sandler, die zal dan denk ik niet gaan spelen. Gewoon om hem fit te houden. Ja, en dan zie ik niet in waarom het niet kan gebeuren. Hè. Met het publiek erachter, wat de afgelopen seizoen natuurlijk ook al vaak een goede wisselwerking is geweest. Ja, als je dezelfde intensiteit op de mat kan brengen, dan kan het zeker. Ja, en dat zou natuurlijk een enorme stunt zijn. Maar ja, op zich, het is niet ondenkbaar.
1: Nee, en dat terwijl de avond eigenlijk nog een beetje mineur begon. Zoals gezegd, Schreuder zat al met de transfergeruchten van Uissa en Sano in zijn maag. Laatstgenoemde besloot om de wedstrijd niet te spelen vanwege een transfer naar PSV. Is dat, vind jij dat logisch?
2: Ja, weet je, er komt natuurlijk vaak kritiek op dat als een speler dat doet. Ik denk wel dat je een beetje de geschiedenis moet meenemen bij Sano. Hè. Natuurlijk, afgelopen winter wilde hij ook al weg. Er stonden ook wel mooie clubs op de stoep bij NEC. Onder andere Nottingham Forest, wat echt wel veel geld wilde bieden. Ajax natuurlijk ook, al boden die niet de som die NEC graag wilde hebben. Maar er zaten echt wel serieuze buitenlandse clubs achter hem aan die, als NEC dat had gewild, hem gewoon hadden kunnen overnemen toen. NEC is daar toen voor gaan liggen voor de sportieve ambities. Hè. Ze konden nog direct Champions League ticket pakken voor die tweede plek. Uiteindelijk niet gelukt, maar derde zijn ze ook heel tevreden mee. Daar wilden ze Sano voor hebben. En dat heeft wel wat met hem gedaan toen. Je merkt ook in de weken daarna, begin februari, begin maart, dat wel wat met hem deed. Hij was wat minder in vorm. Uiteindelijk herpakte hij zich wel een beetje. Maar het deed wel wat met hem. En nu had je natuurlijk deze zomer met Hoffenheim een beetje hetzelfde verhaal. Die wilde hem hebben. NEC accepteerde het bod. En Hoffenheim ging uiteindelijk weer voor een andere speler. Dus dan weer een transfer die niet doorgaat. En ja, nu stond PSV op de stoep. En ik denk dat hij nu gewoon zoiets had van, ja, dit moet nu mijn stap zijn. PSV zit al heel lang achter hem aan. Die geloven echt in hem. Volgens mij een jaar geleden ook al geïnformeerd naar hem. Dat is een beetje gaandeweg steeds serieuzer geworden. Ja, daar snap ik ook wel dat Sano zoiets heeft van, ja, als ik nu ga spelen, stel dat ik, weet ik veel, mijn enkelbanden afscheuren of zo. Hij hoeft niet meteen zijn kruisband af te scheuren. Maar stel dat je echt een pittige blessure oploopt die je bijvoorbeeld 2 maanden aan de kant houdt. Ja, dan is het einde verhaal met die transfer en dan loopt hij hem weer mis. En dan kun je zeggen van, ja, wees een professional en speel gewoon die wedstrijd. Maar ik kan ergens ook wel begrijpen dat Sano en zijn management ook zoiets hadden van, ja, dit gaan we niet doen, want het risico is te groot.
1: Ja, 14,5 miljoen overigens ook. Terwijl, van de winter kon je er volgens mij nog 20 miljoen voor krijgen. Heeft PSV dat dan goed gedaan?
2: Ik denk dat PSV het prima heeft gedaan, inderdaad. Ik heb ook al eerder gezegd dat 20 miljoen was niet per se De absolute vraagprijs. Marcel Boekhoorn heeft ook wel eens gezegd van, hadden ze 100 miljoen geboden in de winter, hadden we het ook niet gedaan. Maar juist door wat ze in de winter hebben gedaan, heeft de NEC ook tegen Sano gezegd van, joh, we gaan niet heel erg hoog in de boom zitten. We willen wel een mooie som voor jou hebben. We willen een recordsom hebben. Dat was toen nog die van Roefs natuurlijk. Inmiddels is dat die van Eunal. Maar het was niet zo dat 20 miljoen echt op zijn voorhoofd stond geplakt of zo. Volgens mij Hoffenheim had ook ongeveer 18 geboden. Nou, ze nemen nu genoegen met iets minder. Ook omdat het een Nederlandse club is. Die betalen over het algemeen sowieso wat minder. En Sano wil gewoon graag die kant op. Dus ik denk dat ze hem ook gewoon gunnen na wat er in de winter is gebeurd. En ja, alsnog, weet je, het is 15 miljoen plus 2 miljoen bonussen. Volgens mij kan er zelfs nog een beetje bij komen. En er zit een doorverkooppercentage bij. Dus ja, dat is alsnog een recordsom voor NEC. En ja, heel mooie deal, denk ik. Maar ja, de timing was hoogst ongelukkig natuurlijk op de wedstrijddag. Want ja, supporters, nu is 0-0 geworden. Hè, dus dan lijkt het een andere koek en ei. Maar voor die wedstrijd was het echt eventjes een enorme grafstemming onder de supporters.
1: Ja, verstomt dat dan ook weer. Helemaal door zo'n goed optreden van Montero. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar ja, precies, dat heb je de vervanger gewoon al in huis. Oaisa kan ook, en die kan NEC ook goed gebruiken natuurlijk in de return. Voor kwalificatie in de Champions League. Was het mogelijk ook zijn laatste wedstrijd? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Hij speelde ook weer goed, hè? Een paar keer die 1-1.
2: Speelde goed, inderdaad. Wat wel knap is natuurlijk. Want tegen Sevilla, die laatste oefenwedstrijd, toen was hij er pas net bij. Had hij ook nog last van zijn enkel. Hij zei van, ja, ik speel nog niet helemaal pijnvrij. Maar ik ben lang blij dat ik nu op tijd terug ben en ik wil gewoon dinsdag meedoen. En hij heeft toen ook gezegd, ja, ik richt me echt op die Champions League wedstrijden. Hè. Ik weet niet hoeveel dat soort uitspraken waard zijn bij spelers, maar nou, laten we ervan uitgaan dat hij in ieder geval die return nog meemaakt. Ja, meestal als een speler dat zegt, hij kan morgen weg zijn, dus je moet het ook niet te serieus nemen. Maar ik ga er bij hem wel een beetje vanuit dat NEC gaat wachten tot na die return. Maar goed, ja, je weet het nooit. Ja, het kan altijd, het kan in één dag ineens anders zijn, dat merkt u nu ook met Sano.
1: Ja, ja. Dan gaan we door naar een andere club. Want na Julian Brandt heeft Ajax nu ook zijn tweede meervoudig Duits international binnengehaald. Het duurde wel eventjes, zeg dat, hè. Ja. De ene pushmelding naar de andere. Komt hij wel of komt hij niet? Nou, hij is er, hoor. Hij is in Amsterdam. Heeft getekend en heeft het Ajax-shirt aan. Ja, dat is toch wel knap staaltje werk van Jordi Cruijff. Die nu de complimenten in ontvangst mag nemen, want het is nu rond.
2: Ja, ja. Ja, nee, zeker. Ja, ik had het gevoel dat het een maand geleden al rond was. Maar hij kwam maar niet. Maar nu is hij er inderdaad. En ik denk als je dit twee, drie jaar geleden had gezegd, dan was je voor gek verklaard. Want dat was totaal onhaalbaar geweest voor NEC. Voor Ajax. Maar ja, nu kan het wel. En het heeft natuurlijk alles te maken met zijn verleden. Hè, de afgelopen twee jaar wat er is gebeurd. Barcelona is een plek kwijtgeraakt door blessureleed. Gewoon heel veel pech gehad. En uiteindelijk is er iemand anders gekomen voor hem. Chesney natuurlijk eerst. Daarna Garcia. Ja, dat sta je in één keer, ben je in één keer derde keeper. Wat eigenlijk heel apart is. Terwijl hij daarvoor nog, hij was aanvoerder. Hij was de absolute eerste man daar. Er was geen enkele twijfel over hem. Het was ook helemaal niet zo dat hij altijd geblesseerd was of zo. Hè. Zo'n rijk verleden qua blessures had hij ook niet. Maar ja, het kan dan in één keer in een jaartje, in anderhalf jaar, kan het totaal veranderen. En Mitchell kent hij natuurlijk nog, hè, van Girona. Die wilde hem daar naartoe halen. Dat liep niet helemaal lekker vanwege opnieuw blessures. Maar ja, het zegt wel wat dat hij hem nu toch weer naar Amsterdam wilde halen. En dat Cruijff daar ook van overtuigd was. Op zich, ja, zijn kwaliteiten hoef je natuurlijk niet aan te twijfelen. Maar ja, het is alsnog wel een gokje. Hè. Je hoopt natuurlijk dat hij heel blijft en dat hij gewoon een heel seizoen kan gaan keepen. Ik denk dat je hem dat ook wel gunt. Na wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Maar ja, het blijft wel de vraag of dat echt gaat lukken.
1: Ja, vloeiend Spaans spreekt hij natuurlijk. Wat je zegt, ik ken Michel al. We hebben ook een pro-analyse van Sam Planting, heeft hij gemaakt. Ja, dan is het ook gewoon nog een hele goede voetballer. Hè? Of tenminste, nou ja, een goede keeper, maar ook een goede voetballer die Ajax in de opbouw goed kan gebruiken. En ik denk dus ook verbaal.
2: Zeker, zeker. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Ja, en ik denk een van de best voetballende keepers van de wereld wel, kunnen we wel zeggen. Ja, niet voor niks Barcelona natuurlijk. Als je daar zo lang hebt gezeten, dan moet je ook wel. Je komt daar echt niet weg als je alleen maar een lijnkeeper bent. En dat kan Ajax ook goed gebruiken. Hè. Pasen is er natuurlijk veel over gegaan. Die kwam toen op een gegeven moment in de basis. Ik weet nog dat ze toen zeiden van, ja, hij kan echt wel goed meevoetballen. Maar ja, dat is echt niet zijn kwaliteit.
1: Nee.
2: En sowieso vergeleken met Ter Stegen is het al veel minder bij Paas. Dat kun je hem ook niet kwalijk nemen. Dus ja, je gaat er daarop gewoon heel erg op vooruit als hij heel blijft. En nou ja, voetballend is hij top, keepend is hij top. En je haalt ook nog een meervoudig international binnen. Iemand met zo ontzettend veel ervaring bij Barcelona. Ja, dat is echt een topaankoop. Of ja, aankoop, hij is gehuurd. Maar een topaanwinst als hij heel blijft.
1: Ja, inderdaad. En dan heb je dus ook nog die connectie met Brand. Ik zag nog een mooi fotootje bij ons op social media staan. Wij samen natuurlijk in het Duitse elftal hebben gezeten. Caio Rieke en Leonardo. Ook twee Brazilianen. Ze hebben setjes gedacht, hè? Zo lijkt het wel. Ja, en als Ajax dan ook nog eens een 6 kan halen... Ja, dan kan het misschien toch wel een gooi doen naar de titel. Al moet ik zeggen, Sano dus naar PSV. En ook Kostic is op weg. Kostic is op weg naar Eindhoven. Dat is ook wel een interessante speler. Ook wat oudere speler.
2: Ja, PSV pakt wel even door, hè, inderdaad. Ja. We kennen Kostic natuurlijk een beetje nog als aanvaller toen bij Groningen. Linksbuiten. Volgens mij is hij nu vooral linksback. Daar konden ze nog iemand gebruiken natuurlijk. Salahidin is daar weg. Mauro Junior stond daar nog wel eens. Des stond er nog wel eens. Maar het was wel een positie waar ze iemand konden gebruiken. Sowieso de verdediging moet nog wel verder versterkt worden, denk ik. Ik denk ook als je kijkt naar de positie van Sano... was dat niet per se een positie waar je direct iemand nodig had. Maar ja, het is wel met potentie en die je kan gaan inzetten... in al die wedstrijden die je gaat krijgen natuurlijk. Daar moet je ook wel rekening mee houden. PSV pakt wel een beetje door nu, hè, naar die Johan Cruijffschaal. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Volgens mij bij Sano was het daarvoor al dat het een beetje een opening was... vanuit NEC richting PSV. Dus je krijgt nu een beetje het gevoel dat ze hebben verloren in die Johan Cruijffschaal... en dan ineens spelers gaan halen. Volgens mij is dat iets genuanceerder... Maar ik denk dat Stuart ook wel in de gaten had dat er echt wel wat bij moest op meerdere posities. En nou, dat gebeurt nu ook.
1: Ja, en het kan er ook maar weer anders uitzien als Schots vertrekt. Want de eerste bot is natuurlijk al afgewezen van 40 miljoen. Er zal echt nog wel wat bij komen, denk ik.
2: Ja, dat maakt het moeilijk nu, hè, in deze fase om dan te gaan voorspellen. Ik werd dan ook weer ergens gevraagd van wil je de eindstand voorspellen? Ja, weet je. Je kunt

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen een file op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politiegrenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee, maar hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Football Subleague op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
1: ESPN Fantasy Football is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis in de ESPN Goal app.
2: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op dinsdagavond 4 augustus. De dag dat de derde voorronde van de Champions League weer vrolijk begon. Met een Nederlandse ploeg daarin. En daar gaan we over praten met Arnold Brugging. Kees Kwakman terug van vakantie. Zongebruind.
3: Lekker.
2: Goh, ziet er goed uit. Ja. En met de trainer die 6.368 dagen geleden met NEC voor het laatst actief was in Europa. Of althans, toen was NEC voor het laatst actief in Europa. Dat was jij.
4: 2008, 2009, ja.
2: Ja, prachtige tegenstanders. Dynamo Boekarest, eerst van de mat geveegd. Daarna Dynamo Zagreb. Tottenham, Spartak Moskou uitgewonnen.
4: Ja.
2: Udinese gewonnen thuis. En toen tegen HSV...
4: Kansloos verloren.
2: En inmiddels is NEC terug in Europa, Mario.
5: Pool was dat eerst? Ja, of was dat kwalificatie?
4: Nee, je moest eerst...
3: En tussendoor dat paintballen elke keer, Mario.
4: Mensen bleven met paintballen. Iedereen zit onder de verre, valt dat bij ons.
2: Ja, was een heel raar systeem. Het was een pool van 5. En je speelde 2 keer thuis, 2 keer uit.
4: Ja.
5: Oh.
2: Dus ja, je moest net een beetje mazzel hebben met wie je thuis speelt en wie je uit.
5: Nou
2: ja,
5: jawel, dus sowieso 4 wedstrijden wel.
4: Moskou, het was sowieso moeilijk, alle 4 natuurlijk. Maar Moskou uit, dat was wel. Dat waren bonuspunten, ja.
2: Die wonnen jullie gewoon.
4: Ja.
2: Ja. Mooi. En NEC is terug in Europa, Mario.
4: Hoe knap.
2: En 0-0 uit bij Olympiakos.
4: Een geweldig jaar gehad natuurlijk, een derde plaats. En dan mag je op de dag... voorronde Champions League spelen, ja, dat is natuurlijk een unicum. Zeker voor een club, dat hoorde je ook de supporters voor de wedstrijd. Het feit dat ze daar zijn in Athene en dat ze mee mogen doen aan een voorronde, dat is natuurlijk al geweldig. En ze hebben het geweldig gedaan, wetende dat je op de dag van de wedstrijd nog eens een van je beste spelers moet afstaan.
2: Ja, want laten we daar even beginnen, Kodar Sano. Arnold, jij bent natuurlijk technisch directeur geweest. Moet dit nou echt zo, dat dit op de dag van de wedstrijd zo...
3: Nou, wel als de speler...
2: Zo gaat?
3: Dit omdat het al heel lang speelt. En de speler de beslissing neemt dat hij niet wil spelen. En dan is altijd de vraag van... hoe erg wordt hij onder druk gezet door een zaakwaarnemer? Maar spelers zijn over het algemeen gewoon in die dagen daarvoor ook gewoon heel veel mee bezig.
5: Je had het met Salah Eddin, toch?
3: Salah Eddin, hetzelfde verhaal. Die is de hele nacht niet geslapen. Moest toen de wedstrijd spelen tegen Goa Eagles. Nou ja... Kijk, vandaag was dan die wedstrijd van de NEC. En die speler neemt dan die beslissing. En, en dat merkt hij wel een beetje aan Dick Schreuder. En dat zei, dan hoef je ook niet meer bij de groep te zijn. Dan is het ook meteen klaar. Ja, omdat hij toch niet meer bij die wedstrijd is. Hij is er toch niet meer bij met zijn hoofd. En hij wil per se die transfer maken. Dus, en ik denk ook dat ze afspraken hebben gemaakt hierover. Dat denk ik wel.
2: Ja, maar Dick Schreuder zei ook... ik heb met de club afgesproken dat het tot en met Olympiakos uit en thuis...
4: Hij zou spelen.
5: Ja, het is voor ons natuurlijk wel, het is voor ons wel lastig om te zeggen van waar ligt het nou precies. Maar, want wordt hij inderdaad onder druk gezet? Zit PSV op de achtergrond misschien wel te pushen van... jongen, ga nou niet spelen, want we hebben je nodig dit weekend al. We willen niet dat je geblesseerd raakt. NEC zal ongetwijfeld hebben gepusht van... ja, we hebben je wel nodig deze 2 wedstrijden. Dus het lijkt mij niet dat de board van NEC zegt... nou, prima toch, dat die vandaag niet... dan maken we het vandaag rond. Hè?
2: Ja.
5: Dus ja, dat zal ongetwijfeld vanuit het andere kamp komen. Maar het is wel heel pijnlijk natuurlijk, ook wel voor NEC. Want Sano nog 2 wedstrijden, dat geeft extra kans om door te gaan. Zeker als je vandaag de wedstrijd ook ziet.
2: Ja, nou, we komen zo wel op wat dat voor invloed heeft op PSV. Een positieve uiteraard, maar hoe dat precies dan zou moeten gaan. Werd hij heel erg gemist vandaag?
4: Nee. Nou ja, als we reëel zijn, niet. Ik vind Montero, die dan zijn vervanger was... ja, die vond ik het uitstekend doen. Ik vond het toch een hele goede aankoop. Een jongen die natuurlijk toch bij Zwolle het uitstekend heeft gedaan. En dat vanavond ook weer liet zien. En eigenlijk... Alle spelers, ik moet zeggen, in het begin waren ze nog een klein beetje onder de indruk. Moesten ze in het niveau en het tempo van een wedstrijd komen. Maar daarna waren de fases dat ze gewoon de wedstrijd controleerden. En ik zei het al een keer op de bank, dat als ze een uitbal hadden... ze renden naar die bal toe, ook in de 40ste minuut nog. Ze hebben hun mogelijkheden gehad. En ik denk dat ze de betere kans hebben gehad dan...
3: superleuk. Ja, gewoon een hele leuke 0-0, toch?
2: Ja, ik heb echt, ja en een goede 0-0.
3: En je verveelt je ook geen moment met NEC. Ik moet zeggen, Olympiakos ging daar ook wel redelijk in mee, moet ik eerlijk zeggen. Het enige wat je wel denkt, inderdaad, met Sano heb je wel nog extra kwaliteitsspelen op het veld staan, eigenlijk zo in zo'n wedstrijd.
4: Maar
3: heb
4: je
3: het
4: gemist?
5: Wel ook qua wissels dan heeft hij. Want Montero had dan waarschijnlijk niet gespeeld. En nu werd NEC niet beter van de wissels.
2: Nee.
5: Het werd echt wel minder daarna. En dan had misschien wel Montero nog als extra erin kunnen komen. Dus ik denk zeker wel dat ze hem hebben gemist. Maar Mario vooral bedoelt is dat ze vervangen het gewoon hartstikke goed deed, Montero.
2: Ja. Dus die... Nu weten we allemaal hoe NEC speelt. En we hebben altijd gezegd, hoe zou dat in Europa gaan? Eerlijk zeggen, hadden jullie op voorhand gedacht dat het ietsje anders zou zijn? Of dat het gewoon weer precies hetzelfde zou zijn?
3: Nee, wel dat het dit zou zijn. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik had verwacht... dat ze een tegenstander zouden treffen die hier beter mee om zou kunnen gaan. Ja. Maar je merkte ook van hoe moeilijk Olympiakos het ook mee had. Maar en ik vind, wat ik echt mooi vind om te zien, is echt de enorme fitheid van die spelers. Ja. Man. Als ik die, hoe hij zei, raakte dan wel geblesseerd. Maar als ik zie wat die gasten allemaal voor energie erin steken. Bischoff, van relatief onbekende speler. Maar die gasten, die blijven maar gaan, man.
2: Die hebben ze gehaald van Salzburg.
3: Ja, dus echt, ik vind het zo echt mooi ook om naar te kijken. Van, ook geen schroom, gewoon, hey, dit is het voorronde Champions League, huppakee.
4: En je zal ook mee moeten in hetgeen wat hij wil, hè, Dick Schreuder. Je moet daar gewoon niet mee. En je moet maar zorgen dat je ook fit bent en dat je alles kan. En dan hebben ze nog een geweldig meevoetballende keeper. Daar geniet ik zo van. Ja, want vaak zat ik ook 1-1 achterin. Zorg nou dat je in ieder geval een man overhoudt. Maar nee, niks, alles in de 1-1. En alles wat er toch doorheen kwam, ja, dan keept hij zo goed mee. En dan ziet hij de momenten zo snel. Dat vind ik geweldig.
5: En het is niet alleen maar... We overdrijven soms ook een beetje. Er zijn af en toe eens momentje dat ze ook wel eens in ondertal staan. Maar het staat ook wel gewoon heel vaak staan ze met genoeg mensen achter de bal. Dat hebben ze vorig jaar in de Eredivisie ook wel. Bijvoorbeeld bij een ingooi van de tegenstander zie je heel vaak dat ze eerst gewoon met z'n allen teruggaan. En dan laten ze de tegenstander de bal teruggooien. En dan komen ze er met z'n allen uit. Dus het is echt wel dat ze het ook compact maken in fases. En dat als ze verdedigen moeten, dat ze dat ook wel met meer mensen doen dan alleen die drie achterin. Vaak gaat een verdediger, nee, Jasmic was dat vandaag, komt gewoon heel vaak in de 16 mee verdedigen. Sano deed dat ook vorig jaar vaak. Dus het is niet altijd dat ze alleen maar 1-1. Alleen, het is wel, ze dekken gewoon heel vaak ver van de goal door met z'n allen. En 1-1 is soms ook gewoon heel duidelijk. Ja. Je weet dat dit je man is en je moet mee. En dat doen ze gewoon ook hartstikke goed.
3: Hey, volgende week. Als ze dan nu thuis gaan spelen tegen deze gasten.
5: Ja, dan gaat het nog meer naar voren.
2: Maar jongens, dit is toch waanzinnig knap. 0-0 bij Olympiakos. Ja, als NEC
3: kunnen we wel meer
4: naar van tevoren zeg je natuurlijk ook. He, van tevoren heb je natuurlijk over clubs met een budget. Een nummer 2 van Griekenland. 2 jaar geleden hebben ze nog de Conference League gewonnen. Goeie spelers, geweldige spits natuurlijk met die Okabi. Niet of nauwelijks gezien. Dus NEC hoeft hier niet voor onder te doen. Terwijl wij van tevoren dachten van dat wordt lastig. En nogmaals, het wordt een hele klus. En dat zal ongetwijfeld volgende week ook nog zo zijn. Want het is natuurlijk wel een ploeg die uit het niks een goal kan maken. Maar aan de andere kant, ik denk dat de uitgangspositie... fenomenaal is.
3: Ja, we speelden met Twente 2 jaar geleden daar.
2: Ja.
3: In de Europa League speelde 0-0, miste toen een penalty.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen, ik hoorde nu ook qua... het viel mij destijds relatief tegen, zeg maar, de sfeer in het stadion. Iedereen heeft altijd de heksenketel. En dat was, en volgens mij was dat vandaag ook nog wel redelijk oké, zeg maar.
2: Ja.
3: Ook een redelijk, ook een krankzinnige eigenaar, moet ik ook meteen erbij zeggen. Die Marianakis, die ook van de
2: hoe heb jij dat ervaren?
3: Nou, het was echt bijzonder. Dus ik denk dat NEC dat vandaag ook, als hij er was tenminste... want het is die Marianakis, is een kerel die is ook Nottingham Forest-eigenaar. Ja. Is echt een van de allerrijkste mensen in Griekenland. Een man die weegt denk ik 160 kilo. Wij zaten toen in een box met de genodigden, met sponsoren van ons. En hij zat in een box... helemaal in zijn eentje, met 30 stoelen.
4: Ja, maar daar kan niemand bij natuurlijk.
3: En na de wedstrijd, die wedstrijd ging redelijk een beetje opgaan. Er gebeurde eigenlijk niet heel veel. En na de wedstrijd liep hij naar beneden, naar het katakombe. En die schold die scheidsrechter helemaal verrot in die katakombe. Echt, dat je dacht, maar die scheidsrechter had gewoon prima wedstrijd gefloten. Niet zoveel aan de hand. Maar echt echt niet normaal. Nee, op een gegeven moment dacht ik, je moet er even iets van. Toen kwam er iemand nog ertussen. Van, maar hij liet zich ook echt niks vertellen, deze man. Echt bizar om te zien.
4: Daarover gesproken, scheidsrechter vandaag.
2: Goed.
4: Die heb je wel nodig in dit soort wedstrijden. Ja. Het is allemaal een klein beetje. We spelen natuurlijk vrij met een hoge intensiteit. Veel hoge ballen, veel flankballen. Ja, ik moet zeggen dat hij dat uitstekend heeft.
5: Het is een van de beste scheidsrechters in Spanje. Dus
2: Dat is heerlijk dat hij op deze wedstrijd staat.
5: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en die liet ook veel doorgaan.
2: Ja.
5: Dus ja, en je ziet ook wel het respect van de spelers naar hem toe.
2: En die gekke linzen, die blijft maar rennen.
5: Ja, die bleef ook beuken en alles. En ook, hij werd niet zoveel in stellingen gebracht. Maar het is altijd iemand die op de ballen loert en achter alle ballen aangaat. Ja, ik vond Nejasmić weer. Hij begon de eerste paar minuutjes was hij een beetje, maar daarna
3: was hij goed, man.
4: Later nog in het centrum. Ja, want dat is wel het grote probleem.
5: Hoe hij ertussen zit en hoe rustig hij altijd is aan de bal. En het ziet er een beetje houterig uit, maar hij doet zoveel dingen goed.
3: En alles vooruit.
5: Ja, dus dat is echt genieten.
4: Dat is ook het grote probleem bij dit NEC. Dat ze verdedigen natuurlijk weinig mogelijkheden. Als Sentel natuurlijk uitval, heb je niet echt een adequate vervanger.
2: Ja, wat dat betreft heb ik wel een beetje medelijden overdreven, maar met Dick Schreuder te doen, want echte verdedigers heeft hij niet heel veel gekregen. Nou, dan wordt het vandaag
4: staat. Schuurs nog, maar die is nog niet fit natuurlijk.
5: Nee. Dat was vorig jaar ook al, hè?
2: Vorig jaar ook al.
4: Nuiting was toen ook geblesseerd natuurlijk. Ja,
5: nu ook.
4: En nu dus ook weer.
2: De echte handvaten worden wat dat betreft niet echt gegeven natuurlijk.
4: Nee, maar hoe knap, des te knapper is wat hij vanavond laat zien met dit elftal.
5: Sentler was ook goed, hoor. Tegen die spits.
4: Ja, zeker.
2: En heeft langer gespeeld dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Dus dat is even de vraag hoe dat dan weer voor zondag uitpakt. Ja.
3: En daar worden ze natuurlijk dit jaar sowieso druk mee. Hè, met
4: we hebben er één nog niet genoemd, Le Breton.
2: Nou ja, dat was niet normaal.
4: Fenomenaal.
2: Ja.
4: Deze jongen is zo goed in alles wat hij doet. Het is pas 22 jaar. Het is het tweede jaar nu. Hij komt van Kaan voor een paar centen. En dan hebben ze het over Sano. En nou zouden er scouts daar zitten. Ja, dan, en ik zie deze speler. Dit is echt een hele goede speler, vind ik. Echt een goede speler.
2: Denk je, proeft ik een beetje aan jou dat de thuiswedstrijd moeilijker is dan de uitwedstrijd, of niet?
3: Nou, omdat je denk ik ook de neiging hebt van we hebben echt serieuze kansen, hebben zo goed gedaan.
5: We gaan nog meer naar voren.
3: Ja, en dan ben je ook altijd een beetje bang voor zo'n tegenstander die daar waarschijnlijk niet heel erg van onder indruk zal zijn. Omdat je dan ook net iets te veel weg gaat geven.
2: Ja,
3: maar
4: voetballend zijn ze beter.
3: Ze maar niet naïef. Je mag nooit naïef worden, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, maar was het naïef vandaag?
3: Nee, zeker niet. Vandaag zeker niet.
5: Nee, het is gewoon. En dat is ook. Je weet wat je volgende week weer gaat krijgen bij NEC. Maar inderdaad, met dat publiek er natuurlijk achter. En dat je niet jezelf voorbij loopt, zeg maar, in sommige situaties. Want daar weten ze uiteindelijk natuurlijk wel raad mee. Want die El Kaap, die heeft vandaag de bal niet zo gehad.
4: Nee.
5: Maar als hij hem een keer voor zijn voeten krijgt. Nee. Dan,
3: en die Martin zal volgende week beginnen waarschijnlijk.
5: Ja. Dus misschien haalden ze er deze week nog wel eentje Pirijs. Dat ken je natuurlijk zomaar. Dus ja.
2: Maar Mario, jij zei af en toe van, oh jongens, ondertal, of kijk nou uit. Of, moet je dan in Europa ook als Dick Schreuder zijn een beetje hier en daar realistisch gaan spelen? Of is het ook wel mooi dat hij dit gewoon...
4: Nee, dat is heel mooi. Maar wat je bij dit NEC ziet, dat gaat heel de wedstrijd op de hoogste snelheid.
2: Ja.
4: Terwijl er soms momenten waren dat je ook wat langer de bal in bezit kan houden. En dat je natuurlijk dan altijd alle tijden je restverdediging op orde moet hebben. En Kees zegt wel dat, maar er zijn een x-aantal momenten dat ze een bal kwijtraken en dat je echt één terrein staat. Ja, en dat is een keuze, ook in de uitwesten van Olympiakos die hun maken, want het levert ze ook veel op aanvallen natuurlijk. Maar dat zijn wel momenten dat ik soms denk van misschien zou je daar wat meer gedoseerd moeten spelen.
5: Ja. Tegenstander is het ook niet in gewend, hè?
2: Nee, dat is ook maar.
5: Dus dat is toch ook wel...
2: Maar dit wordt heel leuk in Europa dit seizoen.
5: Laten we het open. En laten we vooral hopen dat ze doorgaan. Want daarna staat er ook eventueel een fantastische wedstrijd op het programma. Want Buurde, die verrast ons al jaren. En ook Union uit België. Ja. Ja, dat is ook hartstikke leuk om naar te kijken.
3: Union is een beetje hetzelfde. Als
5: ook in die drie mans verdediging natuurlijk.
2: Kees Kwakman uitslag.
5: 3-3, dus dat wordt... Dus dat wordt dat. Ja, ik hoop. Ja, Buurde, dan heb ik altijd een beetje met dat kunstgras.
3: Die zit in de competitie, hè? Die zijn met de competitie weer begonnen.
5: Ja, dus, maar dat wordt ook leuk.
2: Ik heb het idee dat Buurde nooit op een goed moment komt.
5: Nee, in de winter...
3: ik kan je vertellen, dat klopt.
5: In de winter spelen ze niet, maar dan staan min 5. En in de zomer zitten ze in de competitie,
2: laat Freek Jans het niet horen inderdaad.
4: Toch kunnen ze nog wel brengen. Tadić brachten ze nog. Nou ja, het is lullig voor Sierhuis natuurlijk die dan moet toekijken. Ik vind die,
2: wat vind jij ervan, dat NEC Tadić heeft gehaald?
4: Ik heb hier wat uitspraken over gehoord. Ja, kijk, Tadić is gewoon een geweldige speler. En ik denk in deze selectie, en nogmaals, er zitten wat meer oudere spelers in natuurlijk. Ik denk dat hij voor de Nederlandse competitie gewoon een verrijking is, bij wie hij ook speelt. En in dit voetbal wat Schreuder wil spelen. Hij is fit, hij is altijd 100% fit. Het is niet zo dat we hem moeten duwen over het veld. Het is een jongen die gewoon enorm intelligent is. Ja, ik denk dat hij in zo'n groep nog wel iets extra's kan brengen, wat ze misschien wel nog steeds nog wel een klein beetje missen. Daar geloof ik best wel in.
2: Ja. Wat is zijn beste positie, denk je, Kees, in dit NEC?
5: Ik denk niet als spits.
2: Nee.
5: Nee, omdat hij dan toch, dan gaat hij heel veel natuurlijk dat hangen doen. En dat kan hij, heeft hij in het verleden zeker wel bewezen dat hij dat kan. Maar ik denk toch dat hij het beste is als hij dat ook wel op die manier af en toe doet, maar dat hij dan van daaruit iemand kan wegsteken. En dat blijft hij natuurlijk wel gewoon fantastisch kunnen. Dus inspelen en dan of kaatsen of wegdraaien en dan iemand wegsteken. En als diepste man, ja, dan moet hij echt...
4: Zou wel eens kunnen als je echt in de...
5: Ja, precies. Rondom die zes.

0: ja, maar, ik vind dat eigenlijk...
1: maar dat zal al veel eerder zijn geweest, toch?
2: Oh, ja. Nee, zeker.
0: Ik denk niet dat Sherry daar heel erg blij mee is. Die jongen kennende, die vorig jaar natuurlijk enorm belangrijk was voor dit NEC, die eigenlijk al nagenoeg zijn leven met 10 spullen en slijm niet op je arm tatoeëren. Ja, dat je dan eens een, ziet als een andere speler gehaald wordt, dat die met jouw nummer staat. Dat is toch wel een dingetje, denk ik. Maar goed.
1: Nou, het doet zeker wat met de hiërarchie in de kleedkamer. Nou,
2: dat met name.
1: Ja. Ja.
2: Ik denk dat ik heb hem toen dus ook gesproken.
1: Ja.
2: Ik was wel onder indruk van zijn persoonlijkheid. En dat heb ik altijd van mensen gehoord over hem. Dus ja. Arnold, die neemt de hele kleedkamer mee. En dan krijg je er nu nog eentje van. Zeg maar, ja. Die nog een soort van... van ook wat hij gepresteerd heeft natuurlijk. Dat is nog net weer een andere categorie.
1: Nou ja, en de leider in de kleedkamer moet zijn nummer afstaan aan de nieuwe.
0: Ja. Dat, nee, ik vind dat niet kloppen, maar goed, dat...
1: Nou ja, Tadić is natuurlijk ook wel een grote meneer.
2: Nee, zeker. Nee, ja. Ik begrijp me niet verkeerd.
0: Maar denk maar je niet dat hij...
2: Ik hoop nooit... maar soms, en zeker als dit gaat spelen, kan het ook een ego-ding worden. Hè? Dat je denkt, oh, Dusan Tadić wil misschien wel naar NEC. Ja, jongens, daar moeten we alles aan gaan doen om dat voor elkaar
1: te krijgen. Maar is het niet ook gewoon de ontwikkeling van de NEC als club? Want bij Ajax wordt er toch ook niet geklaagd dat Blind binnenkomt, terwijl Klaas en Berghuis er al zijn?
2: Dick Schreuder is volgens mij zelf naar België gevlogen.
0: Dus, ja.
2: Maar de vraag is, had Dick Schreuder liever een hele goede centrale verdediger gehad of Dusan Tadić?
0: Ja, maar die krijgt hij ook nog. Geloof me nou, die krijgt hij nog. Ik weet niet of die
3: je
0: Kaplan...
3: hebt natuurlijk wel dat ze met het dubbele programma te maken hebben. Ja. Sherry wordt ook wel weer een jaar ouder. Dus je zal... Maar inderdaad, het gaat vooral om ook hoe dat in een kleedkamer...
2: Een beetje in elkaar valt.
0: Maar het is geen uitgemaakte zaak dat hij elke week in de basis staat, Tadić.
3: Nee.
0: Dat is ook niet uitgemaakt. Nee. Dus wat dat betreft, als je dan zo'n brede en sterke groep hebt, dan heb je dat ook nodig gedurende deze competitie.
1: Tadić kan ook de stand-in voor Sherry worden.
3: Nou ja, goed. Ja. Ik denk niet dat hij daar genoeg mee
1: heeft.
3: Maar dat geeft ook wel gelijk aan wat er in die selectie geëist gaat worden.
0: Ja.
1: Ja.
3: En ja, hij komt daar wel binnen. En ik kan je vertellen, hij ligt om 8:30 op het matje. Ligt hij, en na de training ligt hij weer op het matje. En dat is wel de norm die gezet gaat worden bij NEC.
2: Maar die heeft Thierry ook.
3: Zeker. Nee, ja, klopt. Maar als het er dan twee zijn... En Tadić is natuurlijk wel een positief ingesteld iemand.
0: Zeker.
3: Ja, dus die zal niet zo snel jongens te kakken zetten of wat dan ook. Die gaat wel dingen eisen van spelers. Maar hij is wel iemand... vandaag had hij alweer 27 keer dat hij alweer geklapt voor die hierin kwam. Dus hij is wel iemand die de boel op gang
1: Het hoort ook misschien wel bij de mooie ontwikkeling van de NEC richting...
3: Zeker,
0: de top.
3: Ja.
0: Richting de top.
3: Ik denk dat Sherry misschien... En hij kent hem volgens mij ook wel. Ze kennen elkaar ook wel persoonlijk. Dus misschien vindt hij het ook wel fijn dat er iemand bij is die hem... Die ook de boel meetrekt. Maar met betrekking tot dat nummer denk ik dat dat niet zo lekker is.
0: Dat moet in de kiem gesmoord worden, ook gelijk in het begin.
1: Nou ja,
0: misschien is dat al
1: misschien
0: gebeurd.
1: Misschien is dat al gebeurd.
3: En het is ook, jongens, een nummer, hè? Ja.
1: Nou, met Dusan Tadić denk ik dat
3: dat vind ik wel allebei.
1: Bij Ajax binnen,
3: ik denk ook van, jongen, Tadić, 37, geef je nou mijn nummer.
2: Kan je vertellen?
3: Nee, je bent
2: met die randzaken. Ben je verdomd druk
3: die godzijdank die spelers even een nummer hebt.
1: Maar ter verdediging van Tadić, bij Ajax is dat met Ziyech natuurlijk ook helemaal goed gegaan. En werden die uiteindelijk ook best.
3: Nee, maar dat is dat je denkt, maar maak je druk om een nummer.
1: Ja, nee, dat is eigenlijk ongelooflijk inderdaad. Brian Linssen gaf nog een grappig interview in de voorbereiding. Toen zei hij, we moeten natuurlijk donderdag, zondag spelen het komende seizoen. En toen was Frezia of Aleta. Hoe kan ik die nou door elkaar halen? Sorry daarvoor. Maar die zei meteen, Aleta was het. Kan ook woensdag.
0: Dinsdag
1: worden. Oh ja, sorry.
0: Nou ja, je merkt aan de hele tendens van de supporters, de mensen omheen, dat eigenlijk het al geweldig was dat we dat allemaal mee mogen maken. En, maar aan de andere kant doen ze misschien wel hun eigen club tekort. Want ze laten gewoon zien dat ze toch tegen gerenommeerde tegenstander, wat Olympiakos is, dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen en dat ze een plan hebben. Nou, als je tegenwoordig al een plan hebt als ploeg zijn, dan kom je al heel ver.
1: Ja, want je merkt dat het sentiment een beetje NEC, die gaan Europa League spelen.
0: Ja.
1: En misschien gaan ze wel iedereen logisch straffen.
2: Zou mooi zijn.
1: Maar goed, we zijn pas op een kwart. Eerst nog Olympiakos geslaan en dan nog Buurde of Union.
3: 14 miljoen, Sano?
1: 14,5 miljoen.
0: Weinig.
1: Exclusief bonussen schijnt.
0: Wat had Hoffenheim geboden?
3: 16 toch of zo?
1: Ook zoiets.
0: Ja?
3: Ja, als je nou PSV...
0: Ik vind het leuker dat hij...
3: PSV kampioen wordt en de Champions League haalt en er komt nog een paar miljoen bij.
1: Nou, voor ons is het leuk dat hij in de...
3: Ik ben er heel blij mee. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij het dan bij PSV gaat doen. Omdat dit bij NEC, dat loopt natuurlijk allemaal, zit goed in elkaar.
1: Ik denk dat hij in de basis staat.
3: Nou, dat denk ik ook wel. Maar ik vind het geweldig.
1: Sowieso omdat Veerman geschorst is.
0: Ja. Hoop middenvelders ook, PSV. Ook middenvelders. Mijnans, Til.
1: Veerman.
0: Nou,
1: Mauro half.
0: Ja, dus ook genoeg spelers. Maar ja, ze hebben gewoon een hoop goede spelers.
2: Ik vind het mooi als je... Ik kwam toch naar buiten 14,5 miljoen. En toen kwam meteen een andere reactie. Kwam volgens mij VI.

0: kwam. Nee, het is meer dan 14 miljoen, want... Dan heeft NEC natuurlijk weer ergens toch een bron laten weten. Jongens, het is wel meer dan
1: meer, hè? Ja, ja.
2: Ja. Het is maakt het allemaal uit?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, maar voor het sentiment rondom een club is het voor NEC fijn als het meer is.
3: Het is natuurlijk geweldig.
2: Ga maar verder.
3: Nee, ik zeg het is ook geweldig dat ze een goed resultaat gehaald hebben met zo'n incident.
2: Nou, dat is wel fijn. Als je 3-0 had verloren.
3: Daar speel je met z'n allen een heel jaar voor.
2: Ja,
3: dat kan
2: absoluut.
3: Dus ineens, als je vandaag een zeepert krijgt, dan wordt dat heel erg geënt op het wegvallen van Sano.
2: En was daar nog 3 dagen over gegaan, was Dick Schreuder.
3: Juist.
2: Ja. Dus dit is voor alles en iedereen fijn.
3: Ja.
2: Wat zou op dit moment jouw ideale PSV-middenveld zijn?
1: Veerman, Til, Sano.
2: Ja.
1: Wie mis ik dan?
2: Wanner.
3: Mijnans.
1: Ja.
2: Ja. Nou, wel een lekkere keuzes voor Peter Bos. Maar
1: misschien zit die Sano wel achterin, Peter Bos.
2: Oh, dat zou schitterend zijn.
1: Ja, ik kijk het niet van op. Die VNC heeft hij ook, moest hij ook, wat ik net vertelde, moest hij steeds achterin.
2: Ja, en veel
1: repareren eraan. Achterin. Hey, inschrijvende middenvelder. Wim Jonk, is vroeger.
2: Denk je dat hij dat zo...
1: Ik sluit niks uit. Nou ja, laten we eerlijk zijn, daar gaan we misschien zo even over. Het centraal duo bij PSV... Wanneer is de laatste centrale verdediger een goeie die ze hebben gehaald?
2: Gaan we vertellen,
3: Ivan Nielsen. Ivan Nielsen.
2: Nou, dat is misschien wat ver geleden, maar daarna was er nog wel wat. Maar de laatste jaren houdt niet over. Dat en nog veel meer zaken in deel 2. Tot zo.

0: Welkom terug bij Voetbalpraat. In de rust toch nog even wat extra foto's gekregen van Marinakis, de eigenaar van Olympiakos. En Nottingham Forest, daar moet je geen ruzie mee krijgen. Ik zag ook nog wel dingen waar hij van verdacht wordt, maar die zal ik niet noemen, want straks komt hij hierheen om even verhaal te halen. Over Nottingham Forest gesproken, die willen Tijani Reinders hebben. De wonderwereld van het voetbal en het geld.
1: Premier League, jongen, dat is echt niet normaal.
0: Niet normaal.
2: 64 miljoen?
0: 64 miljoen wil City hebben.
1: Maar Nottingham Forest kan dat gewoon betalen, hè?
0: Ja.
1: Want die hebben die Glasner nu gehaald. Als de volgende poging...
0: Oliver Glasner, ja.
1: Oliver Glasner. En die heeft dan ook mee bedongen dat hij mee mag beslissen met transfers. En ja.
0: Ja, maar die hebben dan ook weer 135... Nee, hoeveel was dat voor Elliot Anderson?
2: Ja, en dan zegt City, ja, wij hebben zoveel betaald. Precies. Dan betalen jullie ook maar zoveel voor Reinders.
3: Maar er is een nieuwe trainer nou. Misschien krijgt hij hier wel een echte kans natuurlijk. Bij Peppe speelde hij relatief weinig natuurlijk.
0: Ja, maar... Ja, maar ik weet niet of Enzo Maresca in hem zie zitten. Dat
2: met die Anderson erbij wordt het natuurlijk wel lastig.
0: Ja, en ze willen ook nog die Bouadia halen van Marokko.
1: Ja, nee, dat zou inderdaad weer ruimte maken voor... Ja. Ja, en dan dat,
0: Nou, geld hier, daar, een beetje daar. En,
3: schuiven. Er wordt geld uitgegeven.
0: Ja, maar die Premier League, is echt... Ja, maar elke keer verbaas je weer maar.
2: Ja, nee, ja, wat kun je eraan doen? Ja, je zou willen dat er iets aan gedaan kan worden.
0: Ja.
2: Een bepaald plafond of iets, of budget wat ze maar mogen uitgeven. Weet ik veel. In Spanje is het toch wel dat ze maar...
0: Ja.
2: Dat je mag uitgeven naar aanleiding van allerlei... Ja. Maar ja, daar worden ook weer allemaal trucs uitgehaald.
0: Barcelona en Madrid hebben schulden waar je bang voor wordt.
1: Dat is bij Chelsea natuurlijk afgelopen jaar ook gebeurd. Die gingen contracten uitdelen tot 2035.
2: Oh ja, om het eruit te smeren.
1: Om het te spreiden.
0: Ja, jongens. En Nederlandse en Duitse clubs die zijn weer...
2: Poeslief.
0: Poeslief.
2: Ja. Ja. Nee, ja. Daarom, dat heeft ook wel wat, hè?
0: Heeft ook wel wat.
1: Nou, Duitsland wil natuurlijk vooral niet dat je een eigenaar hebt, hè?
0: Nee.
1: Dus daar is het zo dat niemand...
0: Nou ja, het heeft ook wel weer wat dat wij
1: zeker
0: gewoon, op die manier
1: tuurlijk,
0: doen.
1: Gewoon opleiden.
0: Zeker. Ja, alleen wat je voor de reclame zei, Kees... PSV mag wel eens wat verdedigers gaan kopen.
2: Ja.
0: En goede verdedigers, want we hebben vandaag even samen gekeken met z'n allen... van wanneer heeft PSV nou echt een goede centrale verdediger gekocht...
3: Nou ja, Boskali was wel een goede verdediger, maar dat heeft ook tijd.
0: Ja, maar dat is heel lang geleden.
3: Ja, heeft ook tijd geduurd, ja.
0: Ja.
2: En dan zijn er wel jongens die... Kijk, Ramalho heeft het uiteindelijk wel goed gedaan bij PSV. Maar daar was ook altijd wel wat commentaar op. En toen die wegging was het, nou, dat is wel goed. En nu kan er een betere komen. En ja, die is niet gekomen.
0: Nee.
2: En Kasiorowski had wel een aardige fase vorig jaar. Op een gegeven moment vond ik, maar... Ja, blinkt toch ook nog niet uit. En Flamingo blijft altijd een beetje twijfelachtig. De vraag is ook of het centrale is.
0: Nee, dus schrijven we allebei nog niet af.
2: Flamingo, ik vind het niet. Nee.
3: Maar is Bos ook daar over eens dat hij verdedigers nodig heeft? Want dit weet hij. Dit probleem hebben ze vorig jaar natuurlijk al gehad. Dat ze enorm veel tegengoals kregen uit...
2: Blijkbaar wel, want hij zette Schouten vorig jaar achterin. Dus hij was niet tevreden.
3: Maar daarom begrijp ik niet waarom dat zo lang duurt... dat ze daar eigenlijk adequaat op hebben gereageerd. Toch?
0: Nee, Geertruiden is natuurlijk het verhaal. Maar je wil dat gewoon snel geregeld hebben, zou ik zeggen.
3: Dat lijkt mij wel.
0: Maar
3: je laat nu een...
1: is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, hè? Vanaf deze stoel stoelen zeker.
2: En ook in al die jaren is het dus nooit echt gelukt... om iemand vanuit de eigen
1: opleiding daar te krijgen.
2: Opleiding een centrale verdediger. Ja, Obispo is de laatste, maar die schiet inmiddels al wel op.
0: Die is 27 inmiddels.
2: Ja. Dus het is ook niet
3: En die gelukt. Kostic wordt ook nou gekeurd?
0: Ja, dat gaat waarschijnlijk komende dagen rondkomen.
1: Waarschijnlijk.
3: Ja. 33 jaar?
0: Ja, dat is wel een...
3: Servië, 74 Interlands.
0: Dat is wel een kwaliteitsimpuls natuurlijk.
2: Ja, Jordi zei net dat hij het bij Fenerbahce niet zo goed gedaan had.
0: Nee. Dus en bij Juventus heel weinig gespeeld.
2: Ja, dus dat is toch wel... Dus de laatste jaren is dat wel wat minder aan het worden dan. Ja, dat is even afwachten. Maar dat is wel iemand die aan die linkerkant kan lopen en gaan. En eventueel ook wel linksback zou kunnen spelen. Maar...
3: Terwijl je Mauro Junior daar natuurlijk ook wel weer terugkrijgt. Ja. Want als je die middenvelds nu met Sano erbij zal... Normaal gesproken Mauro Junior niet nog op middenveld spelen, toch?
0: Nee, dat lijkt me niet.
3: Nee,
0: maar zou hij dan als linksbuiten of als linksback gehaald worden?
2: Nou, hij kan allebei spelen, ja. Of tenminste, voor mij speelde hij in een vijfmansverdediging dan als wingback.
3: Ik hoop wel dat... Perisic speelt toch links?
0: Ja, en Van Bommel.
3: Ja, nee, ook als hij helemaal topfit is, zeker.
0: Ja.
1: Ik hoop wel dat Noah Fernandes aan de kansen blijven krijgen. Want die had hij nu natuurlijk als linksback neergezet.
0: Dat is niet blijvend waarschijnlijk.
1: Dat is niet, maar dat is wel ook een Peter Bos oplossing.
0: Ja.
1: Door Noah Fernandes daar gewoon neer te zetten als die kans
0: is. Maar zie jij het zitten om hem als linksback te laten groeien nu?
1: Nee, niet per se, nee.
0: Want jullie waren volgens mij best enthousiast over hem op middenveld.
1: Middenveld
0: de laatste fase van het seizoen.
2: Ja, zeker, ja. Maar goed, van Mauro zou je misschien ook niet voorhand zeggen, afgelopen een paar jaar terug, nou, dat kan wel eens een bekkie gaan worden. Dat was natuurlijk altijd een frêle nummer 10 eigenlijk.
1: Maar de backs zijn natuurlijk toch, Kees, tegenwoordig in het huidige voetbal super
2: belangrijk. Dus daarom zou het misschien wel kunnen, ja.
1: Zeker. Als Dest toch bij PSV blijft, dan heeft PSV toch een absolute buitencategorie speler als rechtsback, die eigenlijk ook als extra nummer 10 speelt of een extra middenvelder speelt. Dat maakt toch niet uit. Maar als ze die hebben en die blijft, ja, dan los je ook wel een probleem op, hè? Ja. Dan kun je gewoon met Dest en Mauro aan de buitenkant zetten, één goede centrale verdediger tussenin. Nou, dan heeft PSV de boel ook al wel redelijk op elkaar.
3: Ja, ze zijn natuurlijk wel wakker geschud natuurlijk dit weekend, hè, met die 0-4. Dus dat, ze moesten wel iets gaan doen. En kijk, als je dan nu ineens deze kwaliteitsinjectie kan geven en met Sano, nou, Kostić moeten we dan afwachten omdat hij weinig gespeeld heeft. En ik verwacht nog wel iets. Ja, dan zeg je ook wel weer aan de andere kant gelijk, daar staat wel weer een groep en een selectie die zeker weer heel hoog gaat gooien.
0: Vind jij Geertruiden 18 miljoen waard?
3: Nou, ik vind het wel een speler die op meerdere posities kan spelen. Kan verdedigen in de middenvelder, speelt die bij Feyenoord was gedaan, centraal achterin en aan de rechterkant. Ik vind het wel een, ja, heeft snelheid, hij is meedogenloos, kan goed voetballen, goede inspeelpas. Ja, ik vind het hem wel waard, ja. En zeker als je al zoveel geld hebt ontvangen links en rechts. Je hebt je Champions League geld nog en je wilt elftal echt dusdanig sterk maken.
2: Maar zou Geertruida dan, want Flamengo speelde vorig jaar heel vaak gewoon één op één achterin in zijn eentje en zeker daarna.
3: Ja, dat kan hij wel.
2: Ja?
3: Ja, daar geloof ik wel in.
2: Maar want hij is juist ook in het voetbal, vond ik hem bij Feyenoord ook heel goed. Dat hij daarin.
3: Maar hij is ook meedogenloos, hij is snel.
2: Ja, ik vraag
1: me af. Was ook geschimmeerd van hem toch altijd?
2: Heel wel, maar of hij dan echt, zeg maar, als enige centrale verdediger, zeg maar, daar zoals Flamengo vaak wel ook vaak in zijn eentje stond. Niet zo makkelijk. Ja, weet ik niet of Geertruida dat dan.
0: Maar zouden ze ook niet denken, als Des weggaat, hebben we ook al een rechtsback vervangen?
2: Dat wel, hij kan ook
3: een
2: rechtsback
3: meerdere posities spelen, dus dat is wel lekker.
2: Als je Sidilia ook dan is het ook wel lekker inderdaad. Ja. Maar misschien wel Des ook nog wel weg, hè?
0: Daarom.
2: Ja, dus dan heb je met Geertruida uiteraard wel iemand.
0: Maar ik snap dat Leipzig ook wel dat ze 18 miljoen willen. Want die denken, prima speler. En we hebben
3: zat voor betaald, ook.
0: En we hebben zat voor betaald.
2: Maar die zijn nou 2 jaar achter Geertruida aan geweest. Ja. En nou is het up. Nou ja, dat AS Roma, die halen Rens dan 1,5 jaar terug. Ja. En dan denken ze daarna, weet je wat, we halen nu een Riet.
0: Ja.
2: Voor 25 miljoen.
1: Maar weer andere mensen ook weer, Kees, die het bepalen. Dus
2: dan gaat een beleid bij die clubs ook.
1: Nee, maar is ook een eigenaar, Kees. Er zit ook een eigenaar aan Roma.
3: Als je een plan hebt als club zijn, is het al geweldig tegenwoordig. En je ziet dat soort clubs in het buitenland. A, naar de jeugdopleiding kijken ze helemaal niet. En B, ze kopen maar. En ja, of ze nou echt beter van worden, dat is vast.
1: Saladin was natuurlijk hetzelfde verhaal nu.
0: Ja.
1: Die komt bij PSV. PSV wilde hem graag hebben als linksback. Hij wilde toch wel voor zijn kans gaan bij Roma. En Roma zegt eigenlijk, we willen eigenlijk dat je naar Olympiacos Piraeus gaat. Maar hij zegt, nee, dat wil ik niet.
0: Ja. En nu zit hij weg te kwijnen.
1: Ja, nu is hij bij Roma. En ik hoop voor hem dat hij daar toch nog de kans gaat krijgen op een of andere manier. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.
0: Het sluit niet uit dat we 31 augustus horen Saladin verhuurd aan.
1: Ja, nee, zo
0: noem eens wat. Ja. Nee. Het is allemaal wat, die voetbalwereld. Wat dacht jij, Kees, toen Julian Brandt, toen Ajax publiceerde, Julian Brandt naar Ajax?
2: Ja, verrassend natuurlijk, Dus, want het is ook niet dat je daarvoor nou hoorde van Ajax heeft interesse in Julian Brandt of zo.
0: Nee.
2: En dan is het nog wel.
0: Ja.
2: Maar dit kwam echt helemaal uit het niets. Dus dat hebben ze goed geheim weten te houden in ieder geval.
0: Ja. Ja.
2: En je gaat dan ook gelijk kijken, nou, Brandt heeft hij dan niet zoveel gespeeld bij Dortmund, geblesseerd geweest. Maar eigenlijk best veel gespeeld. En je hoort ook wel dat hij heel veel keuzes had uit andere competities en clubs. Dus toch wel benieuwd ook waarom zo'n iemand dan toch voor Ajax kiest.
3: Maar wat geld kunnen ze uitgeven ineens? Leuk of ze een schatkist hebben gevonden. Toch?
0: Nou, dus,
3: ze hebben steur verkocht. Ook een nieuw kastel.
0: Ja, Ekpom heeft best wel miljoenen opgeleverd. Qua salariskosten zijn ze.
3: Maar als je dit ziet allemaal. En als ik dan hoor wat zo'n Ter Stegen bijvoorbeeld
0: verdient. Maar goed, Brandt is transfervrij,
3: hè? Ja, maar de salarissen moeten ook betaald worden.
0: Nee, zeker.
1: Dus die verdienen 8 miljoen bij Dortmund, hè?
0: Ja.
2: Ja, als je kijkt naar de transfersommen, dan is het nog een beetje in het evenwicht eigenlijk.
0: Ja.
1: In de Conference League ga je spelen.
2: Terstegen, wat gaat die verdienen?
0: Nou, 20 miljoen, want dat verdient hij namelijk bij Barcelona.
1: Ja, maar Milan, ik geloof echt wel een aantal dingen. Maar een club die gewoon gerund moet worden als Barcelona.
0: Ja.
1: Die stuurt een keeper, niet transfervrij weg, ergens anders naartoe. Zodat ze een maar die verhuren hem. En die zeggen met 10% van zijn salaris, dat geloven we. Ja, dat kan ik me echt niet voorstellen.
2: Ja, dan zal hij zelf.
3: Dus dat hun de 18 miljoen nemen, 18 miljoen voor de rekening nemen en Ajax 2.
2: Nou, Ter Stegen zelf ook iets, lijkt me. Dat hij wel gaat zeggen, ik ga ook...
4: Ik lever een paar miljoen in.
1: Ik denk dat daarom wel zo lang heeft geduurd. Want dat,
0: nou ja, het was met name fiscaal en hij is ondernemer. Met belastingen en zo. Maar sowieso dat de keeper 20 miljoen verdient is best wel opmerkelijk.
3: Ja, dat al.
2: Ja, dat is wel bijzonder. Nee,
1: dat is helemaal...
3: Tijdje geblesseerd geweest.
0: Nou ja, eigenlijk is het meest logisch in dit verhaal nog Ajax dat 10% van zijn salaris overneemt. Want dat klinkt hartstikke
1: maar,
0: goed.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, Milan, als je kijkt naar wat er gebeurt op dit moment in de Eredivisie, wat Jordi Cruijff ook aan het doen is. Ja. Even los van alle financiële... dat je inzet van Ajax moet kampioen worden, want er is geen andere optie. Want daar lijkt het op. Is het wel... Het maakt wel heel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: Tenminste, Julian Brandt is echt een prachtige voetballer om naar te kijken, vind ik. Ik denk echt dat hij de Eredivisie ondersteboven kan spelen, denk ik echt. Samen met, ik heb die Tolu, Marius bij Genk heeft natuurlijk...
3: Rocco Dare.
1: Ik noem hem even Tolu. Maar
3: ja, is makkelijker.
1: Kees, je hebt hem misschien invallen?
0: Ik vind
1: in
0: zo, nah, ik
1: wist toen, die loopt een, iedereen ondersteboven in de Eredivisie.
0: Ja. Ja, ik heb hem alleen op beeld gezien, maar hij is best groot, hè?
1: Ja, maar hij kan goed voetballen, Milan. Hè? Ja. Want iedereen denkt, hij is groot, dus is het een pinchhitter of zo. Die gozer kan echt voetballen, ook nog eens een keer.
2: Ja, dat klopt. Hij had een paar acties ook dat hij hem even bij zich hield.
1: Dus als je Brandt daarachter zet... en misschien Kloek of zo van de linker, weet ik veel hoe je het gaat oplossen. Maar ja. Nou ja, die gaat bij Telstar en bij Excelsior spelen.
3: Dat wordt het probleem. Waar moet je zal een elftal, want je hebt Klaassen daar ook nog natuurlijk... die daar moet spelen op 10. En je hebt nog wel wat mogelijkheden natuurlijk.
0: Ja, en de duurste spits hebben we het nog niet eens over gehad.
3: Leonardo.
0: Ja, daar hebben ze ook nog eens 20 miljoen voor betaald.
1: Nee, ja, dat weet ik. Maar
2: goed, ze zullen ook nog wel wat kwijt willen raken. Ja. Dolberg willen ze natuurlijk vanaf, volgens mij. Ja, Gods is... Ja, als je daar natuurlijk 60 miljoen van kan krijgen.
3: Ja, maar dan verlies je ook alweer een hele hoop goals.
2: Natuurlijk, natuurlijk. Maar je moet ook wel als Ajax
3: zijn... ik snap het heel goed.
2: Dan iets doen, toch? En dan kan je daar nog een vervanger voor halen. Dan hebben ze uiteindelijk financieel een uitstekende zomer.
0: Ja, ja. 25 miljoen Noah Lang.
1: Ja, maar hun salarishuis gaat echt door het dak op dit moment, hè?
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, maar het schijnt ook
1: als
0: wel...
1: Ajax toch, in het slechtste geval, even doen, denk ik, dat bestaat niet dat ze geen eerste of tweede worden. Dat kan niet.
0: Nee, maar dat zou, daar is ook het hele beleid nu op gericht, ja.
2: Maar qua selectie heb je wel... zondag ik kwam in het stadion, zag ik de opstelling van Ajax, dacht ik, nou... Dat is een vrij aardige opstelling voor de reserve, zeg maar. En links centraal, de hele wereld zoekt linker centraal verdedigers. Die hebben er gewoon vier.
1: En die Jansen.
0: Nou, ik heb Jordi Baas wat basis in gegeven.
2: Ja, maar ja, die was gewoon vorig jaar aanvoerder.
0: Ja.
2: En Kaplan hebben ze nog. Ja. En die Jansen nog. Het zal ook nog wel wat gaan gebeuren. Er gaan er ook twee van weg, denk ik.
3: Is die Kaplan nog geblesseerd? Want die wil de NEC natuurlijk heel
0: graag. Nee, ja, niet door de medische keuring, door die blessure. Daardoor heeft Dick Scheuren geen extra verdediger erbij.
3: Nee, dat ook.
1: Maar ook hier hoop je wel van, zeg maar, van de jonge gasten die daarachter zitten. Ik hoop niet dat ze... Volgens mij is het op een gegeven moment... hebben ze gewoon heel veel hele goede spelers. En hoort het ook wel gewoon dat je die jonge gasten die erachter komen... dat die gewoon gaan spelen en minuten gaan maken.
3: Ouazane, bijvoorbeeld?
2: Ja, die twee deden natuurlijk mee. En die Abdullah ook.
1: Ja, Mokio, ja, dat kan echt, hè. Je hoeft niet 10 kanonnen in de Eredivisie te hebben. Dat is echt nergens voor nodig.
0: Nee. Maar
2: ja, goed, dan is het wel... Die jongens moeten wel een bepaald perspectief. Ja. Maar die Abdullah, 16, hè? Weet je toch?
0: Ja.
2: Maar die jongens, ik vind ook wel... Die jongens voetballen zo volwassen al... Ook in hun keuzes vind ik wel mooi om... Dus denk ik ook een beetje inherent aan dat je middenvelder bent. Als buitenspeler, aanvaller, denk ik dat je toch wat meer nog... ook vaak verkeerde keuzes maakt. Maar deze twee jongens, best al wel volwassen voor hun leeftijd ook. Die leeftijd, ik vind dat wel knap dat je zo jong al...
3: Maar het is wat... Je moet wel de kans krijgen om te spelen en je kwaliteiten te laten zien. En ja, dat wordt nog een gepuzzel voor die Michel. Ja.
0: Je was zondag in de Kuip.
3: Ja,
0: hoe is daar het sentiment? Want daar wordt nog niet gestrooid als in Amsterdam. Maar daar wachten ze misschien ook nog wel wat langer.
3: Nou ja,
0: hebben zij de luxe van Champions League miljoenen die er zijn natuurlijk.
3: Ze zijn daar eerder bang van wat gaat er nog gebeuren. Gaat Ried nog weg naar AS Roma of wat dan ook? En Nottingham Forest die ook in de race was voor hem. Wat gebeurt er met Ueda?
1: Zeg het trouwens overigens dat... AS Roma geboden, want het spel is ook altijd leuk. Die hebben geboden op Molina van Atletico Madrid.
0: Speciaal voor Kees.
1: Die is dan...
2: Je hebt niet gekeken dit WK in ieder geval.
1: Maar dat is wel mooi hoe dat dan gaat. Want dan, dat wordt ook gedropt ergens. Tuurlijk. Zodat Feyenoord ook denkt, wacht eens even.
2: Ja.
1: ergens. Ze gaan er misschien wel met iemand anders er vandoor zo meteen.
3: Ja, nou ja, het zou wel een aderlating zijn met name Riet. En nogmaals, 30 miljoen voor Riet. Ja. Dat zijn natuurlijk wel bedragen, die moet je gewoon pakken. Want
4: toch?
3: Dit is ook gewoon een hele normale bek. Ook niet eens in Nederland zelf.
2: Dan wordt er 28 miljoen, zeg ik ook van jongen.
0: Altijd doen, toch?
3: Ja. Alleen, wat je erachter hebt, is natuurlijk kwalitatief niet zo goed. En dan heb ik het over Nieuwkoop, die nog steeds geblesseerd is. Wie vergeet ik?
0: Latomba. Nou, van Roy halen.
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Moet hij niet het niveau halen wat hij in de Conference League had?
0: Nee, die zit er nog niet heel lekker in.
1: Hij wilde iemand anders toch? In België wilde hij toch?
0: Ja, ik geloof het wel. Maar daar ben ik even de naam van.
3: Maar ik moet zeggen, er is een enorme positiviteit in de club. Hè? Gezien het feit met Rizou en Robert Eenhoorn. Het loopt allemaal lekker. Ze zijn nog steeds wel bang voor blessures.
0: Jij noemt het niet Rigaud?
3: Rigaud vind ik ook. Ik denk niet Rigaud.
0: Ja, volgens mij Rigaud is het.
3: Rigaud.
0: Ja.
3: Rigaud.
0: Ja.
3: Nou ja, goed. Dus ze hebben niet zoveel gekocht nog op dit moment. En ik vind de beste aankoop vind ik op dit moment CGL.
0: Ja,
3: dat klinkt heel gek.
1: Goed, man.
3: Maar die is zo goed. Die jongen, we hebben hem vorig jaar bij Utrecht gezien, daarvoor bij Sparta. Heeft de logische keuze gemaakt om te gaan voetballen. Maar als ik hem zondag zag spelen, deze jongen, die ziet het spel zo snel. En kan het spel ook versnellen door middel van één keer te raken. Terwijl sommige andere middenvelders daar 3-4 keer nodig over hebben. Ja, en Shaquille van Persie vind ik natuurlijk. Elke keer als hij in het veld komt, dan gebeurt er wat. En hij heeft ook zoveel kwaliteit. En ik denk dat bij Feyenoord wat makkelijker is als we het over Ajax hebben. Omdat die nog veel grotere namen hebben gekocht. Maar deze jongens zullen zeker op de deur kloppen bij Gio.
1: Bij Feyenoord lijkt het iets meer op beleid op dit moment, vind ik. Ja. En ik vind dat Rigo.
0: Rigo denk ik.
2: Ook zo'n Rotterdams, joh.
0: Rigo. Ik vind Rigo eigenlijk het leukst.
1: Maar die maakt wel, ik vind het wel een goede indruk maken bij Feyenoord, vind ik. Het idee van ook de rust die daar is.
3: Ja.
1: En ik vind persoonlijk ook wat jij zegt, Mario, weet je, zo'n CQL, eigen jeugdspeler. Ik ben zo blij dat hij daar een kans gaat krijgen.
2: Ja, natuurlijk. Je moet ook gewoon spelen nu.
1: Dat vind ik een vrolijke voetballer.
3: Ja.
1: Prachtige speler om naar te kijken. Weet je, het is echt een die dartelt. Ja. Ik vind het zo mooi om te zien. Beeldvorming is daar natuurlijk altijd wel redelijk bepalend in. Maar
2: die valt toch samen, dat moet toch spelen, man. Dat is toch prachtig als die twee kunnen. Alleen, de beste speler is nog geblesseerd. Die missen ze nog. Met Bos natuurlijk, wel helaas. Maar misschien komt dat niet zo slecht uit. Dat hij in ieder geval blijft.
0: Doe nog wel eventjes hoor.
2: Doe het heel lang.
3: Ja. Het grootste probleem bij Feyenoord is natuurlijk de zijkanten. Als Hartje Moussa weggaat, heb je daar haast geen adequate vervanger.
1: Bij Kees staat meteen over Wijsa.
3: Maar
0: die was goed, dat hebben we natuurlijk al benoemd. Maar wat was die goed vandaag?
2: Ik langs, hè? Ik weet niet. Rond de 10 miljoen of iets of zo. Maar als je voor Moussa 20 krijgt, dan haalt toch zo die UEFA.
3: Zeker.
2: Ja. Als hij wil.
3: En de linkerkant heb je te weinig.
0: Ja, daar heb je wel echt te weinig.
3: Diarra, Slitis, nou de Excelsior. Ja. Slory is weg, Sauer is weg. Ja, daar kom je wel wat tekort. Dus daar zou nog zeker wat bij moeten komen.
2: Sterling nog, eventueel.
3: Ja.
0: Wouter Goes heeft verlengd bij AZ tot 2030. Dat is natuurlijk goed nieuws voor AZ.
2: Voor hem denk ik ook.
0: Voor hem ook, hè?
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: Logisch.
2: Nou, mooi, kan hij, als hij 24 is, geloof ik dan, kan hij mooi een keertje naar het buitenland kijken.
0: Ja.
2: Is toch mooi? Heb je een wedstrijdje of 200 erop?
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, er was ook geen weinig reden toe, maar deze zondag keurig gedragen.
2: Niemand in de buurt bij hem.
3: Nee, tegenstander gehad.
0: Nee, maar vorig jaar ook gezegd aan het einde, ik ben rustiger geworden.
2: Dat ging ook beter
0: Het gaat al een stuk beter, dus dat is top. Brugge heeft een andere 6 gehaald, dus die transfer voorkomen en dus lijkt er ook niet meer te komen.
2: Maar AZ kon daar, hoeveel voor krijgen?
0: 13 miljoen.
1: Misschien voor de Nederlandse markt nog aardig, want Ludovic Reis mag daar weg.
3: Dat zou wel een aderlating zijn trouwens.
0: Okay.
1: Nummer 6. Ja.
3: Als die bij AZ weg zou gaan.
0: Koopmijners. Ja, dat willen ze dus ook niet.
3: Zeker met feit. Dat Klaasje natuurlijk.
0: Ze vinden
3: ook
0: het geen 13 miljoen waard. Dus dat vind ik dus wel.
2: En ik ben blij dat. Wat mijn neef gewoon mocht.
1: Nee, die is ook, dat is ook.
2: Dave. Mijn neef Dave.
0: Je neef Dave. Is helemaal niet je neef.
2: Niet mijn neef, maar.
0: Maar dat voor de.
2: Nou ja, goed. Die heeft. Die ook vorig jaar natuurlijk ging hier een beetje bij. En dan haalden ze weer Boeis. En dan haalden ze nog een andere Sin. Nog een middenvelder. En nu is het gewoon. Hup, Klaasje niet. Kwakman. Eigen jeugd.
1: Ja, dat is wel ook echt, denk je niet?
2: Dat denk ik ook, ja. Want die heeft natuurlijk ook toen meteen tegen Daal gezegd... jij wordt mijn man. Ja. En die,
0: gooide die luwe schouder er gewoon in.
2: Ja, ja, dus dat is wel... En het is niet dat AZ dat helemaal niet doet, hoor. Vind ik met jeugdspelers. Zeker de laatste jaren gaat dat veel beter. Integendeel, maar met betrekking tot Kwakman... vind ik dat wel dat het nu ook wel tijd werd dat hij nu... Ja.
1: En Van Bergen willen ze dan toch hebben weer?
0: Al dus VI wil...
1: Ja. De Sparrow zal wel... Ja, die gaat sowieso.
2: Ja,
0: ja. Nee, Parrot gaat sowieso. Ja, maar misschien willen ze hem nog wel achter meer denk dan of zo misschien.
3: Ze hebben Hoornkamp nog, toch?
0: Ze hebben Hoornkamp en Kovacs. En
2: die heeft, gewoon een ander type dat ze
1: wel goed spelen.
2: Een ander type dat ze nog niet hebben, Van Bergen.
0: Stenks.
3: Ik vond hem echt goed invallen.
2: Ja. Van Bergen is wel iemand die ze nog niet... Ze hebben natuurlijk en met Smit en met Stenks nu ook. En dat zijn natuurlijk wel...
1: Ik ben wel gespeeld.
2: Dus met Van Bergen die gaat en loopt.
1: Hey, die blijkt maar aan die
2: rood. Daar zit ook nog wel rek in, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Ja. Arnold, sommige dingen moeten we blijven inpeperen in het Nederlandse voetballandschap.
1: Dat is?
0: De opening van de vriendenloterij Eredivisie. Ja. Met alle respect, zeggen we dan, hè?
1: Ik begrijp
0: je.
1: Ik begrijp niet meer, hoor.
3: Nee, ik ook niet.
2: Wij zijn van de Excelsior.
3: Wij zijn Excelsior.
0: Cambuur Excelsior. Ik heb er natuurlijk hartstikke veel zin in. Ik ga kijken, want Leeuwarden...
2: Ik mag er naartoe. Wat zullen we nou?
0: Het is een schitterend nieuw stadion, dus het is hartstikke leuk. Maar even ter vergelijking. Duitsland, openingswedstrijd.
1: Nee, maar het is altijd de Cambuur.
0: Bayern tegen Stuttgart. Premier League. Arsenal, Coventry City.
3: Ook een leuk affiche. Ook een leuk affiche.
0: Italië, Inter tegen Monza.
3: Een vol stadion met Cambuur tegen Excelsior. Toch mooi, man.
0: Ja.
1: Cambuur PSV had gewoon
2: meteen een degradatiekraker. Zo kan je het ook zien.
0: Zo kan je het ook zien.
3: Nou.
0: Maar jongens, het is toch gewoon cool als je met de kampioenstand begint.
1: Celsius gaat er niet uit.
0: Inderdaad, in Leeuwarden, Cambuur PSV. Hé, dat was wat geweest, Kees.
2: Ja, en dan 0-2 na een kwartier.
0: Oh.
3: Ja, wedstrijd klaar.
2: Nou, Kees in de rust 0-2 PSV. Ja, nou ja, goed. Ze zijn veel te goed. Nu hebben we juist een... Ja, dit wordt wat. Cambuur moet meteen winnen. Excelsior met vol vertrouwen. Ruben en Heil, tweede seizoen.
3: Het geraamte staan op Excelsior.
0: Nou, Excelsior. Krijgen ze niet overtuigd.
2: Excelsior,
1: ik heb
2: verrassing.
1: Ik heb het in de vergadering aangegeven.
0: Ja?
1: Of dat mogelijk zou zijn, zoiets. Alleen,
2: elke club is hij in Nederland wel zo leuk als het dan PSV Cambuur is?
1: Weet je,
2: de wedstrijd. Zeg maar, of nou Cambuur of Willem II of weet ik veel.
1: Ja, gewoon de opening van het seizoen.
2: Ja. Meer dat het gewoon
0: dan
2: de kampioen.
0: Kan je een beetje pronken met de kampioen tegen de promovendus.
2: Oké.
3: Ja. Volgend jaar.
0: Jan de Jong zit zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Kunnen we het even aan hem vragen. Okay. Hoe is het met je fantasy team? Want ik weet het niet meer.
2: Goed, ik heb eigenlijk wel redelijk team staan. Maar goed, er gaat een hoop gebeuren. Want je zou gods maar aanklikken.
0: Ja.
2: En dan gaat hij even weg zaterdag.
0: Je hebt hem al staan, Mario, niet?
3: Ja. Ja,
0: maar je gaat nog wisselen.
3: Ik ga nog een beetje...
0: Arnold, doe je ook mee dit seizoen?
1: Ja, ik moet even...
2: Arrocodoro, zegt
0: die gaat in de spits. Morgen zijn we er weer met fantasy, tekengeld, voetbal praten. Alles komt voorbij. Blijf kijken. Doeg!

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: podcastluisteraar. De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, vieren we dat elke maand met extra jubileumprijzen. De 10e kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: Terwijl Koray Sano bezig is met PSV, moest NEC spelen in Griekenland. Het doel is de Champions League en die droom is nog altijd springlevend voor Nijmegen.
1: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 5 augustus met Johan Inan. Langzamerhand keren ze allemaal één voor één terug. We krijgen tal van vragen over Ajax en over de geboorte van de kleine. Dat doen we straks. Laten we beginnen met voetbal, toch? Of niet?
3: Ja. Kom maar.
2: 0-0. Bij Olympiakos, dat biedt perspectief. Wat voor wedstrijd heb jij nou gezien? Ben ik heel benieuwd naar.
3: Nou, een hele leuke wedstrijd. En ook meteen het gevoel van ja, NEC gaat gewoon verder waar het gebleven was. We krijgen weer leuke wedstrijden te zien dit seizoen van NEC. Beetje een, weet je, Olympiakos, Panathinaikos staan toch ook een beetje bekend om de heksenketels. Nou viel dat nu nog wel mee, denk ik. Maar helemaal geen ontzag of zo. Ik had begin had ik bij een paar spelers wat slordigheden. Dat dacht ik wat spanning te bespeuren, maar naarmate de wedstrijd vorderde deed NEC helemaal niks onder voor Olympiakos. Sterker nog, ze hadden de beste kansen. En als de één ploeg aanspraak maakte op een doelpunt of misschien wel meer, dan was het voor mijn gevoel NEC.
2: Ja, het was vermakelijk en toch had ik het gevoel ook weer dat het af en toe ook heel matig was of zo. Snap je wat ik bedoel?
3: Er zaten heel
2: van beide kanten, hè?
3: Slordige momenten bij. Ook van, ik heb een paar momenten bij Philip Sandler bijvoorbeeld nog steeds best wel laconiek af en toe. Sherry, die normaal gesproken heel verfijnd is. Wat ballen die simpel verspeelde. Er zaten veelbelovende uitbraken bij, maar daar sprongen ze dan slordig mee om. Maar al met al denk ik dat ze dik tevreden mogen zijn. En ik denk dat ze hier voor de wedstrijd wel voor zouden tekenen. En dan moeten ze het nu proberen in het eigen Goffertstadion dit af te maken. En normaal gesproken, als je Olympiakos ook ziet, ja, weet je, Olympiakos is de club in Griekenland die de ene naar de andere landstitel won. Maar die hebben wel een jasje uitgedaan, voor mijn gevoel. En ik denk eerlijk gezegd dat NEC volgende week thuis de volgende ronde moet kunnen halen.
2: Ja, of is dit nu heel erg Hollands opportunisme?
3: Nee, vind ik echt niet. Want ik vond dat NEC het betere van het spel had. En je zag bij Olympiakos ook dat ze ook niet echt wisten hoe ze het moesten zoeken. Dus het was vaak lange ballen en dan probeerden ze druk te zetten. En wat ik heel opvallend vond is dat druk zetten gebeurde eigenlijk een beetje als kippen zonder kop. Want iedere keer stond Sherry vrij. Daar kon er een splijterde paas tussendoor gegeven worden. En dan stonden er 4 NEC'ers tegenover 4 Grieken die konden aanvallen. En dat speelde NEC dan steeds niet heel goed uit. Maar ik was niet heel erg onder de indruk van Olympiakos. Het enige was wel dat ik het gevoel had bij NEC nog, en niet iedereen is topfit. En dat op- en neervoetbal, nou goed, dat ligt ze. Dat zijn de meesten ook gewend. Maar ze hebben er nu ook wat spelers bij. Dusan Tadic, Emre Mor. Spelers die toch wat ouder worden of van ver komen. Bij wie ik me afvraag, hebben zij dat ook al in de benen? En kunnen zij, dat hoeft nu nog niet, maar het zal wel prettig zijn als dat volgende week al lukt, kunnen zij 90 minuten lang heen en weer. Daar ben ik benieuwd naar hoe zich dat de rest van het seizoen gaat ontwikkelen. Maar
2: want komend weekend hebben ze gewoon weer een wedstrijd ook, hè, voor de Eredivisie. Ja,
3: ja. en best veel wisselingen wel bij NEC. Maar er staan ook weer gewoon hele leuke opvallende namen in de selectie waar je heel nieuwsgierig naar wordt. Hoe gaat Tadic het doen? Kan hij nu bij NEC ook weer de assistkoning worden? Welke rol krijgt hij? Kan hij bijvoorbeeld samen met Linsen spelen en Sherry erachter? Dat zijn dingen. Emre Mor was ooit een van de grootste talenten van Turkije. Ja, weet je, die heeft nu een paar krasjes opgelopen. Die probeert Schreuder weer aan de praat te krijgen. Dus bij de laatste 3, 4, 5 clubs is dat helemaal niet gelukt. Gaat het Schreuder dan nu wel lukken? En ook nog wat erbij gaat komen. Want Koray Sano is nu vertrokken, daar zullen we het zo over hebben. Maar hij mist ook nog gewoon 2, 3 verdedigers. Even Nuitink moet er nog bij komen, is geblesseerd. Per Schuurs is natuurlijk op de weg terug van 2, bijna 3 jaar blessure leed. Ja, en er moet ook gewoon verdedigende versterking bij komen. Want ik weet niet of je dat interview vooraf hebt gezien. Maar daar liet hij wel 2, 3 keer subtiel vallen van ja, we komen ook gewoon verdedigers tekort. Dus ik moet improviseren. Ja, dat was volgens mij ook wel een signaaltje naar naar de clubleiding. Want volgens mij is Schreuder daar helemaal niet blij mee.
2: Nee, dat zat Jeroen Bijma gisteren ook al zei in de podcast. Hè. Hij slaat intern echt met de vuist op tafel. Er moet wat bij. En hij baalt dat het zo lang heeft geduurd.
3: En ik vind dat hij dat heel goed doet. Het scheiden van zeg maar kritisch zijn intern en naar de buitenwacht toe toch de rust uitstralen. Hij had nu ook, laten we eerlijk zijn, Etienne, als je je beste speler of een van je beste spelers op de wedstrijddag van, of de grootste wedstrijd in misschien wel de clubgeschiedenis gaat verkopen. Ja, als ambitieuze club, hoeveel ambitie straal je dan eigenlijk uit? Dus ja, je merkt aan hem dat hij op de vraag van wat vind je daarvan, dan heb je het er met de directie over gehad, dat hij meteen zei van nou, laten we het daar nu niet over hebben. Dus hij probeert die rust naar buiten toe wel te bewaren. En hij zegt er ook meteen bij van, ik heb tegen de spelers gezegd, streep eronder, Kodai Sano, als je niet mee wil doen, oké, dan stel ik een ander op. Maar dan is het ook beter dat je meteen gaat. Dus volle focus op die wedstrijd. Ja, en intern laat hij het dan waarschijnlijk wel knetteren. Ook omdat hij uitsprak van, ja, we hebben met elkaar afgesproken dat hij in ieder geval dan tot en met het tweeluik met Olympiakos zou blijven. Ja, en dat gebeurt dan niet. En ik kan me voorstellen dat je daar als trainer, terwijl je er dagen op hebt voorbereid, misschien wel weken op deze wedstrijd, en dan een van je belangrijkste pionnen moet missen, dat je daar heel boos over bent. En ik vind het van Sano, vind ik het ook jammer, die hebben we natuurlijk in de winter met die soap rondom Ajax. Daar hebben we vervolgens een filmpje zien opnemen waarin hij toch ook wel een beetje berouw toonde. Was niet zijn manier hoe het was gegaan. Ja, en dan staat nu PSV op de stoep. En dan besluit hij toch ook voortijdig te trekken. En het verhaal van Schreuder was dat hij de aandacht er niet helemaal bij had. Hij had slecht geslapen. Dat ik ook dacht van, come on, je had nu nog even vol gas kunnen geven voor je clubje. Misschien wel aan de volgende ronde voor de Champions League kunnen helpen. En dan was je op een hele fraaie manier uitgezwaaid. Daar komt nu toch een kleine schaduw overheen.
2: Ja. Ik vond het ook wel aardig dat dit ook een soort van vechtwedstrijd een beetje werd op sommige momenten. Het was, NEC liet wel de tanden zien in deze wedstrijd een aantal keren.
3: Ja.
2: Dat duwen, dat trekken, dat die overtredingjes.
3: Ik vond dat een paar spelers daar heel goed mee omviel. Ik vind die Vonville sowieso echt een goede verdediger. Nejasmic heb ik ook wel weer met 5-6 echt cruciale intercepties gezien. Hartstikke goed. Montero die er bovenop staat. In het begin dacht ik nog van, die heeft het fysiek zwaar. Maar die herpakte zich heel behoorlijk. Het was wel goed om te zien dat NEC die fysieke strijd ook aan kan. Want je zag heel duidelijk, dat zei ik net ook, Olympiakos, daar zat echt heel weinig voetbal in. Die hanteerden de lange bal en die dachten van, ja, weet je, we gaan een fysieke wedstrijd van maken. Dan moet de kwaliteit of de individuele kwaliteit bovendrijven. En grijpen ze normaal gesproken de overwinning, dachten ze. Maar dat gebeurde niet. En dat kwam ook vooral door NEC, die daar hartstikke goed mee omgingen.
2: Nou, dit gaat volgende week, die wedstrijd in de Goffert, natuurlijk extra cachet geven. Natuurlijk, hè. Nu gaat iedereen er vol achter staan.
3: Sowieso. En het is natuurlijk een schitterende uitgangspositie. Het was net iets mooier geweest als een doelpuntje hadden kunnen maken. Dat had er ook echt ingezeten. Op slag van rust ook in de tweede helft nog een aantal kansen. Je zag een paar scrummetjes ook voor het doel. Dat Uwaisa zich er doorheen worstelde. En dat je dacht, schiet nou. Daar kwam er steeds net niet van. Maar goed, dan moet ze het volgende week maar afmaken. En het zou heel mooi zijn als dan worden het de play-offs, hè, als ze de volgende ronde bereiken.
2: Overigens, als NEC nog een verzoek indient om die wedstrijd tegen Telstar te verplaatsen zaterdag, zou dat gehoor moeten krijgen bij de KNVB? Want we hebben natuurlijk ooit gezegd, we gaan die wedstrijd verplaatsen in belang van het Nederlands voetbal. Als je ziet hoe ze er aan toe zijn fysiek.
3: Heb jij gezien hoe we zijn afgegleden de afgelopen jaren, ondanks al die uitgestelde wedstrijden?
2: Nee, dat ben ik met je eens. Dat is de andere kant.
3: Ik geloof daar niet zo in, Etienne.
2: Nee?
3: Nee, ik geloof ook dat als je een groot voetballand wil worden, dat je ook moet gaan wennen aan dit ritme. En dat we niet moeten. En dan weet ik dat we niet de budgetten hebben zoals in Engeland en in Spanje, dat we selecties van 30, 35 man kunnen optuigen. Maar ik denk dat je vroeg of laat moet je eraan geloven. En moet je ook gewoon met dit ritme van wedstrijden mee kunnen. En als we nou de afgelopen jaren door waren gegroeid qua Europese tickets, dan had ik gezegd van dat moeten we blijven doen. Maar de afgelopen jaren is toch wel bewezen dat we er niet heel veel aan gehad hebben.
2: Nee. Volgende week de return. Eens kijken of NEC Olympiakos kan uitschakelen en in de play-off kan gaan. Want we gaan nog veel meer wedstrijden krijgen deze week natuurlijk ook. Ajax en Twente komen nog in actie in de laatste voorronde. En dan komt ook zo'n play-off wedstrijd nog in de Conference League.
4: In de laatste voorronde.
2: Ik wilde zeggen, het is een play-off wedstrijd die laatste dan toch? Dat heet ook een play-off wedstrijd. Dus het was de laatste voorronde, dan krijg je nog een play-off wedstrijd.
4: Ja.
2: Ondertussen, ik was zondagavond in Eindhoven bij die wedstrijd PSV-AZ. En toen vroeg ik, op de persconferentie, is er genoeg urgentie bij PSV om spelers te halen? Hebben ze in de oren geknoopt in Eindhoven, hè?
4: Ja.
2: Ze zijn gelijk aan de slag gegaan. Ze dachten, als Rick nu ook gaat vragen of er genoeg urgentie is.
3: De teksten van de beste podcast-host van Nederland, die zijn rondgegaan in het stadion. Dat hebben ze te harte genomen en ze zijn meteen aan de bak gegaan.
2: Ja, Rick zei natuurlijk, maar die urgentie, Kodai Sano en Kostic, allebei gestrikt.
3: En weet je, Jendis, niet achteraf makkelijk koe in de kont kijken, maar je kon dit uittekenen. Want de situatie, eerst verloren van... Villarreal, dat zag de verdediger al niet goed uit. Nou, dan ontstaan er wat zorgen. Je bent natuurlijk Saibari kwijtgeraakt. Jerry Schouten is zwaar geblesseerd. En vervolgens verlies je met 4-0... van AZ, dan groeien de zorgen helemaal. Het publiek wordt steeds ongeduldiger. Veerman, die even tegen een rode kaart aanloopt en waarschijnlijk een paar potjes geschorst is.
2: Nou, één denk ik toch, ja.
3: Ja, nou goed, laat het één wedstrijd zijn of twee. Maakt ook niet uit, maar je weet dan hoe dat in de voetballerij werkt. Dat als het publiek ongeduldig wordt en een beetje bezorgd raakt, dat het voor de clubleiding, zeker als je al een paar doelwitten hebt en het verschil tussen vraag en aanbod is niet meer zo groot, dan is het heel makkelijk even een miljoen of twee erbij. NEC nog wat water bij de wijn en Kodai Sano ophalen. En dan merk je, dan gaat toch de kritiek een beetje liggen. En dan worden de supporters weer wat geruster op. Dat is een beetje hoe het gaat in de voetballerij. Dus ik kon deze al wel een beetje uittekenen. Ik verwachtte al dat dit zou gaan gebeuren. Nou ja, Kostic waren ze kennelijk ook al ver mee. Mooi spelen, terug in Nederland. Kan de hele linkerflank bestrijken. Dus interessante transfers.
2: Het wordt ook interessant hoe ze dat te gaan doen. Hè? Want Mauro, hadden ze juist gezegd, we willen een nummer 6 hebben, zodat Mauro weer terug kan naar de linksback-positie.
3: Ja.
2: Maar nu hebben ze dus en een linksback en de gewenste 6.
3: Dat vind ik wel opvallend. Sano was bij Ajax natuurlijk eind januari, begin februari ook in beeld als controlerende middenvelder. Maar ik vind hem geen controlerende middenvelder. Hij is juist sterk als je hem op die 8-positie laat pendelen van box-to-box. Hij is dan betrokken bij de aanval. Hij kan de verdedigers helpen. Hij is overal op het veld. In zo'n rol is hij, denk ik, het best. Nou goed, daar heeft PSV meer spelers van. Joey Veerman speelt natuurlijk op die positie. Dan heb je nog Sven Meijnans die daar kan spelen. Je hebt Paul Wanner nog. Dus ja, ik vind dit niet echt een 6. Want ik denk dat een 6 juist moet uitblinken en niet te veel lopen. Maar vanuit die as, zeg maar, voor de verdediging, de boel verspreiden, het spel verspreiden en de balans bewaken. En dat is denk ik niet waar de kracht van Sano ligt. Dus ja, we gaan zien wat Peter Bos met hem van plan is. Of hij er een 6 van kan maken. Als je even kijkt naar op een gegeven moment bij Ajax, moest hij het in het begin, in de voorbereiding draaide het heel stroef. Moest hij blijven zoeken naar een nieuwe controlerende middenvelder. Dat werd uiteindelijk Lasse Schöne. Nou, Lasse Schöne was totaal niet het type wat overal over het veld raasde. Het was juist een speler die niet heel veel liep, maar gewoon slim het spel verdeelde en vaak op de goede plek stond. Dus ja, misschien dat ze daar nog iemand voor gaan halen. En ik denk dat ze sowieso nog niet klaar zijn. Want ja, PSV is ook wel, zit ook wel om een paar goede verdedigers verlegen, volgens mij.
2: Joel Drommel vertrekt trouwens ook bij PSV. Keer terug naar FC Twente. Ja. Die waren lang op zoek naar een keeper. Maar die hebben ze nu gevonden.
3: Die hebben niet te ver van huis gezocht.
2: Nee, op zich wel. Hij komt er vandaan.
3: Ja, zeker.
2: Dat is
3: zeker goed een mooie beloning ook voor Joel Drommel, die natuurlijk bij Sparta een ijzersterk seizoen heeft gehad. Nu terug bij Twente. Twente wat gevoelsmatig toch ook wel een beetje in de lift zit. En volgens mij is dat ook prima. Volgens mij is dit ook gewoon zijn niveau en passen die twee heel goed bij elkaar.
2: Ja. Even een rondje transfernieuws doornemen voordat we naar Ajax gaan. AZ heeft Wouter Goeslanger aan zich gebonden. Was niet heel verrassend, hè? Dat liet echt tot al een beetje doorschemeren zondagavond laat.
3: Ja.
2: En Koopmeiners komt waarschijnlijk erachteraan.
3: Ik weet niet of het verband met elkaar houdt, maar je hebt natuurlijk in Echteld heb je een clubman aangesteld, permanent. En dan zie je Kelvin Stenks zie je terugkeren, wat echt een AZ-jongen is. Gewoon de Goes, clubjongen, Koopmeiners, allemaal jongens die blijven. En ja, goed, de trainer die net zijn tweede prijs heeft gepakt. En AZ wordt steeds meer AZ voor mijn gevoel. En dat vind ik best mooi om te zien.
2: Ja. Cody Gakpo staat volgens Britse media in de belangstelling van Tottenham Hotspur.
3: Ik denk dat bij Cody Gakpo vooral de revanchegevoelens leven van teleurstellende vorige seizoen. Ik denk dat hij zich bij Liverpool vooral wil herpakken en zich die linksbuitenpositie. Ze hebben er nu weer een concurrent voor hem bijgehaald, die Victor Muñoz. Spaanse vleugelspits, leuke speler. Maar in principe denk ik dat Cody Gakpo niet snel naar Tottenham zal vertrekken, omdat ik Liverpool toch ietsje hoger inschat. En een goede trainer aangesteld, opvolger van Slot, Iraola de Basque. Ik hoop eigenlijk dat hij Gakpo weer aan de praat gaat krijgen daar.
2: Ja, Tijani Reinders staat in de serieuze belangstelling van Nottingham Forest.
3: Ja, die hebben volgens mij iedereen belangstelling.
2: Ja, die bellen iedereen.
3: Ja, bij Reinders zou ik er ook niet meteen om staan te springen. Maar dat kan de komende maand veranderen als hij merkt dat hij in de plannen van Maresca totaal niet voorkomt.
2: Ja.
3: En in de eerste competitieduels geen minuut gaat spelen. Ja, dan wordt het wellicht een ander verhaal. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Ik ga eerst voor mijn kans bij Manchester City. En misschien breek ik nu alsnog volledig door onder deze nieuwe trainer.
0: Hey, podcastluisteraar. De jackpot van 10 augustus staat op 14,8 miljoen. Belastingvrij. En omdat staatsloterij...

0: Cagots die naar Paris Saint-Germain kan en ook gesprekken heeft gevoerd met Luis Ocampos. Julian Brandt werd binnengehaald. Dat is ook wel grappig, want Julian Brandt is, dat vind ik wel mooi, zeker bij Ajax, is volledig onder de radar gebleven. We hebben wel een maandje geleden hebben we gebracht dat Jordi Cruijff pogingen ondernam om ook hem naar Ajax te halen. Maar goed, daar hebben we contact over gehad met gecheckt bij Ajax. En het antwoord wat ik kreeg was vrijwel onmogelijk. En de vraag erachteraan was, zullen we Lamine of Mbappé ook proberen? Oftewel, vrijwel kansloos. Dus heb ik het laten liggen. Dat gaat nooit meer gebeuren. En wat gebeurt er op, wat was het nu, de afgelopen week? Ja. Ineens uit het niets. Ik was ook hapje eten met vrienden. Ik dacht, dat kan nog. Ik heb een paar dagjes verlof. Die kleine doet het hartstikke goed. Dus ik kon wel even een uurtje of twee de deur uit. En wat gebeurt er? Persbericht. Julian Brandt. Nou ja, ik zei, dat was natuurlijk een gigantische stunt. Die vrijdag waren we al druk bezig om berichtjes te tikken. Zaterdag, nou goed.
1: Tussendoor flesje geven natuurlijk, ook belangrijk.
0: Zeker,
1: even,
0: zeker.
1: Weet je, even kroelen.
0: Sprintje in de mond, luidje verschonen hier en daar.
1: En dan weer door met het volgende berichtje.
0: Ja, ik heb echt leren multitasken de afgelopen dagen. En zaterdag, ja goed, weet je, als er grote dingen gebeuren, dan maken we ook altijd een verhaal waarin we het een en ander proberen uit te leggen. Dus zaterdag was ik ook al druk aan het tikken. Zondag richting Volendam. Dus het was het was niet even rustig inkomen. Meteen met de neus in de boter en misschien is dat ook wel beter. Ik vind het ook wel lekker. Ik heb altijd met vakanties, nu dan met verlof. Als het begint denk ik van eindelijk helemaal klaar met dat kutvoetbal. Maar dan na een week of 10 dagen, er gebeurt altijd zoveel. Je wordt helemaal, alle energie.
1: Je kan niet een paar weken vrij nemen. Dat kan eigenlijk. Je kan niet.
0: En tijdens een verlof. Verlof begon eigenlijk. Of de geboorte van die kleine kwam eigenlijk. We hadden net het nieuws over Sean Steur gebracht. Vervolgens begonnen de weeën. Dus ik heb de chef geappt van zet plan B maar in werking. Ja, de dagen daarna, de bevalling ging gelukkig allemaal hartstikke goed. Kleine deed het goed, maar ik heb over Steur nog even. Ik heb Etienne zoveel onzin voorbij horen komen. Dat die vader zijn zaakwaarnemer is. Dat die vader op de miljoenen uit is. Dat die vader een basisplaats heeft geëist. Geloof me.
1: Niet voor hemzelf, die vader, maar voor zijn zoon bedoel je dan?
0: Voor zijn zoon, ja. Nou, ik denk dat die vader sowieso niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij Ajax. Maar allemaal bullshit. En dan zie je, weet je, je bent, als die kleine even ligt te slapen, je komt ook niet helemaal los van je werk. Dan kijk je even wat er allemaal voorbij komt aan dingen. Maar rond die transfer is zoveel onzin verkondigd. Uiteindelijk heb ik, dat wilde ik zeggen, als ik een weekje vrij ben geweest, 10 dagen, begint vaak bij mij ook wel weer een beetje te kriebelen. Ik wil stukjes schrijven. En dat was gelukkig nu nog steeds zo. Ja. Alleen ik heb wel, we hadden recht op een weekje verlof. Ik heb de 2 weken achteraan geplakt. En ik ben ontzettend blij dat ik dat heb gedaan. Want we hebben echt met volle teugen kunnen genieten van kleine. Dat was hartstikke gaaf.
1: Gelukkig, want toen begon ik met de vraag, slaaptekort ging over de kleine. En Enzo Oosterwijk vroeg ook, hoe gaat het nu met de kleine? Maar gefeliciteerd ook. Je hoort er veel mensen gefeliciteerd.
0: Dank.
1: Dus
0: aan papa en de wolkjes nog steeds. En moeten even nu de draai vinden. Want nu ook weer de podcast opnemen. Moet even een goede plek vinden. Niet dat hij dadelijk wakker wordt.
1: Hij heeft niet de ambitie als zijn vader om ook in de podcast te verschijnen geregeld.
0: Nee, maar dat mag ik ook meteen zeggen. We hebben ontzettend leuk cadeau gehad van jou, Etienne, onze host. Met een rompetje waarop staat, sst, mijn vader zit in de AD voetbalpodcast.
1: Ja.
0: Die kun je denk ik nog wel even delen met de luisteraars. Dat was ontzettend leuk. En mijn vrouw fleurde er helemaal van op. Die vond het echt een schitterend cadeau. We hebben heel veel presentjes gehad. Het is ook mooi om te zien hoe iedereen dat met je beleeft. En
1: nu terug naar de business. Gino Reijnen vraagt ook, hoe groot zijn de financiële risico's die Jordi Cruijff neemt?
0: Goeie vraag. Afgelopen week ook al wel in een verhaal verwerkt. Ik vind het vooropgesteld vooral heel opvallend. Omdat we de afgelopen 2 jaar bij Ajax vooral te horen hebben gekregen, nee, er is een nieuwe realiteit. We zijn op een gegeven moment ook door de algemeen directeur Menno Gele zijn we uitgenodigd. Die heeft tekst en uitleg gegeven dat Ajax eigenlijk een te grote broek aan had. Een nieuwe situatie, nieuwe financiële koers ook. Ajax ging naar een Europa League begroting. Het was gedaan met Steven Bergwijn, Sebastian Haller-achtige transfers of uitgaven. Het salarisplafond ging flink omlaag. Dat heeft Kroes ook bewerkstelligd. En wat Gele er ook bij zei was, en dat blijft ook een beetje bij mij hangen, van dat het hem ontzettend veel pijn en moeite kostte om ook afscheid te nemen in die

0: bezuiniging van een tientallen werknemers. Ik geloof dat Ajax op een gegeven moment 50 personeelsleden of zo, dat ze daar afscheid van hebben genomen, En dat dat alleen al reden was om voortaan elk aan de voetbalkant elk dubbeltje om te draaien. En we zijn nog geen jaar, twee verder. Er komt een nieuwe technisch directeur. En Ajax shopt in een segment waarvan je denkt van ja, daar hadden ze al lang een streep doorgezet. En we hebben het dan ook niet over het oude segment. Dus laten we zeggen wat Brobby, Berghuis in eerste instantie, Chuba Ekpom, noem ze allemaal maar op, verdiende. Nee, het zit nog een segment hoger. Want voor jouw beeld, mijn informatie is dat Marcos Leonardo 5 miljoen netto verdiende in de woestijn. Julian Brandt zat volgens mij op 8, 9 miljoen bruto in Dortmund. Ja, dat zijn bedragen. En voor jouw beeld, om even de vergelijking te maken, de topaankopen van vorig seizoen, Oscar Glog, Kasper Dolberg, minder dan 2 miljoen bruto. Ja. Dus ja, dat is gewoon heel opvallend. En dan moet ik meteen bijzeggen dat Ajax heeft een paar transfers gedaan. Zijn een paar topverdieners vertrokken. Chuba Ekpom is weg. Nog een paar van die mislieden dat aankopen. Sean Steur is natuurlijk verkocht. Daar is een behoorlijke som mee binnengeharkt. Er zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd, waardoor Ajax al iets meer kon gaan uitgeven. Maar dan nog, als je kijkt naar wie er nu wordt binnengehaald, het is schitterend voor de ambitie van de club. De club leeft helemaal op, dat voel je ook. De supporters die hebben weer hoop. En die geloven ook meteen in de landstitel. Ik wil er alleen wel bij zeggen van, ja, als je kijkt naar het beleid van Cruijff, zijn aankoopbeleid, ja, dat is heel erg gericht op oudere spelers die er meteen staan en die Ajax kampioen kunnen maken. Ja, trek je dat door en gaan die allemaal spelen, dat betekent dat je op een gegeven moment de situatie kan krijgen dat er heel weinig talent op het veld komen te staan en dat de selectie over een jaar heel weinig kapitaal vertegenwoordigt. Dat zou kunnen, hè? Dus dat vind ik vrij tricky. Ik ben ook benieuwd, stel dat Ajax onverhoopt niet eerste of tweede wordt en derde eindigt. En dan zit je met al die contracten. Wat gaat Cruijff dan doen? Wat gebeurt er met de staf? Daar zitten zoveel Spaanse stafleden bij. Dus ja, het is sowieso wel riskant. Het is ergens ook leuk, maar er zijn dus wel risico's aan verbonden. En wat ik zeg, het meest opvallende vind ik hoe snel Ajax met dat zuinige beleid heeft gebroken.
1: Ja, want dat vraagt Menno van harte ook. Wat is nou het wezenlijke verschil tussen Cruijff, Mislintat en Kroes? Hamstra daar gelaten even, zei hij nog erbij.
0: Ik denk dat de aankopen van Cruijff, die zijn bekend. Daar zitten hele grote namen bij. En daarvan heeft iedereen zoiets van, ja, geweldige aankoop. En de ene, zeker Ter Stegen, Julian Brandt. Dat soort spelers. Blind zie je nu eigenlijk al. Er waren heel veel twijfels bij, maar die drukken wel meteen zijn stempel. Overigens ten koste van Jurie Baas gaat vooralsnog. Wat een van de lichtpunten was de voorbije seizoenen. Dus zijn aankopen zijn sowieso beter. Die staan er meteen. In tegenstelling tot Bonasosa, Tahirovic, Manswerk, Anton Gai, die jaren nodig hadden als ze al goed genoeg waren. Dat is wel een heel groot verschil. Ik denk dat hij iets meer marktconforme bedragen betaalt ook. En het verschil tussen Cruijff en Kroes is dat Cruijff veel meer solistisch te werk gaat. Hij heeft zijn scout, Joel Lara, ja, en daar schakelt hij vooral mee. Als de transfers rondkomen, dan is er op een gegeven moment een fase, dan ligt die verantwoording af aan vooral Sashi, de financiële man, en aan de RVC, Ede Ophof. Het verschil met Kroes is dat Kroes letterlijk iedereen erbij betrok. Van Vergaal tot bij wijze van Blind, de hoofdtrainer, noem ze RVC. Die wilde niks op eigen houtje doen. De scouting betrok die dus er zoveel mogelijk bij. En het verhaal van Jordi is natuurlijk dat, ja, die in zijn eerste maanden helemaal niet naar de scouts heeft omgekeken en dat ze niet eens handen geschud hebben. Ja, goed, daar kun je ook weer wat van vinden, want dat zijn natuurlijk ook gewoon werknemers die op de loonlijst staan en die waarde kunnen hebben voor een club. Dus daar zitten een beetje de verschillen. En om het nog even af te maken, Kroes was veel meer bezig met duurzaam financieel beleid, Ajax gezond maken naar de toekomst toe en van daaruit weer bouwen. En Cruijff komt binnen, die zegt nee. En daar is hij ook open en eerlijk over, hè? Ik vind ook dat hem zie het. Hij zegt ook gewoon van, ik kom hier niet om in 3 jaar aan iets te bouwen. Nee, ik wil meteen iets neerzetten en ik wil kampioen worden. En ja, we merken nu wel, daar was geen woord aan gelogen, want hij doet daar echt alles aan. En ja, je krijgt wel het gevoel dat Ajax PSV ook gaat uitdagen.
1: Het is duidelijk dat ze gaan voor het kampioenschap. Dus die ene Champions League plek, waar we het al vaak over gehad hebben in deze podcast, ja, die is natuurlijk de plek van 60 miljoen, dat is de inzet van deze competitie eigenlijk.
0: Ja, en ik weet niet hoe dat bij jou leeft, maar mij bekruipt ook het gevoel dat ze elkaar daarin nu ook al aan het uitdagen zijn. Want we hadden het net over de aankoop van Sano. Had PSV die aankoop ook nu gedaan, de afgelopen dagen doorgepakt, als de 2 Champions League tickets te verdienen waren?
1: Nou ja, je ziet ook bij Feyenoord. Feyenoord pakt ook door natuurlijk. Hè. Ook daar, ja. Daar zit nog een beetje in de, wacht, in de wachtkamer wat betreft Hajj Moussa, wat er nu vervolgens verder kan.
0: Ja.
1: Maar ook daar zijn ze flink aan het doorpakken en aan het doorselecteren. Ja. En ze moeten wel een beetje, hè? Ze zitten ook eens elkaar gek aan het maken nu.
0: Wordt PSV ook een beetje gedreven door wat er in Amsterdam gebeurt nu? Dat Julian Brandt erbij wordt gehaald, weet je wel? En
1: ze volgens Peter Bos niet. Ik kan me wel voorstellen dat ze wel kijken.
0: Ik hoorde dat hij er een beetje cynisch op reageerde met... ik moet tabletten nemen om in slaap te komen. Ik kan me wel voorstellen dat wat daar gebeurt met Julian Brandt erbij... een speler die Peter Bos notabene heel, heel goed kent... en je verliest met 4-0 van AZ, de rode kaart voor Veerman... een beetje de teneur bij het publiek die toch wat negatiever wordt... dat het al met al ervoor zorgt dat je denkt van... nou, weet je wat, laten we er dan toch maar die 2 miljoen bij doen... wat je de voorbije weken steeds hebt vertikt. Dat ze elkaar zo een beetje op stang jagen, zeg maar.
1: Ja, Jan van der Plas komt op een aardige suggestie. Kan Veldman nog een optie worden als bijvoorbeeld Anton Gaye of Soetelo alsnog vertrekken? Nou ja, die is wel boven de 30, dus dat zou natuurlijk een goede optie kunnen zijn.
0: Ja, had ik niet gek gevonden, maar wat ik begrijp is die niet in beeld, nog niet in beeld.
1: Het is nog niet klaar, toch, denk ik, met Ajax, of wel? Is nu de portemonnee leeg?
0: Nee, het is nog niet klaar, want het grootste vuurwerk moet wellicht nog komen als Mika Gods. Ja, dat kan snel gaan. Die heeft zijn zinnen gezet op het transfer naar Paris Saint-Germain. Ik verwacht dat het uiteindelijk ook gaat gebeuren. En dan is... Noah Lang de topkandidaat om hem te vervangen. Noah Lang, ik schetste net over de leeftijd en kapitaal. Ik zag dat ik op Twitter of X, moet ik zeggen... de mensen die daar weer wat van vonden. Maar om het even in cijfers uit te drukken... je gaat van de linksback... laten we zeggen dat vorig seizoen veelal Wijndal was... of Lucas Rosa, daar staat nu iemand van 29 jaar. Als Mika Gods vertrekt en... Noah Lang komt ervoor terug. Dan ga je van een 21-jarige naar een 27-jarige.
1: Ja.
0: Daley Blind is een jaar of 10, 15 ouder dan Jurie Baas op die positie. En zo heb je nog een paar posities. En dat bedoel ik een beetje te zeggen met... het is goed dat Ajax nu kwaliteit binnenhaalt. En je ziet dat de hele club ervan opleeft. Maar Jordi Cruijff zit vol op de korte termijn. Die heeft gewoon op dit moment minder met jeugd. Ik vind het wel mooi om te zien... hoopvol ook dat Michel grote talenten als Mohamed Abdallah en Abdallah Ouazzane erbij betrekt. En ik hoop ook dat ze erbij blijven. Want er kan natuurlijk ook een situatie ontstaan dat als je straks nog een 6 haalt... dat Yuri Regeer op de bank belandt. Jotti Mokyo zit al op de bank. Die heeft eerder dit jaar bijgetekend. Oscar Gloch kan ook op de bank belanden. Of Davy Klaassen, omdat Julian Brandt erbij komt. Ja, dan worden die jongens, worden middenvelder 7, 8 en misschien wel 8 of 9. Ja, dat zou ik zonde vinden. Want dat hebben we vorig jaar bij Ajax ook meegemaakt. Dat spelers als Bounida en Steur, die eigenlijk beloofd was... van jullie gaan vanaf de voorbereiding... maanden augustus, september, oktober gaan jullie minuten maken. Maar dat duurde 3-4 maanden, waardoor de jongens ongeduldig werden. Ja, ik zou het zonde vinden als dat nu weer gebeurt. Dus de poort voor dat soort jongens moet wel een beetje open blijven. En ja, daar klamp ik me eigenlijk een beetje vast aan Michel. Want ja, die heeft al gezien en ook uitgesproken dat hij dat hele grote talenten vindt. En ja, ik hoop dan ook dat zij minuten zullen blijven maken. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Bounida, die straks terugkomt van een blessure. Dus kwaliteit, prima. Routine, prima. Leiderschap, prima. Blijf wel oog houden voor talent.
1: Ja, hoe lang kan Feyenoord trouwens Reed weghouden bij ploegen als AS Roma of uit de Premier League? Hoe vaak kan je een bot afwijzen?
0: Ik zag dat Roma nu op een andere rechtsback
1: had geboden. Die gaan nu naar een andere toe natuurlijk, schakelen door.
0: Ja, ik heb een hele andere mening bij Reed. Ik vind Reed te goed voor Nottingham Forest en ook te goed voor AS Roma. Ik vind Reed de potentie hebben om misschien wel de Europese top te bereiken. Dat kan met een tussenstop bij AS Roma. Maar ik zou bijvoorbeeld als Inter zijnde... Dumfries is vertrokken. Ik zou het blind aandurven en Jairo Reed ophalen.
1: Ja, maar dat gebeurt dus dan niet. Moet hij daarop wachten? Want je hebt nu al een paar keer dat een speler denkt... nou, de Premier League komt eraan, Serie A komt eraan. Hoe lang kan je dit doen?
0: Jij schetst nu de situatie van Reed. Bij Ajax kan hetzelfde ontstaan met Mika Gods. Hè? Want Mika Gods kan naar de Champions League winnaar. En daar kun je een bod afwijzen, je kunt 2 biedingen afwijzen. En ik snap ook dat Jordi Cruijff de hoofdprijs hanteert. We hebben continu ingefluisterd gekregen dat het om ongeveer 60 miljoen gaat... wat hij wil hebben.
1: Is dat nou een goede... Als je nou kijkt dat Saibari voor 55 is weggegaan...
0: Ik snap het ergens ook, want als je kijkt naar... Paris is van zichzelf al een rijke club. Dan gaan ze Gonzalo Ramos voor 1,80 miljoen verkopen aan Milan. Mm-hmm. Ze hebben die, volgens mij is dat de Koreaan Lee Kyung-in, is verkocht aan Atletico Madrid. Ik geloof ook 60, 70 miljoen. Bradley Barcola, wat gelinkt aan Liverpool, zal om ongeveer, die vergaten we net trouwens nog te noemen in die, in die discussie over Gakpo, zal om ongeveer 100 miljoen gaan. Ja, als je dat weet en ze harken 250 tot 300 miljoen binnen voor drie aanvallers, dan snap ik ook wel dat je als Jordi Cruijff zegt van ja, daar moet een flink gedeelte van naar ons toe voor Mika Gods en anders doen we het niet. De andere kant is het perspectief van de speler. Die kan naar de Champions League winnaar. Dat is een flinke positieverbetering, sportief, financieel, et cetera. Dus ja, die, zijn droom kun je ook weer niet helemaal doorboren. Ja, dus er gaat op een gegeven moment, kan er een situatie ontstaan dat Mika Gods zegt van ja, hou eens even, maar nu heb ik genoeg gewacht en je hebt nu genoeg biedingen afgewezen. Hetzelfde bij Jivairo Reed vind ik dat ietsje minder als het gaat om AS Roma en Nottingham Forest. Daar heeft Feyenoord iets meer recht van spreken, denk ik.
1: Ja. Donderdagavond moet je naar Shelburne kijken. Hè? Heb je al verdiept in de ploeg?
0: Nee, heb ik nog niet heel erg in verdiept. Daar zijn we niet aan toegekomen.
1: Nee, dat kan niet. Nee, je moet, ja, precies. Transfers, eten geven, luier verschonen, volgende transfer. Blijf maar doorgaan, hè?
0: Ja, klopt. Ach, snap ik. Het is ook leuk.
1: Dat is waar. Hey, dan ga ik je, voordat je losgelaten weer en richting luier en fles gaat sturen, nog wel één ding laten doen. Dat weet je. De vraag van vandaag.
0: Leuk.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag gisteren van Jeroen vanuit Griekenland.
3: Er is één speler bij NEC die ook een verleden heeft bij Olympiakos. En wie is dat?
1: Nou, hij zegt, deze vraag weet Johan wel.
0: Emre de Moor?
1: Ja, heel goed. Dat was inderdaad de vraag die bezocht. Het antwoord dat bezocht. Hè. Je was niet de enige die het wist. Onder andere Niels 1983 wist het ook. Bij deze de eervolle vermelding is voor jou, Niels. Kan je blij mee zijn. Ja.
0: Ik kwam iets leuks tegen. En ik twijfelde alleen of ik de vraag moest bewaren voor Dierendag. Of dat ik hem gewoon nu in de transferperiode...
1: Ah, gewoon nu in de transferperiode. Erop,
0: Dierendag verzinnen we wel iets anders. Maar ik kwam een foto tegen van een bekende Engelse speler die een aantal jaar geleden, toen hij tekende bij zijn nieuwe club, zijn hond meenam. Vond ik zo'n leuke foto. Ik ga hem jou sturen. En dan willen we van de luisteraars weten om welke bekende Engelse speler het gaat.
1: Ook hoe de hond heet of niet? Of is dat niet bekend?
0: Nee, dat weet ik niet. Okay, dat weet ik zelf niet.
1: Welke Engelse speler gaat het om die Johan zoekt, die zijn hond meenam naar het ondertekenen van een contract? Als je het weet, stuur maar door via X of Blue Sky met de hashtag ADVoetbalPodcast of reageer op Instagram @ADVoetbalPodcast is kanaal. Morgen het antwoord op deze vraag van vandaag, dan met Leon ten Voorde. Ga maar eens even doornemen ik ben benieuwd of Leon dit weet.
0: Dat sluit ik niet uit. Nee. Leon is volgens mij ook wel een hondenliefhebber.
1: Nee, Leon is niet zo'n Martin Gauss-achtig type.
0: Nee?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Volgens mij heeft Leon wel een hond, hoor.
1: Ja?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Oh, dan ga ik eens even navragen, dit, hoe dat zit. Ja, morgen dat. Morgen het antwoord, Johan. Ik zou zeggen, veel succes met de kleine nu. Ik ga je weer vrij laten. Ik spreek je sowieso volgende week weer en ik wens je alvast een hele mooie dag.
0: Dankjewel, tot de volgende.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend zonnig, maar in de oostelijke helft van het land kan er wel een bui vallen. De temperatuur doet vandaag een stapje terug. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 graden in het westen tot lokaal 28 graden in het zuidoosten en oosten. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 16 graden. In het binnenland kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken. Morgen start de dag met zon. In het noorden verschijnen wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het in de middag 24 tot 25 graden. Op de Wadden kan de wind af en toe krachtig zijn. Op vrijdag is het grotendeels zonnig. Overdag wordt het een graad of 20 op de Wadden tot 25 graden lokaal in het zuiden van het land. Op vrijdag staat er weinig wind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 20 kilometer file, vooral wat vertraging in de grensstreek, zoals op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook een kwartier. Verder een korte file op de A4, Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, sta je ook bijna 10 minuten in de file. En op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam is de vertraging ook 10 minuten.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: één keer overleg met haar rechter en linkerhand. En dan gaan we beginnen. Elisa van Dijk in de buurt. En ook Meerte van Koppen. Ajax heeft aanvallende intenties. Nadine Noordam terug van weg geweest. Na twee seizoenen Brighton en Hove Albion keerde zij terug met de nodige ervaring op het hoogste niveau. En daarvoor speelde ze al 4 jaar bij Ajax. Met succes maakte deel uit van de ploeg die kampioen werd. Een zeer betrouwbare kracht stond er meteen. En laten we hopen dat dat nu weer zo is. Hier in het Broadwood Stadion van de Rangers. Het duurt wat langer dan gehoopt. En daar zijn we begonnen. En de aanvallende intenties worden meteen onderstreept. Anna Knol. Een van de speelsters die van FC Twente overkwam. Staat vandaag op Ajax.nl een heel mooi verhaal. Over haar en haar collega van FC Twente. De eerste belangrijke wedstrijd. De competitie begint bij Ajax op 16 augustus tegen FC Utrecht uit. Ik zei het al, de oefencampagne was wisselvallig. Een mooie overwinning op Leuven. Ook een nederlaag tegen Anderlecht. Ook een wedstrijd waarin Ranneke Derks zwaar geblesseerd raakte. Een tegenvaller voor Anouk Bruil. Van hieruit heel veel beterschap aan het adres van Ranneke Derks. Ajax met rust achterin. Visser. Noordam de verbindende schakel op het middenveld. Samen met spits natuurlijk. Thomas. En Femke Liefding. De doelvrouw. Gehuurd van Chelsea. Lange bal naar voren richting Snoeys. De Denen natuurlijk fysiek sterk. Zoals alle ploegen uit Scandinavië. Iets meer dan 20 jaar geleden speelden Ajax en Brøndby ook al een kwalificatie playoff voor de Champions League. Dat waren de mannen in 2005. Toen speelde Ajax onder andere met Nigel de Jong. Ubi Emanuelsson die zijn internationale debuut maakte. En Ryan Babel. Het werd in Denemarken werd het 2-2. Onder meer door een fantastische goal van Ryan Babel. En de return in Amsterdam werd een relatief lastige overwinning met 3-1. De 2-1 en 3-1 werden gemaakt door niemand minder dan Wesley Sneijder. Trainer van Brøndby was toen niemand minder dan Michael Laudrup. En kunnen de Ajax-vrouwen zich laten inspireren door het team van destijds? Mooie paas, binnendoor. Van Dijk. Van Dijk, nog steeds. Het paasje had misschien kunnen schieten. Maar er zat muziek in deze aanval. van koppen. Daar wordt Thomas aan een shirtje getrokken. Voordeel Ajax. Dat ziet er goed uit. Noordam. En Visser. Spitsen. Krijgt soms dubbele dekking. En Visser. Noordam. En Van Dijk. Van Dijk met ruimte. Geen controle. Goede tackle. Maar Pedersen, Vink Pedersen, neemt over. Dynamische middenvelder. Bij Brøndby in de spits. Amélie Testroep. De routinier van de ploeg. 31 jaar. En speelde al bij heel veel clubs in Engeland. En ook bij AS Roma. En niet vergeten, 2 seizoenen bij PSV. Daarin kon ze weinig potten breken. Knol. Terug op. Liefding. En Van Dijk. Kansen erbij. Dat net niet, maar wel goed werk. Daarna. Camilla Carlsen, de captain. Rechts in het centrum. En daar ruimte voor een voorzet. Lage bal. De kans en... De bal over, eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Voor Brøndby, hier de voorzet, wordt daar gemist. En daar is Mila Bischoff. Dichtbij, een doelpunt. 17 jaar jong. Debuteerde op 15-jarige leeftijd. De Deense competitie is al begonnen. Brøndby speelde 2-man gelijk. En de 2 doelpunten die tot nu toe gemaakt zijn... kwamen van de voet van Bischoff. Is tweebenig. Heeft een hardschot. En een actie. En de ingooi voor Ajax. Daar in de middencirkel met nummer 17, Testroep. Noordam ertussen. Daar Elvira Boel Nijman. En de combinatie. Bischoff haalt er een hoekschop uit. U hoort de aanwijzingen van de zijlijn in het Engels. De tweede taal bij Brøndby. Met 4 Engelstaligen. En de hoekschop natuurlijk van Bischoff. strak, tweede paal,
1: maar niet goed gemikt.
0: Duimpje omhoog. Lange bal naar voren. Meerte van Koppen. Maakte vorig jaar een goede indruk in het Europa Cup toernooi. Scoorde ook een belangrijke treffer. Toen in de eerste thuiswedstrijd tegen Graz uit Oostenrijk. Lange bal naar voren. Wordt het een corner? Inderdaad, ook voor Ajax de eerste corner van de wedstrijd. En dat is Kovacs, de Amerikaanse. Klein van stuk, maar bikkelhard als het moet. Lange vrouw mee naar voren. Katja Snoeits op de 11 meter stip. Hoog voor en de kopbal, maar geen richting en kracht. En hij is getoucheerd. Kovacs was de laatste die hem aanraakte. Laat het over aan Sherida Spitsen. De captain. Wind in de rug, ziet u aan het vlaggetje. Het is druk voor het doel van Tompkins. En daar komt de hoekschop. Bal blijft hangen en schot. Kans voor Van Dijk, maar wacht misschien te lang. En het schot wordt gekraakt, maar toch een kans en het doelpunt. Jawel, schitterend. Goed gedaan. Heel attent. Het gevaar leek voorbij. Ajax komt op voorsprong. Het begon allemaal met de hoekschop van Spitsen. Van Dijk kreeg hier de kans om te schieten. En dan is het Katja Snoeits. Wie anders? Zij brengt Ajax op voorsprong. Een ideaal scenario. Snoeits die al zo vaak scoorde in haar carrière. Bij PSV draaide ze 1-1. En ook in de Franse competitie en Engelse competitie scoorde zij veel. Minstens 1-2. En nu bewijst ze haar faam opnieuw. Door als een echte goaltjesdief deze kans te verzilveren. En de coach van Brøndby, de Noor Suttoness, is er niet blij mee. Wind in de rug voor Ajax. En Nijman. Goeie onderschepping. En daar ligt de mogelijkheid voor Ajax in de tegenstoot. De defensie van Brøndby is relatief statisch. En deze voorzet gaat over. Brøndby beschikt over snelle mensen in de aanval. Maar achterin dus relatief op leeftijd. Dus met snelle uitbraken via Van Koppen en Van Dijk liggen daar mogelijkheden. Jalen Tompkins kiest voor de lange bal. En spitsen pikt op. Sari Kees. Een van de nieuwe speelsters. Met als knol. Een visser. Het ziet er goed uit. Van Dijk. Van Dijk. Nog steeds Van Dijk. Op avontuur. Elisa Van Dijk. En de redding. Goeie aanval van de Ajax-vrouwen. Helemaal van achteruit. En Van Dijk hier. Op de huid gezeten. Dicht bij de 2-0 van Ajax. Speelt ze met een prima dribbel. Kees. Goede lichaamsschijnbeweging. Maar Meert Verkoppen verliest desondanks het duel. Brunby, ik zei het al, de ploeg stapte over op full professionalisme. Zeer ambitieus. Sinds 2000 won de ploeg 12 maal de Deense titel in het vrouwenvoetbal. Waaronder eenmaal 6 maal op rij. Dat was in 2002 tot 2008. Maar sinds 2019 werd er geen titel meer gewonnen. En dat wil de club veranderen. Ooit haalden ze de halve finale van de Champions League. Ook dat is een tijd geleden. En dat was voor de periode dat er enorm werd geïnvesteerd door de Spaanse en Engelse competitie. Maar toch een goede prestatie. Hier Anouk Brouw kan tevreden zijn tot nu toe, net als Sonny Siloy. De assistent, de oudspeler met een geweldige erelijst. 7-maal kampioen van Nederland. In 1987 onder leiding van Cruijff won hij de Europa Cup 2. Gaf daar de beslissende voorzet op het hoofd van Marco van Basten. En in 1992 won hij met Ajax de UEFA Cup. En in 1995 was hij een zeer waardevolle reserve. Die weliswaar niet meedeed toen Ajax de Champions League won. Maar wel tijdens de trainingen de boel scherp hield. Hier is Bischoff. Heel handig. Carlsen, de captain. En goed werk van Visser. Weer Camilla Carlsen. Die in het verleden ook een aantal jaren in Zweden speelde bij Djurgårdens. En Fink Pedersen. Ajax zet goed druk. En Van Dijk. Net niet. Waar is de bal? Vroeg de Deense middenvelder zich af. Amy Rogers. De Schotse. Fink Pedersen. Ruimte. En daar een mogelijkheid. Een mogelijkheid, maar goed werk. Van Kees. En ook Liefdink zat er goed bij. En dan de kans op een uitbraak. Hier, Van Dijk. Geen buitenspel. Van Dijk nog steeds. Wat gaat ze doen? Legt klaar voor Van Koppen. Schiet en 2-0. Meerte van Koppen. Na een uitstekende uitbraak van Ajax. Van Dijk met goed werk. Het begint natuurlijk allemaal in de achterhoede. Van Dijk niet zelfzuchtig, maar ziet daar Van Koppen. En met een streep brengt ze Ajax op 2-0. Binnen 20 minuten. Een ideaal scenario opnieuw. Van Koppen vanaf rechts. Maar sluit natuurlijk altijd aan wanneer de aanval over links verloopt. Scorend vermogen. Zeker. Ja, dit ziet er goed uit tot nu toe. De analyse vanaf de bank. En het bewijs dat de kansen liggen bij de uitbraak is bij deze geleverd. Noordam. Ja, en de verdediging bestaat voor driekwart uit nieuwe speelsters. Maar er is vandaag helemaal niets van te merken. Er is goed werk geleverd. In de afgelopen week de puntjes op de i gezet. De resultaten in oefenwedstrijden zijn van secundair belang. Thomas en Knol. Een van de vrouwen met Champions League ervaring. Bij FC Twente speelden zij meerdere wedstrijden op het allerhoogste niveau. En ook kwalificatiewedstrijden weet wat er gevraagd wordt in dit soort duels. En Van Dijk onder de radar. Van Dijk en de redding van Tompkins. Uit het niets was daar de kleine middenvelder. En de Amerikaanse met een katachtige redding. Visser achter de bal voor de derde hoekschop. De linksback nu helemaal rechts voorin. Hoge bal, blijft hangen. Dan de rebound. Van Dijk. Gevaar nog steeds niet geweken. En Thomas. Werk van Kees. Ik zei het al, Ajax heeft geïnvesteerd in routine. Met Knol, met Kees. Met Katja Snoeys. Allemaal vrouwen met internationale ervaring. In de Champions League, maar ook met nationale teams. Ajax dat natuurlijk een aantal echte topspeelsters zag vertrekken. Noordman, En natuurlijk René van Asten. En Danique Tolhoek ook goed voor minstens 15 doelpunten per seizoen.

Hier Bren, de Noorse verdediger. Kan de bal niet zo 1, 2, 3 kwijt. Tomkins. Een hele lastige bal. En Kip. Ajax domineert. Er was één grote kans voor de Denen in het begin en daarna nog eentje. Maar sindsdien weinig problemen voor de ploeg van Anouk Bruil. Thomas wordt opgejaagd, leidt balverlies. Maar herstelt zich prima. Als het zo blijft, dan speelt Ajax zaterdagavond tegen de winnaar van Rangers, tegen Slavia Praag. Op ditzelfde veld. Slechte bal. Daar mogelijkheid voor Brøndby, maar goed werk voor Van Knol. Maar heel slordig zo'n bal. Gevaar nog niet geweken. De voorzet, maar geen enkel probleem voor Liefdink. De meest ervaren doelvrouw. Op de bank zitten haar twee jonge collega's Van der Vliet en Van der Weijden. Hun tijd komt nog. Meter van Koppen. Spitsen. Bal gaat goed rond. Brøndby moet komen. Thomas. Op avontuur, maar leidt balverlies. Lange bal. Tweede bal, afvallend bal voor Ajax. Richting Kip. Daar is Tomkins. Afkomstig uit Phoenix, Arizona. Kwam een jaar geleden naar Denemarken. Noordam. Vormde jarenlang een voetbaltweeling met Victoria Pelova bij ADO Den Haag. Maakte de overstap naar Ajax. En na 4 seizoenen was ze klaar voor de overstap naar de allerbeste competitie. In de wereld, mag ik wel zeggen. De Engelse competitie. Speelde daar 2 seizoenen bij Brighton en Hove Albion. En keerde weer terug met een hele brede glimlach. Bren. En Kovacs. Brøndby komt er heel moeilijk uit. En krijgen deze ingooi cadeau.

0: Visser kiest voor rust. En Kovacs. Opbouw van achteruit is niet het sterkste ding van Brøndby. Een van de Deense topclubs. Een club die heel veel investeerde in de jeugd. Wat dat betreft lijkt het op Ajax qua filosofie. En ik zei al eerder dat een vermaarde oudspeler van Ajax zoals Michael Laudrup daar coach was. En een paar jaar later speelde ook Dennis Rommedaal daar. En Michael Kroon Daly. Twee jaar geleden waren de Denen de ploeg die het mini-toernooi organiseerde, waar ook Ajax aan deelnam. Daar de voorzet, hoog, maar Katje Snoers kan er net niet bij. Of misschien toch wel, maar goed werk daar van Tomkins. Maar uit het niets was daar de voorzet. En dat was natuurlijk Sanne Kip die daar in het centrum opdook. En daar de lange bal. Richting Fink Pedersen. Velduel met Visser en heel goed werk van Amber Visser. Tot nu toe heeft ze alles onder controle. En weet Ajax ook het gevaar van Bischoff goed te neutraliseren. Daar is ze. En Carlsen. Veel ruimte voor Fink Pedersen. Voorzet en Liefdink. Geen enkel probleem. Kees. Noordam. En Van Dijk. Wordt aangetikt, voordeel. En toch balverlies, jammer. Bischoff vraagt om een vrije trap. Maar de bal blijft in het bezit van Ajax. En Kip. Speelt de bal te ver voor zich uit. En daar Bischoff. Mila Bischoff, 17 jaar. Schaarbeweging. Nog steeds de lage voorzet en achter het standbeen. De doelpoging van Testroep. Eerste gevaar van de routinier. Bij deze aanval waar de jongste en oudste speelster van Brøndby betrokken was. En hier Sari Kees. En Van Koppen. Combinatie met Snoes. van Ajax probeert zo de Denen uit hun tent te lokken. De ruimtes groot te maken. Zodat er meer kans is op combinaties en ruimte voor de voorhoede speelsters. En Van Dijk. In de loop van Koppen, maar die is daar net niet snel genoeg voor. Het idee was goed. Rodgers. En Kovacs. Bren. Een ruimte bij Rodgers. Maar de interceptie van Visser. En dan zien we hoe snel Bischoff is. Bischoff. Nog steeds. Nog steeds. Wil een hoekschop verdienen. Maar het plannetje mislukt. Maar van deze speelster gaan we in de toekomst vast en zeker nog veel meer horen. Van Koppen. Krijgt daar de vrije trap mee nadat ze door twee tegenstanders op haar huid was gezeten. En dat allemaal voor de bank van Ajax. Lachende gezichten bij de wisselspeelsters. Spitsen. Op zoek naar Snoeys. Van Dijk. Kopbal-estafette. Ajax blijft in balbezit. Dan Noordam. Noordam met het paasje. Had misschien ook zelf uit kunnen halen. Kovacs. Bren. En Boel Nijman. Carlsen op zoek naar de oplossingen. Lindwall, de Zweedse. Nog weinig van gezien tot nu toe. En hier is Boel Nijman. Voorzet, maar geen enkele speelster van Brøndby in de 16. En zo tikt de tijd weg in het voordeel van Ajax. Dan gaan we richting pauze. Van Koppen glijdt uit. Een zaak is het om de boel achterin dicht te houden. Om te zorgen niet die aansluitingstreffer te incasseren op het meest ongunstige moment, vlak voor de pauze. Thomas. Kees. Lange bal. Hens gesignaleerd. Discussie met de scheidsrechter Eugenia Gil Soriano. Fink Pedersen op Bischoff. Maar goed werk. En Liefdink met een matige aanname. Hoekschop voor Brøndby. Mila Bischoff achter de bal. Strakke bal, weggekopt, prima gedaan. Opnieuw wordt de bal binnengebracht, ingebracht. Kans, goed geblokt. En het schot en een uitstekende redding van Liefdink. Prima gedaan. Klein slotoffensiefje van Brøndby. Vlak voor rust. Hier het schot van Pelkowski. De Amerikaanse middenvelder. En Liefdink laat zien waarvoor ze in het doel staat. Goed werk van Meerte van Koppen. Strakke voorzet, maar te hard voor Sanne Kip. Goede passeerbeweging. Net iets te weinig effect aan die bal. Om Kip te bereiken. Goed werk van Noordam. Katja Snoeys, maar daar het blok van Kovacs. Ajax herovert de bal. Van Koppen laat het over aan Thomas. Heeft zij een verre ingooi. Van Koppen. Dat niet. Thomas. En Noordam. Kip op Van Dijk. Van Dijk. En de hoekschop. Van Dijk af en toe duikt ze op als een duveltje uit het doosje. En Sherida Spitsen. Kijkt waar iedereen staat. Heel veel mensen in het doelgebied. Nog wat vermanende woorden buiten beeld van de scheidsrechter. Daar komt de hoekschop bij de tweede paal weggekopt. Thomas. En Knol brengt de bal binnen en dan het schot. En daar de redding van Tomkins. Bal nog even van richting veranderd. Het schot was van Kees met haar chocoladebeen. Het was een gratis doelpunt geweest. In de laatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft. En Brøndby nog één keer. Kovacs. Bal ingeleverd bij Spitsen. Thomas. En goed werk van Knol blijft rustig. Ook met veel tegenstanders dicht in de buurt. En het zit erop, precies op tijd afgefloten. 0 seconden blessuretijd. En Ajax gaat rusten met een hele mooie 2-0 voorsprong. Een ideaal scenario, zoals ik al zei. prachtig gedaan. En we gaan over een klein kwartiertje terugkeren bij de tweede helft van Ajax tegen Brøndby. De kwalificatiewedstrijd om de Champions League. En het ziet er tot nu toe allemaal uitstekend uit.
1: Ja, ze zijn echt super irritant aan het doen. Kleuters, jongen, echt. De afgelopen dagen waren heel leuk. We zitten hier op echt een hele mooie plek. Mooie bergen om ons heen. Het weer zit nog mee. Soms even een regenbuitje, soms een bliksemstraal. Maar ja, het is wel heel leuk met z'n allen.
2: Heel leuk. De omgeving is ook echt super mooi. En we hebben een superleuk team, dus het is heel gezellig.
1: Op sommige plekken, als je daar naartoe kijkt, denk je ook echt van wow. Dit kan een schilderij zijn, gewoon met die wolken door de bergen. Ja, dat is wel echt heel mooi ook, ja.
3: Oh, maar ik wil denk ik iets strakker. Nee, oh, sorry. Oké. Okay. Turbo, ik wil alleen op turbo.
4: Welke is turbo?
1: Ja. Fiets toch, ja. We gingen mountainbiken, maar we hadden wel een elektrische fiets. Dus dat was wel heel fijn. En je kon hem op zijn eco zetten. Je kon hem ook op turbo. Dus zou je denken dat wij als fitte groep niet op turbo zouden zetten? Nou, ik denk 95% zet hem op turbo.
2: Ik was er helemaal klaar voor. Ik had mijn bril mee. Maar ik heb wel de terugweg heb ik wel op turbo gefietst. De heenweg had ik hem op eco staan. Maar toen was ik wel moe, dus toen heb ik hem later op turbo gezet.
1: Konden we ook nog even gewoon kletsen met elkaar. In plaats van dat we aan de zuurstofbeademing zitten. Dus we zetten hem gewoon met z'n allen op turbo. En toen kwamen we makkelijk boven, ja. Lekker Dali, hè? Beekje in het natuurgebied, daar gingen we met z'n allen, was heel leuk ook. Iedereen ging even voelen, maar ik vond het aardig koud in dat beekje. Had ik niet helemaal verwacht, maar ja, het was echt koud daar zo.
2: Het was even afkoeling, even wat drinken met elkaar, even gezellig kletsen. En dan, want tijdens die fietstocht praat je natuurlijk niet echt met elkaar, een beetje achter elkaar fietsen. Dus het was wel even gezellig om even te stoppen daarna.
1: Veel te fanatiek, maar nee, die fiets die remde af na 25 kilometer. Dus dat was niet heel best. Maar ja, misschien was het ook wel beter. In plaats van dat we straks in plaats van schaafhonden van het voetbalveld, schaafhonden van de mountainbike afkwamen. Dus nee, ja, mooi.
5: We hebben één heel mooi dingetje, is dat Isa, waar we sta je, weer de warme hip mee mag doen. Dus daar wil ik. Ze heeft heel hard voor mogen moeten werken zelfs, maar het is wel een heel mooi moment op trainingskamp dat ze vandaag lekker bij de groep mag aansluiten. Dus als een compliment naar jou wat je er allemaal voor hebt moeten doen.
2: Mooi moment. Dus heeft natuurlijk nu, ik zit nu 6 maanden na de operatie, dus ja, heel mooi moment om dat weer even een beetje bij de groep te zijn. Het raakt je wel hoor. Zeg maar, het wordt altijd wel een ding van gemaakt als je weer de warming-up mee mag doen. En dan is het eigenlijk maar de warming-up. Maar dat is nu wel een groot ding voor mij, ja. In het begin was het wel heel leuk, omdat je dan ziet dat je ook stappen maakt. En dan elk stapje is ook leuk gewoon. Daarna sta je een beetje stil op een punt. En toen kwam ook de vakantie voor mij, dus dat kwam wel echt even perfect uit. En nu maak ik weer stappen, dus dan is het weer leuk om bezig te zijn. Al die meiden zijn er wel heel erg voor me geweest. Die meiden zijn gewoon vriendinnen. Dus buiten voetbal hebben we ook zeker leuke dingen gedaan, ja.
1: We spelen veel spelletjes.
2: Ik ben wel goed in beverbenden, vind ik. En alhoewel, ik kan alle spelletjes wel goed, hoor. Moeilijk te verslaan.
1: Oh ja, wel bijna. Toepen, ja, toepen. Dat is echt weer een nieuw spel. En dat is ook heel leuk, want dan moet je bluffen en overtoepen. Ja, en dat vind ik altijd wel leuk. Dan kan je gewoon een beetje kijken wie is er slim, wie gaat er mee. Ik heb een keer de Etna, ben ik beklommen. En toen ben ik ook met zo'n gondel naar boven gegaan. Dus ik was wel even wat gewend, maar
2: het was echt bloedheet in die lift. Maar het was verder wel mooi. Je had ook een uitzichtpunt helemaal bovenin.
1: Boven gingen we naar een uitkijkpunt. En ja, het was ook wel heel mooi inderdaad. En je zag dan mooi die gondels naar boven gaan.
2: Verder hebben we nog even nog één lift naar beneden gepakt. En op het middenpunt zijn we even wat gaan drinken met z'n allen en spelletjes doen. Ook gewonnen natuurlijk, juist. Het zijn wel belangrijke wedstrijden die er nu aankomen, en zeker die in de Champions League.
1: Wel heel spannend. We weten in ieder geval wel wat we moeten doen. Het doel is natuurlijk om de groepsfase te halen.
2: Een hele belangrijke fase nu ook, om helemaal fit te komen en fit te worden en gewoon klaar voor te zijn. Dat is het belangrijkste.
4: Ranschakel, ranschakel! Jij draai. Lekker daarna, heerlijk!

0: ik heb de afgelopen dagen echt als enorm leuk ervaren. Natuurlijk in het buitenland, dat is extra speciaal nog. En de hele groep met nieuwe speelsters. Enorm leuke dagen hier gehad.
1: Super gaaf natuurlijk, als je ook kijkt naar deze omgeving en als je achter mij kijkt. Dat brengt al iets speciaals. En we hebben een nieuwe groep, we hebben veel nieuwe meiden van buitenaf. En dan is dit een hele waardevolle week geweest.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We hebben ervoor gekozen om in appartementjes te leven. Waardoor meiden zelf het ontbijt moesten regelen en de lunch. Dus hadden ze een penningmeester en dan konden ze lekker samen boodschappen doen. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat je samen teambuilding creëert. Dus dat is uiteindelijk het doel geweest en dat is zeker geslaagd.
4: Ik heb boodschappen gedaan. Ik probeer een beetje te regelen. Sonny heeft een keer broodjes voor ons gehaald in de ochtend. Dan konden we iets langer blijven liggen.
1: De staf kan goed kijken van oké, wat zit er in de groep? Waar liggen de kwaliteiten? Waar moeten we nog aan schaven? Op voetbaltechnisch gebied, maar ook zeker in het teamproces wat je aangaat. We hebben over een aantal weken natuurlijk al Champions League, dus je moet er dan staan. En je staat er niet alleen maar met je voetbalkwaliteiten, maar ook met de mentale kwaliteiten. Dus alles moet goed samenkomen.
0: Weer. Ella, kom aan. Ja? Oké. Okay, ja. Wat doe je hier?
5: Even een pakje. Om mij heen.
0: We hebben een hartstikke leuke tijd samen, maar ook op trainingen volle intensiteit. En we durven ook echt elkaar aan te spreken. Dus ik denk dat dat ons ook echt heel erg gaat helpen. Goed, Noor! Ga door. Lekker, Noor. Goed gedaan. Dan, rechts. Ja, uit. Goed dan. Goed. Oké, jullie achter. Dribbel. Sof. Sherit. Sof. Ik ben niet Sherida of zo. Ja. Dus het is niet dat je mij het hardst over het veld hoort, hoor. Dat is niet zo. Elise, links, naar achter. Elise, aan mij. Goed, Lien. Naast je. Hallo. Buiten het veld vind ik het heel leuk met iedereen. Dus dan sta ik echt gewoon voor een lolletje met elkaar. En in het veld is het gewoon heel scherp. Oké, met omhoog. Doei, Elise. Goed, lekker. Goed, Elise. En elkaar aanjagen, daar wordt iedereen beter van.
1: Een interessant duel. Het was een beetje verschillend. We speelden natuurlijk 4 blokken van 30 minuten. We hebben alle spelers speelminuten kunnen geven. In de eerste fase van de wedstrijd ging Nuremberg volle bak. Heel agressief. Het was misschien wel onze eerste wedstrijd waarin we echt getest werden. Dus we werden een beetje overdonderd. Daarin vallen ook 2 hele snelle goals. Dus dat was een beetje vervelend.
6: Durf in te spelen door de linies. Durf steeds te draaien. Je zit een aantal mensen op de weg draaien. Iets zuiniger zijn van links naar rechts en van rechts naar links. En als we dat hebben, hebben we iets meer tijd en ruimte om ook in de eindfase te komen.
1: Daarna pakken we het beter op, herkennen we meer de ruimte van moeten we hem diep spelen of moeten we door de linies pasen. En in de eindfase speelde Nuremberg ook weer met een heel ander elftal. Dan krijgen we heel veel ruimte en tijd en zijn we super dominant. Dus het was eigenlijk een wedstrijd dat alle kanten op is gegaan. Ik denk dat we allemaal weten waar Ajax voor staat. We willen graag dominant voetbal spelen, dus ik hoop dat we dat kunnen laten zien.
0: Stapje voor stapje, dus ik kijk nu als eerste uit naar de eerste Champions League voorrondes.
1: Dat we de identiteit van Ajax terug gaan zien op het veld. Maar daarnaast willen we uiteindelijk prijzen pakken. En het mooiste zou zijn de groepsfase Champions League natuurlijk.
0: Sorry, even opzij. Smel. Ja, aan het einde wil ik wel een goed feest hebben, omdat we genoeg prijzen hebben gepakt.

0: what sort of
1: met een 2-0 voorsprong zijn de speelsters weer teruggekeerd voor een mini warming-up in de aanloop van in de aanloop naar de tweede helft. Ajax zit met zo'n tussenstand op rozen. Zaak is om de focus te behouden. Brøndby moet komen. En dat biedt weer mogelijkheden. De Denen moeten risico's nemen. Ajax kan daarvan profiteren. Nog even kort verder op elkaar afstemmen. Want zoveel wedstrijden hebben de speelsters van Ajax nog niet met elkaar gespeeld. En daar zien we twee wissels bij Brøndby en één bij Ajax. Schoonhoven van Schoonhoven. Staat klaar om in te vallen. En daar bij de Denen. Hafrún Halldórsdóttir. De IJslandse. De noppen worden nog even gecontroleerd. Een vast bestanddeel van de arbitrage sinds maart 1970. En de scheidsrechter nog even in gesprek met een aantal speelsters. Nog even de puntjes op de i. Brøndby trapt af en we zijn begonnen aan de tweede helft. We gaan kijken voor wie de speelsters in het veld zijn gekomen. Geen overtreding. En Halldórsdóttir laat zich meteen gelden en verdient de hoekschop. Scoorde vorig seizoen 7 maal voor Brøndby. Bischoff. Hoog voor, weggekopt. Bal blijft hangen. En Van Schoonhoven met haar eerste balbezit. En Liefdink. Neutraliseert deze gevaarlijke situatie. Pijntje bij Visser. En Brøndby heeft nu al zijn intenties duidelijk gemaakt. Met het inbrengen van Halldórsdóttir. Van Koppen. Laat het over aan Thomas. En Van Dijk. Krijgt de bal terug. En Van Schoonhoven. Sherida spitsen. kip. Van Dijk, spitsen met het puntje. Lastige bal om te controleren. En de rebound wordt daar verspeeld. En een handige overtreding van Schoonhoven. Op Hanna Andersson, een van de nieuwelingen. De bank van Ajax met rechtsbovenin Lina Touzani. Een van de grote talenten. Maakte vorig jaar een goede indruk tijdens een van de Europacup-wedstrijden. En Sotternes, de coach, heeft in ieder geval zijn stempel op de wedstrijd gedrukt met de wissels. En van Schoonhoven al regelmatig in balbezit geweest. Daar een onmogelijke bal van Rodgers. Brøndby zet velddruk op de korte ruimte. Kan Ajax om die kluit heen spelen? Van Schoonhoven, geen overtreding. Het spel gaat verder. En goed werk. Bal naar voren. Goed werk van Visser. En Anna Knol. Thomas van Koppen. Slim gedaan. Thomas. Op de stropdas. Wacht iets te lang. En Sherry de spits. Ajax moet vooral niet meegaan in het tempo van Brøndby. Geen overtreding. Op Van Dijk. Vooral het eigen spel blijven spelen. De bal het werk laten doen. Thomas. Op avontuur. En Sanne Kip krijgt toch de bal. Wat gaat ze doen? Kip schiet in de korte hoek, maar daar is Tompkins. Moeilijke hoek. Ze probeerde toch Kovacs. Spitsen wacht iets te lang. De bal is over de lijn geweest. Van Dijk. Niet nauwkeurig genoeg en Brumpy neemt over. Maar door het storende werk is Ajax weer in balbezit. Overzicht behouden. De ruimtes goed gebruiken. Van Koppen zoekt haar tegenstander op. En dit keer levert dat balverlies op. Bren. En Van Schoonhoven. Noordam. Is het tempo in de Engelse competitie gewend? En dat ligt hoog, heel hoog. Thomas. Goede combinatie, ruimte op links. Van Schoonhoven. Voorzet, maar dat wordt een achterzet. Speelster die de hele linkerflank kan bestrijken. Een hele waardevolle allrounder. En Ajax probeert Brumpy vast te zetten op eigen helft. Sanne Kip daar bij Mila Bischoff. Sonny Siloye vraagt om een vrije trap. Goed werk daarvan Van Dijk. Van Dijk. Gaat goed rond en dan Meerte van Koppen. Klaar om zichzelf te lanceren. Van Koppen. Thomas. En weer Van Koppen. Kan voorgeven. Daar is Snoeis. Net niet. En spitsen voor de afvallende bal. Thomas schuift vaak door naar het middenveld voor een extra afspeelmogelijkheid. Ook omdat Brumby voorin eigenlijk twee man vast heeft lopen, kan er altijd één speelster van Ajax uit de verdediging mee naar voren. Liefdink. En Bischoff. Bischoff, interceptie Knol. En Thomas, goed werk. Oh. Carlsen. De ingooi voor de Denen. De actuele analyse van de situatie op het veld. En wat gaat Anouk Bruil doen in de resterende tijd? Bischoff. Goed gestuit. Een Kip die haar verdediging helpt. En natuurlijk een vrije trap. Natuurlijk een vrij trap. Felle pressing van Brøndby. Waar Ajax rekening mee moet houden. Dat kan de Deense ploeg natuurlijk niet al te lang volhouden. Maar er zijn momenten zoals net. Dat je op moet passen. Spitsen. Ajax blijft de bal rondspelen. En dan komt dan zo'n wisselpaas. Deze is net iets te hard. Maar dat is het idee om het gif uit het spel van Brøndby te halen. Haldis Dottir. IJslands international. En Carlsen. De captain Rogers. De bal blijft binnen. Andersson. Een van de twee nieuwelingen op het veld. Uit Zweden. Ajax zorgt ervoor dat ze niet meegaan in het tempo van Brøndby. En dan met dit soort uitbraken gebruik kunnen maken van de ruimtes. Meerten van Koppen met links. Bal blijft in de 16. Katja Snoes kan er net niet bij. Geduldig wachten op dit soort momenten. En dan de wedstrijd op slot gooien met een eventuele derde treffer. Andersson. En daar de overtreding. En de eerste gele kaart. Voor Haldis Dottir. De vrouw met het voor Ajax mooie rugnummer 14. De eerste prent in deze zeer sportieve wedstrijd. En als de administratie gedaan is, gaan we zo verder met het laatste halve uurtje. Deze bal was net iets te zacht. Een goed werk. Je ziet de druk. Mid verkoppen iets te lichtzinnig. Even leek het op rugby. En reclamaties van Pelkowski, de Amerikaanse. Is het er nog steeds niet mee eens, maar we gaan gewoon verder. Kovacs. En goed werk van Van Dijk. Zo, dat is nog steeds erg fel. En Pelkowski is nog niet tot bedaren gekomen. En solliciteert nadrukkelijk om een gele kaart. Op een gegeven moment is het reclameren voorbij. Goed werk van Van Dijk. En wordt gemaand om naar voren te gaan. Daar liggen haar kwaliteiten. En Brunby. Goed werk. Van Katja Snoeys. Ruimte bij haar en op links. Noordam. Nadine Noordam. Kip. Legt de bal terug op Snoeys. Goeie paas op Van Dijk. Van Dijk, de specialist in de korte ruimte. Schot geblokt. De afvallende bal voor Ajax. Meer te verkoppen met ruimte. Geeft de voorzet. En de vrije trap. Voor Nijman werd daar geraakt niet bewust. Het spel ligt even stil. Dus we krijgen nu wel wat blessuretijd. In tegenstelling tot de eerste helft. Maar daar waren wat mogelijkheden voor Ajax net. Spitsen. Ajax wint behoorlijk veel duels. En daardoor relatief veel balbezit. En dat is prettig om de tijd door te komen. Van Schoonhoven. Op 7 mijls Laarzen. Kip. En daar zien we een aantal wissels van Brunby zich warm lopen. Thomas. En Van Koppen. De vrouw van die mooie 2-0. En Van Schoonhoven. Goede invalbeurt. Noordam. En dit is een wedstrijd waarin het gaat om het resultaat en niets anders. Pelkowski. Bal blijft binnen. Haldersdorp hier. Verliest het duel van Knol. Goede controle bij Thomas. En Van Dijk. Goed werk. Prima gedaan. En ruimte op links. Van Schoonhoven op Kip. Noordam. Noordam, hoekschop. Goed gespeeld. Mooi om die drukke kluit van Brøndby gespeeld. En Sherida spitsen. Met de hoekschop. De wind is gedraaid. Het signaal en de aanloop. Veel effect bij de eerste paal. Weggebokst door Tomkins. En Bischoff achter de bal voor de uitbraak. Maar goed werk van Thomas. Overal te vinden, nu op links. Noordam achterin. Samen met Spitsen, de strateeg van deze ploeg. Nog een ruime 20 minuten. Twee wissels bij Brøndby. Lindwall gaat eruit. En Boegberg komt erin.

Dus nummer 11 en nummer 33. Aanvallende versterkingen. En bij Ajax gaat Thomas eruit. Ontzettend hard gewerkt, goede wedstrijd. En Sophie ter Brake komt in het veld. Zij met Anne Knol kwamen dus deze zomer over van FC Twente, twee vriendinnen. Haltunen. Voorzet mislukt. En als deze wedstrijd voorbij is, kunt u op ajax.nl een mooi verhaal lezen van deze twee speelsters. En ook ter Brake heeft de nodige ervaring op het gebied van Champions League en kwalificatie. Scoorde ook 6 maal in het kader van de kwalificatie en Champions League voor FC Twente. Ook zij weet wat er gevraagd wordt. Geen overtreding. Het spel gaat verder. En een lange bal. Even wat hotse knotse voetbal. De Ajax blijft gelukkig veel duels winnen. En heeft hij nog wat tactische konijntjes in zijn mouw, in zijn hoge hoed? Of heeft hij al zijn kaarten op tafel gelegd? De coach van Brøndby, Stattenes. Anouk Bruil met de nodige aanpassingen. Brøndby dat nu 4 spitsen heeft. Meer te verkoppen, prima gedaan. Meer te verkoppen. Slim gedaan. En de bal het werk laten doen. In deze fase van de wedstrijd. Hou het veld breed en lang. En Brøndby met Andersson. En slecht weggekopt. Haltunen. En een hoekschop. Slecht weggekopte bal voor de voeten van Lily Haltunen. En dat kan verkeerd aflopen. Mila Bischoff. Tot nu toe goed onder controle gehouden. Met de hoekschop heel matig uitgevoerd. Kovacs. Met goed overzicht. Bischoff. Bischoff. Lage voorzet. En Haltunen. Schiet naast, hele moeilijke hoek. Laatste kwartier. Femke Liefdink. 1 prachtige redding. In de eerste helft Van Dijk, kansen erbij. En Noordam. Noordam wordt aan haar shirt getrokken. Haltunen mag verder. En Bischoff. In duel met

Schoonhoven. Van de laatste wind glansrijk. Maar de bal gaat over de zijlijn. Brøndby klaar voor een slotoffensief. En misschien een uitbraak met Van Koppen. Wordt daar aan haar shirt getrokken, aan haar arm. Maar het levert niets op. Scheidsrechter Gilles Soriano laat veel toe. Het komt het tempo van deze wedstrijd ten goede. Andersson. Kovacs. En nu bijna alle speelsters op de helft van Ajax. Het spel gaat gewoon verder. Bischoff schiet en de redding van Liefdink. Lastige bal. Bischoff is tweebenig. Laag, verraderlijk schot van dit supertalent. Achter de bal voor de hoekschop. Een hele hoge bal. Nog steeds gevaar in de 16. En spitsen ruimte op. Opnieuw Bischoff. Spitsen raakt de bal helemaal verkeerd. En dat geldt ook voor een van haar collega's. De druk blijft erop of bij Brøndby. Pelkowski. Haar bal wordt geblokt. Opnieuw een hoekschop. Even een moment van oponthoud. En dan de hoekschop opnieuw. Bischoff. Hoog voor. Bal wordt ingebracht, maar te zacht. Halt toen het niet. En Van Koppen. En rust achterin. En zo pakt Liefdink wat secondes en haalt ze het ritme uit het spel van de tegenstander. We gaan even kijken of ze ver kan uittrappen. Lange bal richting Kip. Kip sterk in de lucht. En Snoeis. Al een tijdje niets van gezien. Op die ene aanval na. Een minuutje of 10 geleden. En hier de meegereisde fans. Zijn er altijd bij. Ze zijn niet voor niets gekomen. En Mirte Van Koppen gaat het veld verlaten. En ook Lina Touzani komt erin. Op rechtsbuiten. Technisch vaardige speelster. En Van Hensbergen is de tweede wissel. Op het middenveld.
goed werk van spitsen. En geen risico genomen door Liefdink. En dit is natuurlijk een overtreding op Kip. Elvira Boel-Nijman doet haar eerste achternaam een klein beetje eer aan met deze overtreding. Sherida Spitsen neemt de tijd. En weer een wissel bij Brunby. Braut Broenes, de Noorse kopsterk. En de vrije trap van Sherida Spitsen. Hoog voor Sanne Kip en Toussani kan schieten. Toussani over. Net in het veld. En deze mogelijkheid. De bal rakelings over. Ze had hier de wedstrijd definitief mee kunnen beslissen. Lina Toussani. Geen moment van aarzeling. Meteen afdrukken. Net een halve meter te hoog. Speelster die de hele opleiding van Ajax doorliep. Een mooi verhaal. Begon ooit in de jeugd van Buitenveldert. Maar was al heel snel goed genoeg bevonden voor Ajax. Hier de bank. Bruil en Siloy. En Van Schoonhoven. En Kip. Ajax komt niet over de middenlijn. Goed werk van Schoonhoven. Wint weer een duel van Bischoff. Voorzet, verraderlijke bal. Niemand bij de tweede paal om in te koppen. Kovacs mee naar voren met de panna. Maar de bal levert niets op. Toch wel een hoekschop. Terwijl de Brake bezweert dat ze de bal niet heeft aangeraakt. En daar leek het wel op. Daar leek het op. Hoekschop. En de Nemer kennen we allemaal. Hoge bal bij de tweede paal. Liefdink bokst weg. En ruimte voor een voorzet. Strakke bal. Knol en spitsen werken weg. En Toussani. En de bal wordt over de zijlijn gespeeld. Een blessure aan het hoofd. Maar gelukkig niks aan de hand. Nog 5 minuten officiële speeltijd. Toussani. Te braken. En u hoort het. Nu rustig wordt er geadviseerd. Even het tempo uit het spel. Snoeis. Paasje in het midden. De kans. Is dit de 3-0? Nee.
kip met de kans. Helaas voor Ajax. Tompkins op de stropdas van Haltunen. Voorzet. En weinig effectiviteit voorin bij Brøndby. Als je nog wat wilt, moet je nu scoren. Daar achter Siloy, Meerten van Koppen. Kan tevreden terugkijken op deze wedstrijd. En Brøndby. Maar iedere keer staat er een speelster van Ajax. Goed opgesteld. Maar de Denen geven niet op. De specialist voor verre ingooien, Braut Brunes. Maar daar staat Knol en Kees. Liefdink daar met heel veel moeite. De eerste keer deze wedstrijd. Toussani. Riskante bal. En de overtreding. En de tweede gele kaart van de wedstrijd. Alles ten voordele van Ajax. Dit soort momenten. En de zon is doorgebroken. Maar met deze tussenstand schijnt de zon al veel langer in deze wedstrijd voor Ajax. Dat al na 20 minuten met 2-0 voor stond. En hier de countermogelijkheid. Brøndby komt er niet uit. Van Hensbergen. Visser. En Kip. Kip met heel veel ruimte. Tijd om goed te kijken. Daar komt de voorzet, maar die is te hard. En van Hensbergen. Voorzet. Maar daar staat alleen een speelster van Brøndby. En weer is het van Schoonhoven. Die er goed tussen zit. Maar daar is Bischoff. Maar de Denen hebben geen echt plan. Om het Ajax lastig te maken. Bischoff moet de bal te vaak gaan halen. En Haldisdottir wordt te weinig gezocht. De officiële speeltijd zit erop. En volgens mij zag ik daar 2 minuten inderdaad. Dus het kan bijna niet meer misgaan. Andersson. Ook zij heeft het verschil niet kunnen maken. Ingooi van Ajax.
Vanavond om 8:30 spelen de andere twee ploegen in deze pool tegen elkaar. Rangers, de thuisploeg tegen Slavia Praag. Dan zal het een stuk voller zitten op de tribunes. En de winnaar van die wedstrijd speelt zaterdagavond om 8:30 tegen de winnaar van deze wedstrijd. Die over een minuut afgelopen is. Haltunen. Pelkowski. Onvermoeibaar, dat wel. En Kovacs. Nog één keer de bal in de 16 pompen. Maar daar is Liefdink. Met het applaus. Nog één keer ver naar voren. En zo tikt de tijd weg. Nog één keer een aanval. Katja Snoes, de vrouw van de 1-0. En daar hoort u het eindsignaal en wint Ajax verdiend met 2-0 van Brøndby. De eerste horde is glansrijk genomen. Zonder dat de ploeg echt in gevaar kwam, wordt deze wedstrijd in hun voordeel beslist. Tevreden gezichten en de felicitaties van de tegenstander. Een goede prestatie van deze nieuwe ploeg met veel nieuwe speelsters. Katja Snoes, de vrouw van de 0-1. Eerste treffer. En de tweede treffer van Meerte van Koppen. Mooie treffer, mooie goal. Daar Pelkowski. Moeten zich gewonnen geven. Zij spelen de wedstrijd om de derde plaats. Tegen de verliezer van de wedstrijd vanavond. Tegen Slavia Praag en Rangers. Ajax dus tevreden. Kan zich opmaken voor de finale komende zaterdag om 8:30. En ze hebben in ieder geval een goede stap gezet richting de volgende etappe in de kwalificatie om de Champions League. Ajax dus maakte een goede indruk en wint hier afgetekend met 2-0 van Brøndby.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Andell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste verdraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de verdraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de verdraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Houd daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: tegenwoordig moeten we zeggen, en ik heb het even opgeschreven, Batimo Solar Park. En dat voor een club uit tweede amateur, oftewel KVDO moeten we nu zeggen. De D voor Diksmuiden, de fusieclub waarmee het failliete KV Oostende is gefuseerd. Maar we zijn hier niet voor een Oostendse club, wel voor Union in de derde ronde van de voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt. Twee bekerwinnaars tegen elkaar, de Belgische tegen de Noorse, ook twee vice-kampioenen. Want laten we vooral niet vergeten, Bodø/Glimt vorig jaar geen kampioen geworden in Noorwegen. Legde op het einde van het seizoen cruciale wedstrijd verloren. En dan ging de titel naar Viking, die pas in de volgende ronde aan de bak moeten in deze Champions League voorronde. Union is er nog nooit in geslaagd om deze ronde te overleven in het kader van de Champions League. We herinneren ons nog die wedstrijden tegen Rangers en ook een jaar later tegen Slavia Praag. Liep het mis, maar maakten ze wel mooie reeksen in de Europa League. Dat zou dit jaar ook kunnen, want stel ze gaan eruit, gaan ze rechtstreeks naar de league phase van de Europa League. Laten we hopen dat dat niet het geval is, maar dat we wel naar de volgende ronde, de play-off ronde van de Champions League kunnen. Met een plaats tegen of NEC of Olympiakos. En hier komen beide ploegen maar buiten. Niet helemaal stijf uitgekocht, maar toch dik 5000 mensen zijn naar de kust gekomen in het geel en blauw, de kleuren van zowel Union Saint-Gilloise en Bodø/Glimt. Vorig jaar, u weet het, geweldige reeks neergezet, gelijk tegen Dortmund, gewonnen van City, dan gewonnen van Atletico, van twee keer Inter en ook Sporting Club de Portugal. Daar ging het Libret wel in Lissabon missen. En dan zijn beide ploegen klaar voor deze wedstrijd. Eén keer in de geschiedenis speelt ze al tegen elkaar. Dat is 2 jaar geleden in de league phase van de Europa League. Een saaie 0-0 in het Koning Boudewijn Stadion. Hopelijk krijgen we vandaag een veel betere wedstrijd. Maar Frank, je zei het al, het zijn twee stukken ploegen.
1: Ja, het zijn twee ploegen die een beetje hetzelfde zijn in die optiek. Dat ze proberen fouten af te straffen van tegenstanders. Zelf het spel maken proberen ze wel in de eigen competitie. Maar als ze Europees spelen, gaat het ook vaak uit een organisatie zijn. En als je dan weet dat er nog een terugwedstrijd is, ja, dan zou dit wel eens kunnen zijn waar we dan voor vrezen. Een saaie 0-0 zoals het toen was.
0: De opstelling van een joffre.
1: Ja, daar zijn twee wissels, hebben we al aangegeven. Geen Patrice en geen Zorgan. Daar komen Schoofs in de plaats van Zorgan en Kalaili terug op die positie op de rechts wingback. En dan verder is het een beetje de ploeg die we verwachten van de Perren en Oulard op middenveld. En Fusaini en Floric in de spits.
0: En dit is nagenoeg de beste ploeg van Bodø/Glimt. Nagenoeg dezelfde ploeg waar ze ook tegen Inter en tegen Sporting mee verrasten in Europa. Alleen Evgen Dies geblesseerd en hun spits, daar hebben we het nog niet over gehad. Kasper Heuk, die is vertrokken naar Celtic. Dat is wel een aderlating natuurlijk, dat ze die Deen er niet meer bij hebben.
1: Ja, inderdaad. Dat was een bonkige spits, maar die er ook wel aardig kon voetballen. Dus een echt aanspeelpunt om die ploeg te laten opschuiven. Maar goed, als hij er 12 miljoen van krijgt of voor krijgt, dan is dat voor een club met een budget die belangen niet zo hoog is, altijd meegenomen. Ja.
0: Irfan Pjeltjo is de scheidsrechter voor vandaag. Vorig jaar vloot hij in deze fase van de Champions League nog Club Brugge tegen Salzburg. Daar hebben we ook goede herinnering aan. Een geweldige wedstrijd toen van Club M. Niet vergeten, 2 jaar geleden vloot hij ook de finale van de Conference League. Dus best wel een man met Europese ervaring. Nieuwe man bij Union Silla. Die kwam bij de winterstop al, maar nu eigenlijk de opvolger van Chris Burgess. Dat moet hij gaan worden.
1: Ja, maar vorig jaar ook al in de competitie, als hij inviel, zag dat hij fysiek nog niet 100% was. Maar hoe hij die eerste wedstrijd zijn visitekaartje afgaf, dan denk je ergens te begrijpen dat je Burgess kan laten gaan. Maar kleedkamerverhaal, leidersfiguur in die kleedkamer, Burgess, het DNA toch een beetje van de club.
0: Ja, de laatste speler die nog was van in de tweede klasse.
1: Inderdaad, dat is dan toch ergens jammer dat je die laat gratis gaan en dat je die niet aan de club bindt. Maar goed, je moet kijken naar wat Union altijd gedaan heeft, dat die spelers goedkoop halen en duur verkopen. En als je die dure contracten moet gaan geven omdat ze een lange verdiensten hebben, ja, dan gaat de club daar niet in mee. En dan durven ze ook pijnlijke of moeilijke beslissingen in.
0: Oké, en dus geen Christian Burgess meer. Die moet nog Europees aan de bak deze week met AA Gent. Dan maken we ons klaar voor de tweede wedstrijd ooit hier in het Albert Park Stadion. KV Oostende, één keer de voorronde van de Europa League gespeeld. Toen verloren, of toen 0-0 gespeeld tegen Marseille, nadat ze daar eerder hadden verloren. Zo, we zijn eraan begonnen. Lange bal naar voren. En dan zit daar meteen Grundersen tussen. En Blomberg een eerste keer. En dan haalt die andere nummer 11, Jermé, de bal terug. Weer tot bij Chambaren. Schoofs. Tikje tot bij Silla. Weer naar Vic Chambaren. Smit. Zich draaien. Zijn niet helemaal perfect. Uiteindelijk blijft hij nooit in bal bezit. De scheidsrechter is streng. Een meter achteruit. Saks tot bij Silla. De laatste streep som. En voor is die ondergaat in de zee. Dat kan wel eens lastig zijn voor spelers daar op de linkerflank van Union. Silla.
1: Ja, er staat weinig wind, Floris. Dat kan hier ook nog eens aan de zee wel een factor zijn. Als hij heel het jaar gaat spelen in de wintermaanden. Veel wind in het stadion. Dat is toch ambetant voetballen vaak. Maar dit,
0: ze hebben nu ook wel genoeg woontorens in de weg gezet.
1: Ja, inderdaad. Maar de zee ligt dan aan die kant van de woontorens.
0: De eerste keer Union met Jermé Smit. Wil voorbij zijn man. Gaat voorbij zijn man. Daar is de voorzet. En uiteindelijk weggewerkt door Vet. Eerste keer wat dreiging. Smit laat het over aan Sykes met zijn verre ingooi. Silla, kom. Dan gaat het alsnog naartoe. McAllister. En weer naar Chambaren. Het is zeker geen kanonstart van Union.
1: Nee, ze proberen echt Glimt een beetje te lokken om die ruimte op dat middenveld te krijgen. Rust aan de bal, die twee spitsen een beetje laten druk zetten om dan nu Schoofs aan te spelen bijvoorbeeld, die echt de bal vroeg. En dan kan je van daaruit gaan voetballen.
0: Van de Perre stuurt de eerste keer Florens weg. Goede voorbereiding gespeeld, Raul Florens. Dreigend, wil voorbij zijn man, daar is de bal gezet. Aikens zit ertussen. En dan Wikkenberg, Goorberg. En zomaar nog in 3 minuten. Eerste echt gevaar uit de wedstrijd, Raul Florens. Smit. Jermé Smit wil voorbij Auckland geraken en dan gehaakt. Vrije trap voor Union. Auckland vraagt zich af waarom.
1: Maar ja, gaan we hier zien of het effectief een fout is. Dat tikt hem
0: in zijn vallen.
1: In zijn val. Daarvoor ook al eventjes op die enkel getikt. En dat is een hele interessante plaats. En dan kijkt iedereen toch altijd richting Ross Sykes. Maar Silla is ook een grote jongen.
0: Hij scoorde 2 keer in de voorbereiding, Silla. Dat zegt wel iets op die standaard situaties.
1: En dan de kapitein McAllister is geen grote, maar die heeft de timing. Die heeft het gevoel, kan koppen.
0: Florens achter de bal. Samen met Olaru. De nieuwe Roemeen. Overkomen van Steelwa. Maar het wordt Florens. Dan de bal niet helemaal lekker weggewerkt. Wel opgepikt door Hauge. Ex-agent. Ook ex-Milan. En heeft er een WK op zitten. Daar zeker geen basisspeler.
1: Hier zie je nog eens hoe ze onder die druk uitvoetballen van de Perre, die dan weet dat Kalaili direct gaat lopen. Het is Florens, sorry. En Florens gaat dan die actie maken. Hij vindt dan zijn spitsbroeder niet, die wel in beweging is de hele tijd, die wel komt, maar een goede iets hand ertussen van de enige niet
0: het is wel
1: Noor
0: een
1: op het veld.
0: Het is wel een Noor.
1: Ja, het is een Russische Noor.
0: Het heeft ook een Noorse nationaliteit.
1: Oké. Er staat een Russisch vlaggetje.
2: Dat is waar. Het zijn buurlanden, hè. Noorwegen en Rusland. Van der Perre. De nieuwe kapitein. McAllister. Kalaili. Via Björkan inwerpen voor Union. Ook hij. Maar het WK geweest, Björkan. Maar daar eigenlijk niet gespeeld. De enige die echt speelde, dat was Patrick Berg. Die was gewoon, stond gewoon in de basis. De mid-mid van Glimt.
1: Een fantastisch WK gespeeld. Ik moet zeggen, bij de Noren echt wel de motor op het middenveld. Loopvermogen, enorme draaicirkel. Ja, fantastisch WK gespeeld. Dus het zou mij verbazen, moest hij hier eigenlijk nog Champions League spelen met Bodo Glimt.
2: Is geboren en getogen in Boede, is echt een kind van de club. Vandaar de reden, want hij heeft een halfjaartje in Frankrijk gezeten. Maar wellicht de reden dat hij daar zit. Het is ook echt een familieclub. Zijn familie heeft er ook gevoetbald, zit er nog mee in de club zelf. Dus...
1: Ja, maar als voetballer wil je toch altijd het hoogste gaan bereiken. Ja. En dan denk ik dat je toch op je 28 niet veel kansen meer gaat krijgen. En als je het ooit wilt doen, ja, dat je het dan nu moet doen. En dat je nu dat goede WK moet verzilveren.
2: Geen buitenspel van Blomberg. Marcilla als eerste op de bal. In het uitvoetballen in de Supercup niet altijd even secuur. Kon de Brugge niet altijd van profiteren. Maar gaf hier en daar wel een gevaarlijke bal weg. Haikin. Shuffled. Verre bal. Silla voor de neus van Auckland. Van der Perre. Kalaili. Weer tot bij McAllister. Germain. Laru ging meteen diep, maar wordt niet gezocht. Dan kan Hauge gaan uitvallen, maar goed van de bal gezet door Kalaili. Van der Perre. Florens. Kalaili wil hem diep. Florens duikt niet tussen de twee verdedigers in. En dan uiteindelijk weggetikt door Blomberg. Geen doelman, hè? Dat zag je.
1: Het momentum was even weg voor Florentje om die bal op Kalaini te geven. Moest er naar binnen. Maar daar kwam hij te veel volk tegen.
2: Blomberg. En dan iedere keer de fel opzittende McAllister. Iets te snel die bal van Kalaini richting Fusaini. Ah, 7,5 minuut ver. Als er één ploeg is die echt wil aanvallen, dan is het Union wel.
1: Zeker en vast. Heroveren de bal ook snel terug als ze hem kwijt zijn. Nu al een paar keer na elkaar. Eerst met Kalaili, dan hier met McAllister nog eens. Dus dat is goed. Zo kan je druk naar voren creëren. Dan is het alleen nog die laatste passes en die diepe runs blijven houden in de rug. Want het is een ploeg die wel, je ziet het, redelijk hoog gaat spelen of probeert die lijn zo hoog mogelijk te hebben. Dus dan moet je diepgang hebben.
2: Zoals nu. Florens, Fusaini naar de eerste paal, dan afgeblokt door Björkan. Nog via de voeten van Ralf Florens, dus gewoon een doeltrap.
1: Hele goede bal van Kalaili in de rug. En dan moet hij hier buitenkant links proberen. Misschien komt het ook wel met rechts.
2: Ex-speler van Boedo Glimt trouwens in de tribune. Die hoeft niet ver te rijden. Kan een huiskamer vragen. Een huiskamervraag zijn. Wie hoeft er niet ver te rijden naar Oostende en speelt nu in de eerste klasse? Weet jij het, Fred?
1: Ik weet het, ja, maar het is omdat Jarno Bertels me hier net had laten zien. Het is vetlessen.
2: Ja.
1: Die is toch ook gelukkig ergens anders geworden. Dus,
2: dat is waar.
1: Het kan wel,
2: het
1: hè?
2: Het kan zeker wel. Ja, en die komt ook uit Boede, dus ja. Het kan zeker wel. Ik weet niet of die onder de vorige coach van Club Brugge zo gelukkig was. Goed doorgetikt door Auckland, maar dan niemand die er echt vol in gelooft. Bal weer tot bij Chambaren. Kalaili. En dan Vet. Even aangetikt door Florens. Pelstel zegt voordeel. En gewoon voetballen. Berg. Bjørktuft. Weer tot bij Schoffelt. Een van de grote talenten uit Noorwegen. Noors belofte international. En zou wel eens het nieuwe goudhaantje moeten gaan worden van Bodø/Glimt. Berg. Schoffelt. Vet biedt zich goed aan. Gaat meteen naar de overzijde richting Hauge. Opgevangen door Kalaili. Hauge gaat voorbij Kalaili. Nu terugleggen. Vet. Nog steeds fit en dan Van der Perre in de weg. Eerste keer wat dreiging van Glimt. Patrick Berg. Hauge. En dan meteen druk van Kalaili. Gundersen. Gundersen. Dat toch opletten met Fusaini. Maar dan Haken. Ook niet de meest lekkere bal om terug te krijgen. Maar
1: ja, als er goed. Geen druk op zit, dan heb je alle tijd om die bal te controleren. Dus als je zo'n bal krijgt en je ziet dat er een speler vol druk zet, ja, dan panikeer je een beetje. Of dan denk je soms, dan kop ik hem beter in één tijd weg.
2: Zijn diepgang bij de nieuwe spits, bij Brunilsen, maar ging het niet naartoe. Het ging naar Hauge, alweer balbezit voor Union.
1: Ander fysiek profiel dan Heuk, toch een kleinere jongen lijkt me.
2: Dus wat vrijler, hè? Ja.
1: Ja, inderdaad, gaat misschien iets sneller zijn of iets meer loopvermogen, snelheid. Maar ze hebben volg ik de Noorse competitie niet genoeg.
2: Maar ze hebben nog wel een beer op de bank zitten. Verdiepende spits met Helmersen. Echt een boom van een vent. Als er gebuffeld moet worden, dan brengen ze hem. Opletten nu voor de voorzet van Sykes. Hij heeft genoeg schop op. Eerst uit de wedstrijd. Molaru naar de cornervlag. Nog eerst even een bal oprapen. Darius Molaru. Klaar voor de inswinger. Alleen Fusaini aan de kleine baklijn. Makkelijk weggekopt door Bjørktuft. Omschakeling bij Glimt. Komt er niet goed werk van Silla. Zeiden ze gisteren op de persconferentie ook wel, de coach en de spelers van Glimt. Ja, we zullen vooral in het begin moeten aanpassen aan de intensiteit ook van het voetbal. Want dat ligt in België toch gewoon hoger dan in Noorwegen. En de Champions League, oké, dat zijn ze gewend, maar dat is ondertussen ook al een half jaar geleden.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat Union dan ook nog eens een van de ploegen is die de hoogste intensiteit op de mat kan brengen in België ook. Dus ja, dat is dan gewoon een kwaliteit van de tegenstander herkennen. Ja. En dat is goed dat je dat weet als coach, dat je dat kan meegeven aan je spelers. Maar goed,
2: en dat daar af en toe een foutje mee gepaard gaat.
1: Ja,
2: en dat hoort er ook bij.
1: Inderdaad.
2: Hier de enige nieuwkomer eigenlijk in de zomer. Joshua Kitolano, overgekomen van Sparta Rotterdam. Ook hij weer terug in eigen land. Kon ook naar Feyenoord, maar die zou wellicht niet genoeg betalen.
1: Gaat Bodø/Glimt dan meer betalen dan Feyenoord? Ja.
2: Noorwegen, levensstandaard is er hoog, hè? Frek.
1: De levensstandaard wel, maar het leven op zich is ook duur. Hè?
2: Maar misschien wil de Feyenoord hem wel halen, maar niet te veel betalen.
1: Ja, dat kan.
2: Misschien
1: dat
2: eens even bellen met David Rigo. Overleg met Ketel Knutsen. Hoe zit het met Auckland? Ja. Hij eigenlijk de vervanger van de geblesseerde Evian, die normaal gezien altijd speelt. Dus zoveel marge hebben ze niet op die positie. Waardoor Kitolano zich nu dus warm loopt. Ook bij Union loopt Niang zich warm. Zou er dan ergens een probleempje zijn? Ik zie Kalaili een beetje de lies stretchen.
1: Ik zag ook Guillermo Smit aan de overzijde daar straks eventjes naar zijn voet tasten. Na een mislukte crosspas.
2: Maar vooralsnog geen wissels en dus weer voetballen.
1: Ja, ook, die blijft wel testen. Die heeft echt wel iets gevoeld. Hè, want die is er nog altijd aan het testen of hij kan lopen. Die,
2: Hussaini. Nu wel naar Gerben. Sjöwold wacht hem op. Sykes. Laat het dan maar over aan Rob Schoofs. McAllister. Schoofs had die bal graag in één keer gehad. Nu ging die nog via Silla. Als er een beetje ruimte ligt bij Union, dan is het ook op de flank. Kalaili. McAllister weer tot bij Florence. Kalaili zoekt. Afousseini wilde diep weer rondspelen. Schoofs steekbal tot bij McAllister. En dan zet Jurgen goed het lichaam tussen bal en spits. Waardoor Afousseini nooit bij die bal kan.
1: Ja, McAllister die daar opduikt in de ruimte die eigenlijk Floric laat. Floric heel vaak naar die rechter flank. En dan McAllister op kousenvoeten.
2: Silla, schotje. Maar McAllister doet het wel graag. Hij moet dus mee oprukken en doet dat goed.
1: Doet dat goed. Hier nogmaals goed van de Per in de situatie ingeschat. Die bal dan niet perfect onder controle. En Silla die trapt. Maar...
2: Ik snap dat hij hem trapt wat hij denkt. Als ik hem lekker raak, gaat hij de kruising in.
1: Ja,
2: maar hij raakt hem alles wel.
1: En ook, Floris, als hij daar als centraal verdediger opduikt en je hebt balverlies, ja. Is het ook gevaarlijk.
2: Gerkan. Meteen inspelen op zoek naar Brunildsen. Bal opgepikt door Auckland. Blomberg en Schoofs. Die het op snelheid moet... afgeven om deze Sjöwold, maar dan wel in het duel de betere is. Meteen naar Hussaini. Beetje ruimte nu, maar goede countercontrole door Vet. Sykes. Dik buitenspel van Floric. Hoe dan ook maar. Deze Oostenrijker even verder. Raul Floric raakt er voorbij Björkan. Ah, verliest zichzelf bijna in de dribbel. Nog steeds Floric. Zoekt ruimte voor het schot. Uiteindelijk komt dat er niet helemaal uit. Schoofs, die kan dat. De bal nog even aangeraakt of niet? Nee, het is gewoon een goede trap.
1: Ik ga eens kijken of het buitenspel was. Ja, dat kan ik hier niet uitmaken. Maar de rechter, centrale verdediger, leek mij een beetje laat te stappen. En dan komt die hele actie waar hij zich een paar keer verliest in de dribbel. Hier een eerste keer, hier een tweede keer. Maar uiteindelijk blijft hij wel in balbezit en kan hij trappen. Dan... slecht wegwerken en Schoofs ja, die heeft het al beter gedaan.
2: Met twee afstandsschoten nu van Union. Opletten voor de omschakeling bij Boedeklint. Geweldige opening van Berg. Dan is Aart Blomberg de kap en de fout van Silla dat hij gekraakt. Geel. Werd daar even het bos ingestuurd. Maar zit er eigenlijk half recht door daar die fout te maken. Dat is waar, geel. Dat relatief vroeg in de wedstrijd.
1: Ja,
2: voor
1: dit is gewoon goed gevoetbald van Berg en dan de kap. Dan heeft hij de bal niet. Toch nog eens goed kijken dat hij niet een beetje de bal raakt. Ja, misschien, maar oké, hij breekt wel die actie af en heeft sowieso meer aanvaller dan bal.
2: Dat is ook niet de laatste verdediger op
1: de
2: kennis.
1: Nee, dat was geen rode kaart. Hij mocht in de tackle gaan. Maar goed, het is toch altijd een risico.
2: Chambare zet de muur die voorlopig nog te dicht staat. Berg en Blomberg achter de bal.

0: Het wordt Patrick Werk. Niet te veel scoren, maar dit moet hij kunnen. Daar komt hij. Over de muur binnen. Ja. 0-1 voor Glimt. De vedette, zeg maar, Patrick Werk trapt hem droog binnen. En zo zit Union toch met een klein probleem.
1: Ja, in de hoek van de doelman. Ik zie het nooit graag. Dat is een beetje achter de muur gaan staan. Je bent verantwoordelijk voor die hoek. Ik moet er nog eens terug zetten dat die bal niet afwijkt. Omdat er daar niks gebeurt. Maar dat leek me niet te zijn.
0: Een beetje boos op zichzelf lijkt het.
1: Ja, dus hier gaan we het zien. Dan is nu de rechterhoek voor Chambard. Wijkt niet af. En hij stapt naar links achter die muur. Omdat hij die bal daar verwacht. En dat is...
0: Eigenlijk zit die muur daar toch voor?
1: Ja, daar staat die muur voor. En je moet ook weten, die bal ligt echt op 1 meter buiten de 16. Om die bal over die muur te trappen. En snel en hard laten vallen. Dat is zo moeilijk, waardoor een ervaren speler als Berg kiest om hem hard in de andere hoek te trappen. Dan moet je als doelman ook weten dat die bal daar kan komen en dat je verantwoordelijkheid ligt in die hoek.
0: Want de enige andere optie was misschien rond de muur. Als hij aan de andere kant komt. En dan kun je zeggen, ja, rond de muur is niet mijn hoek.
1: Maar rond de muur, ja, dan moet je de muren beter opstellen. Hè. Mag niet rond de muur.
0: Nee, ja, dus moet je zeggen, ik heb mijn muur opgesteld, hij kan er eigenlijk niet komen.
1: Ja, inderdaad. Dus daar zet je een extra mannetje voor. Hè. In de lijn tussen de paal en de bal zet je een extra man. En als je echt een speler weet die echt heel goed is, laat ons zeggen met Roberto Carlos, ja, die draait hem gewoon rond, buitenkant links. Daar kon je weinig tegen doen, maar dan kan je wel door scouting weten, oké, hij kan echt wel met een curve trappen, dan zet ik anderhalve man of twee zelfs. Er zaten ook nog twee jongens van Beude in de lijn na die tweede paal. Dus misschien dat hij daarom dat stapje zet, maar in ieder geval door die stap te zetten, maak je jezelf kansloos in de hoek waar je de bal moet pakken.
0: Afgelopen vrijdag kwam Union ook al terug van een achterstand tegen Club Brugge. Maar tegen een team dat sinds eigenlijk de WK-break, want dat was natuurlijk wel in de Noorse competitie, tijdens de WK-competitie opgescoord voor een paar weken en de dikke maand, zeg maar. Sinds dat het WK eigenlijk afgelopen is en dat de competitie weer is begonnen, toch gewoon 5 wedstrijden gespeeld, 5 keer de 0 gehouden. Maar ook niet vergeten, Union verliest bitter en bitter weinig wedstrijden. Als je kijkt in 2026, 4 wedstrijden verloren. Van Bayern, van STVV, van Club Brugge en in de voorbereiding van PSV. Hier is ondertussen Fusseini afgeblokt. En dan is daar misschien ook die kans voor Olaru. Niet voorbij, Haikin. Het antwoord van Union.
1: Hier is het een goede bal op Fusseini, die met zijn snelheid en dan langs de buitenkant probeert door de benen. En dan Olaru die nog komt opduiken, maar genoeg gehinderd. Maar goed, het is een reactie, het is toch iets.
0: En eigenlijk qua kansen weinig weggegeven tot aan dat moment dat Silla wordt uitgekapt in die vrije trap. Dat mag doen.
1: Het was twee keer Berg. Berg in met de diepe bal. Op Bloemberg en dan een goede vrije trap. En dan zeiden we voor de wedstrijd, ze proberen foutjes af te straffen. En als je een klein foutje maakt, zoals...
0: Dan zijn ze met doogloos.
1: Dan zijn ze met doogloos, inderdaad.
0: Bjarkan. Hou geweerd tot bij Berg. Schitterende opening tot bij Bloemberg. Schuffelt krijgt de ruimte. Berg, schitterend in één tijd, weliswaar in de voeten van de Perre. Foutje van Sondre Fit. Kalaili. McAllister. Van de Perre. Hij stelt daar goed. Bal eigenlijk iets te ver van de voet. En dan de opening richting Ross Sykes. Ik Schoofs.
2: Lijkt mij buiten spel van Alphensteini.
1: Ja, dus dat was het zeker. Maar mocht door. En dat is in het voordeel van Union, want ze hebben de bal al terug.
0: Schoofs van de Perre in één tijd tot bij Kalaili. Nu tempo maken. Aan Kalaili. De voorzet. Makkelijk teruggekopt door Gunderson. Die dat viert. Terwijl het misschien niet hoefde. Haikin had hem misschien kunnen komen halen. Nu wel druk van Union. Darius Olaru, de man van de standaard situaties bij Union. Daar was de vuist van Haikin nog niet afgelopen. Vlogoed, strafte binnen. Staat 1-1. Kijk, de ene standaard situatie naar de andere. Rauw Vlogoed. Vamos a la playa. Die is niet ver natuurlijk van hier. De hit, dat is het jaren 80 Rivera.

0: Hier zien we nogmaals de hoekschop. Uitdraaiend, altijd moeilijk voor een doelman. Zit er wel goed tussen, maar dan botst hij op McAllister. Waardoor Haiken niet meer recht raakt om in de herneming. Oké, had hij erbij kunnen. Het bal is echt wel in de hoek en gaat door een bos van benen. Heeft hij een beetje geluk, maar hij is gekadreerd. En alleen zo kan je scoren natuurlijk. Dus goed doelpunt.
1: En op basis van het spelbeeld een logische tussenstap.
0: Ja, dat denk ik wel. De start was sowieso voor Union. En dan één keer een counter weggeven, een gele kaart pakken en een vrije trap tegenkrijgen. Dan afgestraft worden.
1: Het was toch McAllister, hè? Die komt nu wel aan ja. Met de Haiken. Oh, nu wel op met de fout van McAllister, penalty. Dit is Union Champions League vorig jaar. Iedere keer een penalty weggeven. Het is wel heel snel, maar die gelijkmaker. Er is een videoscheidsrechter uit Kroatië. Geel voor McAllister, maar van hieruit leek het gewoon een fout. Ik weet niet wat hij nog gaat bekokstoven.
0: Ja, het was in ieder geval wel goed gevoetbald. Hè. Hier de ruimte gevonden en dan diepteloopactie.
1: Ja, dan haakt hij hem. Ja. Van hieruit leek wel, maar die herhaling daarnet.
0: Ja.
1: Ah, maar even op dat tipje aan de schouder.
0: Goed, want dat is ook niet om aan te liggen.
1: Nee. Nielsen is hier toch bezig aan een kleine schwalbe. Of is er daar contact?
0: Ja, met als er contact was, het daar aan toe die hand. Hij grijpt naar zijn enkel. Hè. Dus ja. Het is liever dat contact op de schouder dat hij gaat liggen. Maar ik wil de herhaling nu nog eens zien. Ik denk dat de videoscheidsrechter ook een paar keer had moeten kijken. Want je kijkt dan naar die hand, ondertussen is er de voet. Dus ik was nu echt aan het kijken naar de hand, waardoor ik de voet niet...
1: Zij gaan even kijken.
0: Want ik zag de scheidsrechter wel uitleggen aan McAllister dat het ging over die trekfout. Dat hij dat gefloten heeft, want hij deed met zijn arm je trekt. Ja,
1: dat was het niet.
0: Dat is het niet. Als hij dat gezien heeft en signaleert, ja, dan kan je echt geen penalty meer hebben. Dat nee, contact
1: is een tikje van iemand die je kent op café, ja. Die dan moet omkijken.
0: Ik ben hier ook. Ik ben hier ook. Aangenaam.
1: Ivan Bebek, heeft hij naar de beelden gekeken? De videoscheidsrechter, wat oordeelt hij? Boegeroep van op de tribunes. Jabari pakte een penalty in de Supercup, in de reeks. Weliswaar één van de vijf, maar wel beslissend. Ondertussen nog overleg tussen deze Bosnier en zijn Kroatische. Ze gingen kijken of het misschien buitenspel was. En dat is het niet. Werk in McAllister. Nog even overleggen, maar het is gewoon een strafschop. Ik moet zeggen, van hieruit leek het er één. De herhalingen... een pak moeilijker te beoordelen. En dus kijken we naar Ole Diederik Blombeck en Vic Chambard. ...29e minuut. Blombeck met de ogen op de bal gericht. Chambard aan het huppelen op zijn doellijn. Wie is het coolst? Blombeck trapt hem gewoon door het midden binnen. En zo klimt weer een voorsprong. 1-2. Vreugde bij de 250 meegereisde supporters. Ole Diederik Blombeck. Ole, moet je eigenlijk zeggen op zijn Noors.
0: Ja, het is gewoon goed getrapt. Doelman. Naar één kant sturen en dan niet eens in de hoek. Gewoon weg van de doelman trappen. Wacht echt wel. Maskeert het goed.
1: Zo, drie snelle goals. Dat is waar een achterstand voor Union.

0: opzet. Vlogers. Fusaini. De eerste keer echt weg. Fusaini. Misschien iets te overhaast. Meteen proberen. Voelde de verdedigers komen. En dat is hier met kans.
1: Ja, ik was aan het spreken over foutjes afstraffen. En ik hoopte hier te kunnen zeggen dat Fusaini het ook deed. Alleen wordt het schot niet gekadreerd.
0: Gundersen neemt het doeltrap kort op bij zijn doelman. Haikje. Silla speelt de bal wel en uiteindelijk Ross Sykes.
1: Ja, dat is ook niet lekker om twee van de drie centrale verdedigers met een gele kaart te hebben. En nog een nieuwe wedstrijd.
0: Kalaili is zijn schoen kwijt. Voorlopig ook een beetje zijn mojo, heb ik de indruk. Het is nog niet helemaal lekker in de wedstrijd.
1: Nee, ik heb ook het gevoel dat hij soms niet echt weet waar lopen. Omdat Floric zoveel aan die rechterkant komt. En dan moet hij van de binnenkant gaan diep lopen. Dat is toch moeilijker. Kijk, Floric gaat hier nu weer...
0: Dit is flauw. Oh, een geel voor Olaru omdat hij niet wacht. Oh, ik vind dit ronduit belachelijk. Want dit komt de voortvloeiendheid van het voetbal niet ten goede. Een geel voor...
1: Ja, dat is echt je willen stellen tegen de spelers van ik ben hier de baas. Maar
0: je
1: goed,
0: kunt eventueel terugfluiten en zeggen, jongens, wacht even.
1: Ja, is inderdaad.
0: Floris gooit die bal richting Sykes. Iets te ver. Vet kopt weg. Schoofs pikt op. Lekkere stifter. Silla kan koppen. David Hubert gaat ook even verhaal halen bij de vierde official. Die zegt, ja, moet wachten op het fluitje.
1: Ja, ondertussen zien we nog eens het gedragen balletje. Het was moeilijk voor Silla daarom sowieso daar kracht op te zetten. Kon ook niet vrijkoppen. Was nog gehinderd, waardoor die bal echt nog ver overgaat.
0: Sykes, met zijn gestalte, makkelijk gehaald van Blomberg. Jörg Tüftel blijft Bjerkan. Goed gedaan van de Perre. Fusaini kan trappen. Redding van Haikje moest er zijn. Goeie poging van Fusaini. Union wacht niet. Gaat meteen op zoek naar de gelijkmaker.
1: Ja, goede stijl van de Perre zit er goed tussen. En dan dit schot is best goed. Goed in de hoek. Misschien iets te laag. Als hij iets hoger is, wordt het moeilijker met deze Haikje. Een goede redding.
0: Olaru. Heeft de zon in de ogen. In Ryan de hoekschop, tweede zone. Sykes kan er niet bij.
1: Hier zien we nogmaals het doelpunt. Geen buitenspel. Hier duidelijk te zien. En dan is het misschien haken toch... Het moet gecheckt zijn. Het was volgens mij niet voor die hand op de schouder.
0: Maar wel haken.
1: Wat de scheidsrechter wel zei tegen McAllister. Daar verfluit ik. Je trekt hem. Dat teken deed hij in het gesprek met McAllister.
0: Maar als er contact is met de voet, begrijp ik wel dat je
1: is inderdaad.
0: Silla. Kalaili. Goed van Floris. Ja, kan. Op die achter McAllister. Union weer in bal zit. Ze hebben het toch lastig als je ze echt onder druk zet.
1: Ja, dat kan niet hoor. Druk zetten op een verdediging.
0: Kalaili. Voorbij. Houd ik niet voorbij. Bjerkan. Wel een loopschop. Zijn er nu 5 in deze eerste helft tegenover 0 voor Glimt. Daarnet leverde de hoekschop aan deze kant een doelpunt op. Waar kiest Olaru nu voor? Klaar voor de wegdraaiende bal. McAllister dicht tegen de doelman. Kort. Floris wil hem laten lopen voor Van der Perre. Bal blijft haken. Nu moet Van der Perre opletten in een sprintduel met Brunilsen. Is hij de snelste?
1: Veel risico gepakt van Chambard. Er zat niemand van Glimt tussen.

0: damn it. Nou, hier kwam Mignon iemand tekort om echt hoog druk te zetten. Op de rechterflank. Dus kan Björkan even opschuiven. Gundersen. Björkan. Berg. Gundersen en Hauke. Genoeg volk van Union die klaarstaan. Hauke gaat diep. Björkan kiest voor het centrum. Vet van de bal gezet voor Schoofs. En dan druk van Berg. Smit in principe niet de traagste, maar goed het lichaam gezet door Van Berkeley. Had die bal wel makkelijk liggen. Olaru voor de neus van Vetmar, niemand van Union te profiteren. Jeremy Smit die zich een beetje bos maakt, doet al het goede werk. Wordt helaas niet opgevolgd. Okay. Niet evident voor Olaru.
1: Nee, ik denk dat Smit voorlopig niet te veel mag klagen over anderen. Dat hij vooral zelf nog niet helemaal in de wedstrijd zit.
0: Dit is weer een goede opening. Hauge. Heeft even last met de controle, kan uithalen. Mist de schot. Die pot snel.
1: Ja.
0: Want als hij hem in één tijd meeneemt, dan is het razend gevaarlijk.
1: Dat doen ze goed, hè. Die omschakelmomenten. Altijd de vrije man vinden in de pocket tegenovergesteld van waar de bal is. Dus de opposite pocket tussen de ruimte. En dan, nu was het Hauge die daar opdook. En dat kan hij beter dan dat hij hier deed. Hebben we in Gent niet gezien, maar in de Champions League wel.
0: Ja, dat zeker wel. Gerne. Maak je lekker. Olaru. Schoofs stuurt Fassini weg tegenover Bjarklift. Stilaan richting de slotfase van de eerste helft. Silla. McAllister. Waarin de Noorse media ook even nog een nota bij zetten. Niet te verwarren met de Kevin McAllister van Home Alone. Het personage van Macaulay Culkin. Weliswaar anders geschreven. Er werd wel geen verwijzing gemaakt naar zijn broer, die iets bekender is.
1: Ja, ondertussen hij toch ook al opgeroepen geweest voor de Argentijnse nationale ploeg. Dus ook zijn eigen verhaal aan het schrijven vooral.
0: Het spel van Fassini. Vlak meteen de lucht heeft Fassini gaan nog even door. Mist de schot. En dan ook gefloten. Nou, uiteraard even wachten voor het geval de lijnrechter verkeerd is.
1: Hier gaan we het zien,
0: ja, lijkt me wel.
1: Hij loopt wel met een boogje, maar moest van te ver komen. Als hij dan begint uit het buitenspel.
0: Silla moet opletten voor Brunilsen. Hoge bal, dat is er één voor Sykes. Berg weer terug.

0: tot bij Bjarke. Berg. Bjarkan. Gundersen. En zo tot bij Björk Tuft. Berg. Tot bij Bjarkan. Wat dan weer Noors is voor Berg. De Berkenboom. En Berg. Dat is natuurlijk Berg. Zo moeilijk is het ook allemaal niet. Verseini. Blomberg. Schovold. Patrick Berg. Hauge. Schovold gaat diep. Bij momenten snelle balbehandeling. Gaat hij lekker van voet tot voet zoals nu. Auckland. Vet. Schovold. 50ste Europese wedstrijd voor Schovold. Pas 22 jaar. Foutje van Auckland.
1: Ja, het is echt wel trekken in de rug bij Schoofs. Als ze goed lichaam tussen de man en de bal gaan zetten.
0: Karaili. Ah, knap van Floris. En dan de duw van Gundersen, dat is ook geel. Zit echt goed in de wedstrijd, Ron Floris.
1: Ja, en als hij gele kaarten trekt voor ballen die te snel gespeeld worden, vrij schoppen. Nu gaat hij het weer afvluiten.
0: Ja, eigenlijk,
1: gaat hij weer
0: moet, als hij consequent is, geeft hij Kalaili ook geel.
1: Ja, maar goed.
0: Maar dat zou compleet belachelijk
1: hier
0: zijn.
1: Hier zien we nogmaals, Floris gaat wel laat liggen, maar er is contact en de bal is los in de ruimte.
0: Ja, hij probeert zo lang mogelijk recht te blijven in de hoop die bal nog te halen.
1: Ik denk wel dat hij kon recht blijven, moest hij dat gewild hebben. Maar niet dat hij niet meer de bal ging raken.
0: Kalaili. En dan Van de Perre hard tegen Olaar. Shuffled. Sambare. Silla. Smit van de bal gezet door Shuffled. Wel eens waar met een foutje. En dan een ferme duw van Sykes. Ook niet nodig. In de rug van Auckland.
1: Ja, Sykes krijgt nu de vermaning. Maar het is inderdaad ook wel irritant voor die bal gaan staan.
0: Maar de manier waarop je een duwde was wel overdreven.
1: Inderdaad. Maar goed, we zijn al bij de scheidsrechter het oplost met een vermaning. En niet met gele kaarten begint te zwaaien. Want er zijn er toch al wel wat gevallen in deze eerste helft.
0: Nou. Zit er aan 4. Ja, bal komt van de eigen voet op de arm. Is geen hint. Via de voet springt hij omhoog. En dus wordt de fout in het nadeel van Union wel gefloten.
1: Kijk hier. Ja, hier komt die arm er even bij. En dan McAllister die redelijk opzichtig
0: de aanval afbreekt.
1: De aanval afbreekt. En dan moet er toch mee oppassen. Hij heeft al geel in een wedstrijd. Een scheidsrechter die makkelijk gele kaarten trekt. Dan maak je het helemaal moeilijk natuurlijk om terug te komen.
0: Dit is zo'n stevige fout van Vet. En dat wordt geel. En dan nu denkt Kledel Knutsen daar net ontkomt McAllister aan die gele kaart. Nu geef je hem wel aan Sandre Vet.
1: Ja, deze intensiteit was wel nog net iets hoger. En McAllister speelt het ook nog iets slimmer.
0: Hier komt hij.
1: Ja, het is op de voet. Het is op de voet. Het is gewoon een terechte gele kaart deze.
0: Terwijl goed, McAllister eerder een blok zet, dit is echt op de voet spelen. Sykes wordt niet echt aangevallen. Olaru naar buiten, naar Germain. Die zoals jij zei, Frank, niet echt in de wedstrijd zit.
1: Nee, aan die kant nog amper gevaar geweest. Alles komt hier van de rechterkant van Floric, die veel uitwerkt. Kalaili die is een paar keer diep is gegaan, maar daar aan die andere kant, Germin Smit, geen diepgang. Acties die nu lukken.
0: Kalaili. Wel een lekkere bal, dit tot bij Olaru, dat Fusseini kan er niet bij. Moeilijk, achter het lichaam. Maar we zijn het nog niet te veel gezien van Kalaili, dit was prachtig.
1: Ja, Kalaili inderdaad heeft die bal, maar ook van Oularu heel goed gedaan om die bal in één tijd te verlengen. Weliswaar een beetje blind en dan heb je wat geluk nodig.
2: Kalaili, voorzet weggekocht door Fit. Hij is er al begonnen aan zijn wedstrijd. Anna Kalaili. Slotminuut, hoeveel tellen we zo dadelijk bij? Het zal ook niet te lang zijn, een minuut of twee.
0: Van de Perre en dan de fout van Birka. Geen fout. Raakt nog kans zijn arm. Kalaili.
2: Ziet in de tweede ruimte Smit, maar Haakien komt op plukken.
0: Op het einde nog even volle druk van Union. Met de bedrijvige Anna Kalaili.
2: Siwa. 3 minuten gaan we toevoegen. Vooral de VAR-fase bij de penalty heeft wat tijd gekost. Siwa. Fep pikt op. Brunilsen met wat geluk in balbezit gebleven. En dan even de armen gebruikt, maar als er een fout was, dan was hij eerder dan Van der Perre. Dan blijft hij wel liggen, Camille Van der Perre. Het is eigenlijk een hoofdwonde, dus moet je het spel stilligen. En dat doet de scheidsrechter niet. Nu doet hij dat dan wel.
1: Ja, maar Kalester gaat het ook zeggen tegen de scheidsrechter. Als het een hoofdwonde is, moet je het spel stilleggen. Moet je dat, en hij gaat.
2: Kijk, Hubert en Knutsen, die belagen, dat ziet u niet buiten beeld. De vierde official. Ik had de indruk dat Van der Perre eerder een foutje maakte op Brunilsen, maar dan die arm.
1: Ja, het is dan
2: even de elleboog
1: even
2: in het gezicht.
1: De elleboog in het gezicht, ja goed. Het is geen elleboogslag.
2: Maar het doet wel pijn.
1: Maar hij loopt tegen die elleboog aan, het doet pijn. En dan moet je een hoofdwonde moet je eigenlijk krijgen. Oké, het spel moet stilgelegd worden. Het was geen komedie, maar het, hij zegt nu het is een elleboogstoot. Dat was het niet. En het helpt niet als je natuurlijk 1 minuut daarvoor een schwalbe doet om een fout mee te krijgen van die scheidsrechter, dezelfde speler. Ja, die scheidsrechter denkt ook van ja, geen 2 keer.
2: En dus een scheidsrechterbal waarbij Klimt in balbezit blijft. Berk. Bjerg Tuft. Gundersen. Wat erg opgevangen door Oularu. Moet weer achteruit. Camille Van der Perre is weer blijven liggen. Het is mij heel even ontgaan waarom.
1: Het is de scheidsrechter die zegt ik heb het gedaan. Dus volgens mij loopt de scheidsrechter nu.
2: Niet te veel vrienden maken bij Union. Ik ben even aan het nadenken. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit als jij zegt echt een speler heb zien blesseren. Erik er andersom.
1: Hier, dat moet je zien.
2: Ah, het is de voet op de teken.
1: Hij loopt op de voet.
2: Het zal ook wel meevallen. En ze geschudden elkaar de hand. Het is vergeven en vergeven. Hougen. Mekalister aan de verkeerde kant. Hougen. Nog eens openen. Schoffelt. En dan weggetrapt door Van der Perre. 3 minuten zijn verstreken. Okay, er was even die blessurebehandeling bij Van der Perre. Vandaar dat er nog even wordt gevoetbald. Silla ertussen. Afvallende bal is voor Fit. Nog één keertje meegeven met Bjerkamp. De voorzet komt in de tweede zone, is Blomberg, komt er nog eens voor doel. Wordt daar fameus gemist en daar ontkomt Union nog aan een 1-3. Komt er nog een counter voor de Unionisten. Mooie kruispas van Kalaini. Smit nu wel bij Schuffelt. Gerwin Smit, daar gaat de Braziliaan. Fusaini gaat diep, de bal tot bij Florens, willen beneden. Voorlopig een van de betere bij Union, Raoul Florens.
1: En Guillaume goed overzicht, hele goede voorzet. En dat gaat vertrouwen geven door net voor de rust.
0: Het is wel degelijk efficiënt.
1: Hier de goede koersbal van Kalajdzic. En dan
0: zoveel opkomen uit de kant.
1: Ja, goed, een goede actie. En dan is het kijken, de juiste man uitkiezen. En dan is het fantastisch afgewerkt.
0: Voor die bal echt bewust te laten botsen.
1: Ja, maar hij moet ook echt wel die bal hoog gaan halen. Dus het is niet dat hij een omhaal wil doen om show te geven of zo. Nee, het is gewoon omdat het moet. Die bal is net iets te hoog en trapt hem goed naar beneden, waardoor het heel moeilijk wordt voor Haiken. En dan balt deze knutsen, omdat het net in de 44ste, of zeg ik 4 minuten in de overtijd, in 49ste minuut nog 2-2 staat.
0: En zo gaan we rusten bij 2-2. We gaan heel even naar reclame, zo dadelijk de analyses. Tot zo. Opnieuw welkom in het Albert Park Stadion, waar rusten bij de wedstrijd Union tegen Boeken-Glimt. 2-2 bij de rust aan doelpunten Geert-Rick Frank Hoeksma. Het is ook wel een leuke match.
1: Ja, we hadden een beetje schrik voor de wedstrijd voor een saaie 0-0. Dat is het absoluut niet geworden. Het is een leuke wedstrijd waar fouten wel afgestraft worden. Dus foutjes
0: te beginnen met
1: vermijden.
0: Eentje van Union eigenlijk.
1: Ja, waar ze één keer uit verband gespeeld worden. En dan een foutje van Silla. En volgens mij ook een fout. Ja, hier is het al gebeurt. Je wordt Silla gaat in de tackle en krijgt daar een terechte gele kaart voor. En dan hier nog eens zien, als je met die intensiteit springende tackle, dan moet je de bal hebben. En dan ligt die bal aan de rechterkant en dan gaat hij niet over de muur, maar naast de muur. En dan verwacht je van een doelman dat hij daar...
0: Dat is zijn hoek.
1: Ja, hier, dat is zijn hoek. En dan moet je daar kunnen die bal pakken. Of in ieder geval niet achter je muur staan en niet kunnen reageren. Naar links bewegen terwijl je eigenlijk naar rechts moet bewegen. Dus een beetje te gretig willen zijn van Chambare. En dan wordt afgestraft. En dan dat zijn foutjes die duur komen te staan.
0: Ja, en dat is Champions League niveau, waar we toch Boeken-Glimt voorlopig nog altijd bij rekenen. Foutjes worden afgestraft. Maar Union ging wel meteen op zoek naar die gelijkmaker die op dat moment ook gewoon verdiend zou zijn.
1: Ja, ik moet zeggen, de start was voor Union. En dan kwam het op achterstand na een eerste foutje. Maar hier Florence, die hem heel goed op de slof neemt. Nadat Haiking die bal weg kan boksen. Alleen gaat hij daarmee in de botsing met McAllister, waardoor diezelfde Haiken niet meer recht raakt om een tweede keer tussen te komen. Niet dat hij daar had bijgen kunnen volgens mij, maar goed, gaat er een bos van benen wel goed binnen.
0: Dat is waar Boeken-Glimt ook voor kiest. Hè. Zij gaan met z'n allen in de grote baklijn staan om al die duels te winnen. Dan weet je dat die bal van aan de rand van de 16, dat wel gevaar kan zijn. Dat is het risico dat je neemt?
1: Ja, maar ook, dat ook nog 8 mensen bewijzen van spreken tussen de bal en het doel.
0: Ja.
1: Dus het is al een klein gaatje waar die bal moet tussen passen. Floris heeft het gelukkig voor Union wel gevonden.
0: Ja. En dan denk je, oké, staat er gelijk. We gaan hier een paar minuten weer verder opbouwen, maar vlak daarna klein foutje, penalty fout. En dan is het weer van jammer.
1: Ja, wij hoopten inderdaad dat Union een beetje in de flow ging raken na dat doelpunt en ging overnemen of terug ging overnemen. Alleen de eerste de beste aanval nadien. Is het een contact tussen McAllister en Brynildsen. En dan ga je hier zien dat hij hem hier volgens mij eventjes aan de linkervoet raakt, waardoor hij zijn linkervoet op zijn rechtervoet gaat, uit balans gebracht. En het is niet de hand op de schouder. En dan is het Blomberg die de bal gewoon goed gaat binnentrappen. Sorry. Hij trekt een beetje. Hier zien dat hij een beetje maskeert en dan een beetje het lichaam overtrekt, waardoor dat hij die bal wel goed weg van de doelman trapt.
0: Ja, het zijn eigenlijk momenten die Union weinig overkomt. Zo'n bal tussendoor, dat doet Boeken-Glimt wel goed.
1: Ja, Boeken-Glimt is gewoon een ploeg met voetballend vermogen en die bal tussendoor is op maat. Het is geen buitenspel. Inderdaad, dan hebben we ook die lijn gekregen. Dat was nog eventjes afwachten. Dus het is gewoon een goede aanval. Van tussen de linies en die diepte in één actie, dat is altijd gevaarlijk. Dat is ook wat Union goed kan met momenten. Alleen is het hier eventjes koud gepakt.
0: Ja, en nadien was het echt Union dat op zoek ging naar die gelijkmaker. Op het einde misschien even goed wegkwam bij misschien nog een derde treffer van Glimt. Dan de ideale counter en prachtig afgewerkt.
1: Het is een van de enige momenten dat Union een counter kon opzetten, dat er ruimte was. Hier Kalajdzic die met een goede crossbal Jeremy Smit gaat vinden. Die controleert hem naar binnen en dan toch naar buiten. tegenstander in de wind gezet. Gaat dan snelheid maken. En in de snelheid ziet hij Florenc, die het dan ook nog eens fantastisch afmaakt. Dus het is eigenlijk gewoon een hele goede goal. Van de ene wingback naar de andere.
3: En echt van kant naar kant. Hè. Die vloekt zo ver mogelijk aan elkaar rekken.
1: En dan een actie van Guilherme Smit die lukt. Voorlopig in de wedstrijd weinig van die acties gehad. En Florenc heeft er wel al gehad. Die heeft zijn tweede doelpunt van de avondbeet. En dit is echt een goeie. Raakt nog eventjes volgens mij de verdediger. Maakt het nog moeilijker voor de doelman. Maar goed, hij pakt hem hoog. Trapt hem naar beneden. Eigenlijk de perfecte volley van Florenc.
3: Ja, want als er een ploeg was die echt best wel wat kansen creëerde, dan was het toch Union dat het initiatief nam in deze wedstrijd.
1: Ja, inderdaad. Het was Union die gevaarlijker was. Die de kansen creëerde. Hier ga je het zien. Na 2 minuten is het al... Ja, goed onder de druk uitvoetballen is het Florenc die aan de rechterkant ontsnapt. En dan gaat hij naar buiten gaan. En dan Haikin al een eerste keer aan het werk zetten. En dat was toch al een waarschuwing. Nogmaals Florenc die aan een lange dribbel gaat beginnen. Maar de bal elke keer lijkt kwijt te zijn. Uiteindelijk toch tot een schot komen. En dan in de herneming ook nog eens Schoofs die de bal overtrapt. Dus het zijn toch momenten waar dat... Hier nogmaals Florenc met de stiel, Fusaini die nastrapt. Dat zijn dan de fouten die je zou moeten kunnen afmaken. Of de fouten die je zou moeten kunnen afstraffen zoals zij het wel doen bij ons of bij Union. Ik mag toch over ons spreken als we over de Belgen hebben. En hier de stiel van Van der Perre, Fusaini die naar binnen gaat komen. De goede trap. Deze bal mist alleen een klein beetje hoogte als die bal onder de lat gaat. En even ver naast de paal, ja, dan is het een onhoudbare bal. Nu is het een goede redding van Haikin.
3: Dus 2-2, een logische en terechte tussenstand. Dan heel even naar reclame, Frank. Zo dadelijk de tweede helft tussen Union en Goede-Glimt. Opnieuw welkom in het Albert Park Stadion. Zo dadelijk de tweede helft tussen Union en Boedeklint. Voorlopig 2-2. En aan de zijlijn staat Jarno Berto. Klaar met de assistent van David Huberdes, Bart Meert. Dus nog eens luisteren wat zij vonden van die eerste helft.
4: Bart Meert, de twee tegendoelpunten. Het meest jammer aan de eerste helft, denk ik, omdat dat ook de twee enige fases zijn, of toch vooral waarin jullie niet goed stonden?
5: Absoluut klopt. Vooral het eerste doelpunt zit ons wel een beetje dwars. Omdat we uiteindelijk ook nog niet een echte kans weggeven, een vrije trap voor de box. Maar dat hebben we hem schitterend binnen natuurlijk. We herstellen ons van die opdoffer en we scoren snel tegen. En dan onmiddellijk daarna incasseren we terug. Maar ik denk dat we tonen dat we Union zijn en dat we opnieuw passend gereageerd hebben juist voor de rust. En dat we daar gaan energie uitputten terug.
4: Ja, wat zeg je tijdens de rust? Want ik heb niet het gevoel dat jullie de minder zijn, hoewel dat misschien wel de verwachting was.
5: Ja, we zijn vooral positief geweest naar de jongens toe. Ik denk dat dat ook terecht is. We hebben een tactisch een paar dingen proberen bij te schaven nu. We gaan zien of dat er een beetje beter uitkomt. En dat we energie moeten putten uit dat doelpunt in de laatste minuut van de eerste helft.
4: Tactisch bijschaven, wat moet er concreet beter in die tweede helft?
5: Ik denk dat onze wingbacks iets hoger kunnen staan naar hun fullbacks toe.
4: Veel succes, merci.
5: Dank u wel.
3: Ja, interessant. Kalaili en Germain die moeten gewoon wat hoger staan in die tweede helft.
1: Ja, voor Kalaili wordt dat soms moeilijk omdat Florenc veel op die rechterkant zit. Dus als hij in dezelfde ruimte gaat spelen, dan moet Florenc aan de binnenkant gaan spelen.
3: Maar dan dus, kan je wel hoger staan.
1: Ja, je kan hoger staan. Maar ja. Dat is sowieso. En bij Germain Smit heb ik het idee ook dat hij beter aanvallend is dan verdedigend. Dus dan moet hij maar die bak laag gaan houden en niet andersom.
3: Oké, dus dat zijn kleine wijzigingen en vooral heel veel energie gepakt door dat doelpunt. Hè. Niks beter dan vlak voor rust.
1: Ja, dat is een perfecte scenario. Hè. Als je 2-2 kan maken eigenlijk in de, 4 minuten overtijd, terwijl het maar 3 minuten was aangegeven, ja, dan moet dat energie geven in die kleedkamer. Dan ben je uiteraard als coach positief, want je kan toch een ander soort voetbal. En dat moet je dan meenemen in die tweede helft. Moet je snel starten en moet je proberen dat derde doelpunt te maken om voor het eerst op voorsprong te komen.
3: Ja, het is vooral doorpakken nu, die energie gebruiken. Want uit studies, blijkbaar zou dat positief effect van vlak scoren voor de rust, zou je dat niet meenemen. Maar als je nu gewoon tempo maakt en Goede-Glimt onder druk zet, kan je daar wel op die manier die energie verder uitduwen.
1: Dat zou misschien de statistieken zullen met tegenspreken. Maar ik ging toch
3: liever
1: het veld op met een gelijkspel dan bij een achterstand.
3: Ja, dat begrijp ik. Dus,
1: vooral dus omdat ik dat je toch positiever aan die tweede helft begint.
3: Zeker omdat je vlak daarvoor eigenlijk een grote kans hebt teruggegeven.
1: Ja, inderdaad. Daar kwamen ze goed weg. Was een goede voorzet, maar dat die bal teruggekopt werd. En als die bal goed valt, dan sta je zomaar uit het niks 1-3 achter en dan is het heel moeilijk om daarvan terug te komen. Dan wordt het nog 2-2. Ja, dan moet je energie geven om, om die tweede helft gewoon keihard te beginnen. Zoals ze die eerste helft ook goed zijn begonnen.
2: Het feit dat ze vragen om aan de wingbacks hoog te gaan staan, wil ook zeggen dat Poulard wat misschien wat meer centraal gaat. Want dat was meestal de man die op links wel echt die flank zocht.
1: Ja, alle ruimtes gaan bezet moeten zijn. Hè. Dus als die wingbacks hoger gaan staan, dan gaat de tegenstander ook zich aanpassen. En ga je daar ook een spel krijgen. En dan gaat het zien, dan ga je moeten zien als middenvelder, als wingback, als spits, waar de ruimtes ontstaan. En dan moet je goed gebruik maken van de ruimtes. Het enige wat misschien te weinig gebeurde, en dat is omdat die wingbacks te laag staan, volgens Bart Meert, is in de rug van die defensie geraken. En vanuit een hoge positie is het makkelijker om diepgang te creëren, ja, dan van als hij lager staat. En je moet die lijn, die toch hoog probeert te staan bij Bodo Glimt, ja, verrassen in de rug. Zo hebben ze het tegendoelpunt ook gekregen. De penalty is door een diepteloopactie. En dan gebeuren er fouten. Dan moet je van die spitsen afblijven of je hebt penalties. Of ja, je komt in scoringrijke posities. Dus het is alleen maar goed om meer diepgang te hebben. En dat komt bij Union vaak van die wingbacks.
2: Geen wissels bij Union, dat zie je ook aan de spelers die opwarmen. Dat is nog gewoon rustig een bal op de grond tikken. Ja, het is gewoon eerst kijken. En ik begrijp ook wel dat diezelfde elf mogen blijven staan. Zeker omdat Germé uiteindelijk op het einde toch in die wedstrijd kwam met dat doelpunt.
1: Ja, goed. Guilherme zou ik nu ook is iemand met acties die beslissend kan zijn met 1-1 flits. Dat heeft hij ook nu gedaan. Het enige wat je nog kan zeggen is, ja, Promes Davies op de bank. Als je wilt gaan voorzetten, trappen, ja, dan heb je misschien wel lengte nodig in die
2: Rodriguez zit daar ook nog.
1: Ja. Dus ja, dat kan nog gebeuren. Maar waarom zou je wisselen als het goed gaat? Er zijn wel twee wissels
2: aan de Noordse zijde.
1: Beuliglimt, ja.
2: Een man om te buffelen, nieuwe spits nummer 9, Helmersen. En dan overgekomen van Sparta Rotterdam, meer voor op het middenveld, is Kikolano. Dus zij gaan wel wat bijstellen. Omdat Helmersen wellicht om die duels met Silla wat meer aan te gaan, want alle kopduels gingen gewoon naar Silla.
1: Ja, inderdaad. Is heel veel lengte in de defensie van Union. Om dan te denken als coach, ik moet daar lengte tegenover stellen om kopduels te winnen. Ja, dat is volgens mij eerder om een bal bij te kunnen houden in het middenveld en een ploeg laten op te schuiven. Niet zozeer om te zeggen van ja, nu gaan we snelle voorzetten trappen.
2: Nee, ja, dat is wat ik bedoel. Ja, die rode ballen, alles ging toch naar Silla.
1: Ja, inderdaad. Dus gewoon eerder een kapstok hebben om een aanval aan op te hangen, hè, op af te stemmen. Maar niet zozeer om nu met heel veel voorzetten te komen, want dat is tegen Silla en tegen Sykes niet zo makkelijk.
2: Dan komen de spelers weer naar buiten. Helmersen komt er dus in. Grote, sterke kerel, scoort gemiddeld 1 doelpunt per wedstrijd. Dus we hopen dat dat vandaag niet het geval is. En Kitolano dus overgekomen van Sparta Rotterdam weer in eigen land. Geen wissels bij Union Floris, de man van de eerste helft bij de Unionisten. En dan worden nu de wissels nog eens bevestigd. Ze stonden al op het veld, maar ze moeten terug. Ja, zo gaat dat. Auckland gaat eruit voor Kitolano. Dat is gewoon een positiewissels. En Helmersen even aan het kijken of Brunilsen weer tussen de lijnen staat. Lijkt me niet. Dus krijgen we gewoon twee positiewissels wel anders ingevuld. Klaar voor de tweede helft. Nee, het is Hauge die naar de kant is gegaan. Dus Brunilsen blijft staan. En Hauge naar de kant. Gaan ze dan tactisch anders spelen? Of schuift een van die twee spitsen, Brunilsen of Helmersen, naar de kant? Het zal zo duidelijk als duidelijk worden. Nou, voorlopig nemen even de Noorse supporters de sfeer voor hun rekening. Volgende week een beetje in een gelijkaardig, gezellig stadion boven de Poolcirkel, waar het nog lang licht is. Want Bode Glimt, de eerste club van boven de Poolcirkel die de kwartfinale van de Champions League haalt. Dat wordt allemaal bijgehouden en neergeschreven.
1: Hoeveel clubs zijn er boven de Poolcirkel?
2: Ik denk aan Tromsø vooral. Misschien nog een of andere Russische club misschien. Maar zoveel zullen het er inderdaad niet zijn. Maar om aan te geven hoe hoog Glimt eigenlijk, of Bode, hoe hoog
3: in het noorden van Noorwegen. Dat is opletten nu voor de eerste aanval van Glimt. Dirk pikt weer op. Het is inderdaad Brunildsen die op de linkerflank gaat spelen. Helmersen centraal.
6: Ja, Helmersen lijkt me niet echt het profiel te hebben om op een flank gaan te spelen. Dus dat, dat zijn wisselen van positie.
3: Nee,
6: daar
3: eventueel met twee spitsen.
6: Ja, met twee spitsen konden gaan spelen.
3: Schuffelt. Björk Tuft. Berg, altijd aanspeelbaar. Inspelen tot bij Blomberg.

0: goodness. And Italano wilde meteen diep gaan. Ze volgt me de kruispas richting Brunildsen. Heb je natuurlijk als Kalai iets hoger staat, moet hij altijd in de achtervolging bij zo'n verre bal. Doorsteekpas van Olaru. Niet goed genoeg.
1: Nee, het was niet de juiste optie. Jeremy Smit verwachtte die bal in de voet om dan de actie te maken. En Fusaini was nog te ver weg om dat te belopen.
0: Silla. Altijd wel op de goede plek, vind ik. Silla.
1: Hij speelt een degelijke wedstrijd. Op die op het tegendoelpunt na, die tackle, die fout. Waar Berg dan die bal goed in de hoek schildert.
0: Vet. Ja, kan. Centrum goed dicht bij Union. Proberen de ruimtes bij Berg zo klein mogelijk te houden. En ook alle paslijnen richting Berg af te zetten. Silla zet het lichaam tegen Helmers, dat hij dat nog is. Het wordt interessant dat hij wel sprak.
1: Ja. Alleen heeft Silla wel een gele kaart, dus mag er niet over gaan. Net als deze McAllister.
0: Is dat voor jou de voornaamste reden waarom je dan iemand met veel power tegenover Silla zet, omdat hij al geel heeft?
1: Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat Silla en Sykes meer schrik hebben van snelle, bewegelijke spelers dan van die grote, sterke. Dus ik denk dat je dan als coach toch gewoon een ander plan hebt. Of dat je, misschien was Hauke gewoon niet fit of heeft hij iets gevoeld en moet hij wel aanpassen. Ik denk dat die spelers meer schrik hebben van het type Kitolano.
0: Brunildsen. Die heeft er nog eens voor. Daar is Helmers. Ik kan er niet helemaal bij.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat hij eraan komt. Want Kitolano kwam daar ook nog in die tweede zone. En ik denk dat die wel helemaal vrij was om die bal eventueel binnen te koppen. Hier goed naar de buitenkant gespeeld. Dan komt hij naar binnen en dan Helmersen die hem raakt. En Kitolano staat er helemaal in, want Sykes stond op de lijn. Het is
0: beetje raar, Sykes en Silla laten Helmersen tussen de tweeën staan. Eén van beiden die hem echt opvangt.

0: McAllister. Sykes. Scholes. Nou, dit gaat vlot. Jeremy iets te ver van de voet. En Berg zit er maar half tussen. Fusaini sneller dan Gundersen. Florens kiest positie. Fusaini wil die achterlijn halen. En dan de hoekschop. Nee, doeltrap. Scheidsrechter geeft ook aan dat er buitenspel was.
1: Ja, het was een goede aanval. Hier Guilherme Smit, die hem dan ook nog eens bij Fusaini krijgt. En ik denk dat Fusaini hier direct met die linkervoet Florens moet zoeken in die tweede zone. Tussen de doelman en die verdediger. Die bal niet gekeken of niet gedurfd met die linker. En dan de actie gemaakt en uiteindelijk buitenspel.
0: Nikita Aike. Diepe bal. Kalaili. Niet perfect getimed, die kopbal. Inwerp voor Glimt. Lijnrechter geeft die aan Union. Ook de scheidsrechter laat het begaan. Het is nogthans gewoon Kalaili die de bal als laatste raakt. Van de Perre. Sykes. Voor de neus van Helmersen en dan hoofd tegen hoofd. Sykes even naar de grond. Deze keer wel snel gefloten bij een hoofdblessure.
1: Het gaat hem echt om 2 meter dat hij steelt. En dan gaat de tempo toch altijd een beetje uit die wedstrijd met de scheidsrechter.
0: Vind ik jammer als hij als scheidsrechter tempo laat zakken.
1: Het zal misschien ook nog de eerste wedstrijd van het seizoen zijn voor de man. Misschien ook zo'n fysieke opbouw.
0: Het is ook echt gewoon de eerste wedstrijd van Pelstor. Jolstein Gundersen. Florens. Even zijn even druk zetten. Sövold. Dan wel Helmersen zoeken. Inwerp Union.

0: Zanelli lijkt zich klaar te maken bij Union. Nu Kalaili. Goed werk van Brunildsen. Van de Perre. Iedere keer het duel vol aangaan. Silla haalt het van Helmersen.
1: Ook Rodriguez maakt zich klaar, zie ik hier.
0: En nog één keer Fusaini. Floruc kiest positie. Ook Ularu is mee. Rozet over Floruc. Germe uithalen tegen Björkeftaat. En dan de aanvallende fout van Sykes. Nee, schouder tegen schouder, zegt de scheidsrechter. Sykes met een Zidane-beweging zowaar. Niet voorbij. Shuffelt. Sykes is wel blijven liggen. Voelt daar naar de hamstring. Het ziet er niet het beste uit bij de Engelsman.
1: Ja, die deed iets wat hij volgens mij nog nooit gedaan had. Zidane-beweging.
0: Ja, en dan zegt McAllister, wij leggen het spel stil, wij hebben een blessure.
1: Ja,
0: McAllister dan boos omdat hij de bal moet buiten trappen.
1: Als hij naar die hamstring gaat, dan gaat hij twee wissels misschien toch ook
0: schouder,
1: nog
0: eventjes. Schouder, hij nu aan, denk ik. Of waar heeft hij pijn?
1: Hier nogmaals schot van Germe Smit, komt die bal. Hier Sykes, eerste stevig duel. Hier gaat hij Hens en dan gaat hij een
0: overstapje en dan zit hij aan beweging. En dan valt hij op de schouder.
1: Ja, dan valt hij inderdaad op de schouder.
0: Schouder, sleutelbeen, die zone.
1: Ja, wisselen. Dus dat is
0: het minst erge, denk ik dan, schouder uit de kom. Dan kun je volgende wedstrijd gewoon weer spelen. Als er een breuk is, dan ben je hem lang kwijt. Hopelijk niet het geval. En dus zal er een andere wissel doorgevoerd moeten worden. En krijgen we Japaner, Nicky Havenaar. Klinkt Nederlands, omdat hij zijn beide ouders Nederlanders zijn. Maar opgegroeid in Japan, heeft de Japanse nationaliteit. Vader ex-doelman en als doelman naar Japan verhuisd.
1: Ja, ik ken hem nog van de Nederlandse competitie. Alleen wist ik niet dat hij dan ook de zoon was. En dat hij in Japan gebleven was. Ja.
0: Zijn broer een cultspeler bij ADO en echt ook NEC.
1: Willem II ook misschien?
0: Zou ik eens moeten opzoeken. Maar iedere club zijn Japaner, zou ik zo zeggen.
1: Als dan de aanpassingen naar de taal vlotter gaan voor Havenaar.
0: Ja, ik denk het ook. Dus de twee geplande wissels met Rodriguez en Zanelli. En dan komt dus Havenaar bij. Ross Sykes naar de kleedkamer, net zoals Olaru. Die zal even naar de bank gaan. En ook Floruc. Goede wedstrijd gespeeld. 55 minuten lang. Krijgen vers bloed met Zanelli en Rodriguez. En dus Havenaar noodgedwongen. Havenaar. Vorig jaar aan de bak in Oostenrijk. Bij SV Riet. Nog nooit in Nederland gevoetbald. Dat is Nicky Havenaar. Maar wel in het land van Floruc, die dus nu naar de kant gaat. Even kijken hoe dat zich zet bij Union. Germe. 10 minuten ver in de tweede helft. Helmersen die iedere keer het duel op zoek met Silla. Met een kansje kwam. Hoort het balbezit voor Union. En vooral de blessure bij Ross Sykes dus. Patrick Berg. Silla voor de neus van Helmersen. De fout van Helmersen kwam net te laat.
1: Nederland.
0: Ik vind het hier wel terecht. De bal lag echt niet op de juiste plek. En ze willen echt profiteren. Omdat Glimt niet op de juiste plek staat. Maar dat hij in Pieter precies is, dat heeft hij al laten zien. Ai, ai, ai.
1: Stond hier nog een beetje te wachten. Stond niet op te letten. Dus dan wil je het spel laten snel vooruit gaan. En dan nog een miscommunicatie en dan ben je de bal kwijt.
0: Ja, ze hebben hard hun best gedaan om het veld helemaal klaar te krijgen na deze hete zomer. Maar perfect is het er jammer genoeg niet bij. Ook al zijn er tankwagens vanuit het binnenland aangevoerd om het veld te besproeien. Want je mag blijkbaar in Oostende geen grondwater oppompen in periodes van droogte.
1: Ja, zeewater gaat niet helpen.
0: Helaas niet. Dus ze hebben hier echt water naar de zee gedragen.
1: En de greenkeepers van Union zijn hier ook komen werken. Het is niet alleen de stad Oostende en de greenkeepers van Oostende Diksmuiden. Ook wel de greenkeepers van Union.
0: Opletten voor Bruneeltsen. Goeie voorzet. Blomberg net niet. En nu countermogelijkheid voor Union. Jermin. Kan beweging. Wil voorbij het vet. Dan de lange bal recht tegen Rodriguez. Komt niet bij de bal. En dan wordt het opgelost door Gundersen.

voorlopig bij de mogelijke tegenstanders in de volgende ronde ook. Nog altijd een gelijk spel tussen Olympiakos en NEC 0-0. De wedstrijd is daar ietsje verder, maar ongeveer op hetzelfde uur gestart. Het zal eerder volgende week van belang zijn. Nu is het vooral het onderlinge duel tussen Klint en Union. Van de bal gezet door Rodriguez. Aanvallende bal is wel voor Helmersen.

0: linkervoet. Niet tot bij Zanelli. Bal over de zijlijn geweest. Ja. Zanelli. Elmers van de bal gezet door Van der Perre. Smit, ja, misverstand met Rodriguez. Die maakte de andere loopactie. Opletten voor Kitolano. Meegeven met Brunilsen. Elmersen gaat diep hand op kunnen krijgen. Brunilsen. Van de Perre vaak van Brunilsen. Maar ook een kaart zijn. Tikkel langs achter. Nou, wel weer een goede steal van Van de Perre. Jermijn vraagt waarheen. Iedereen weer terug bij Boedeglint. Armen wijd open aan de overzijde. Supporters zetten zich achter de ploeg. Havenaar. Zanelli met lange mouwen. Ook al is het nog ruim boven de 20 graden. Dit leek me dan ook weer een hoekschop. Eerlijk gezegd.
1: Dit is 100% hoekschop.
0: Zij vonden het ook.
1: Ik ging zeggen, de kleuren verraden.
0: Maar voor wie ze zijn.
1: Voor wie ze zijn, maar dat is ook niet waar. Want als ik kijk naar de supporters van Bodø/Glimt zijn allemaal in het geel en het blauw.
0: Zal het toch eerder zwart zijn?
1: Ja, misschien.
0: Van hieruit ja. Is het een beetje hetzelfde dat Marine blauw van Union.
1: Hier Van de Perre die er weer kort op zit. Al heel de wedstrijd echt heel hoog een goed druk zetten.
0: Hij krijgt daar weer iets in zijn gezicht. Ja,
1: ja was het nu de voet van Galaini deze keer?
0: Bjerkamp. Schuifelt. Oh. Berk biedt zich altijd goed aan, Patrick Berk. Goeie opening tot bij Brunilsen. Dreiging van Glimt. In één tijd doorspeelt tot bij Kitolano. Van de Perre wilde ervoor, maar dat lukte niet. Opletten nu voor Bjerkamp. Durft zelf niet te trappen. Dat was misschien wel de beste optie wel, voor Glimt. Counter met Union. Gerry Smit trekt zich op gang. Zanelli niet goed aangespeeld.
1: Nee, Guillermo Smit speelt hem achter Zanelli en dan maakt hij heel veel gebaren met zijn armen. En dan moet hij toch mee oppassen, want als je zelf de bal niet goed speelt...
0: Het is gewoon echt een lastige bal die je speelt.
1: Ja, het is gewoon geen goede bal en dan is het... Ja. Het is gewoon heel expressief in zijn teleurstelling, maar dat gaat Zanelli niet appreciëren, denk ik.
0: Kitolano. Bjerkamp. Kalaili is weg, dus moet McAllister komen. Hij doet dat goed in samenwerking met Van der Perre. Zanelli met ruimte. Rodriguez maakt die ruimte misschien nog wat groter. Rodriguez. Komt naar binnen. Rodriguez afgeblokt. Daar is Rob Schoofs opnieuw.
1: En Rob Schoofs een beetje uit de wedstrijd verdween. Het gaat nu veel meer over de flank. Meer gaten aan het dichtlopen, maar komt zelf heel weinig aan de bal in die tweede helft.
0: Havenaar. Zanelli. Goeie bal richting Zanelli. Dan tikkeltje overmoedig om die bal zo te spelen. En dan het recht-toe-recht-aan voetbal van Bodø/Glimt. Alleen was die laatste pas van Brunilsen niet op maat. Rob Schoofs. We gaan stilaan naar het laatste kwart van deze wedstrijd. Stadionverlichting ondertussen ook aan. Daar hebben ze ook een paar lampjes moeten vervangen om aan genoeg licht te geraken. We zien maar dat zo'n Europese voorronde wedstrijd organiseren niet slecht is voor een amateurclub.
1: Nee, ze gaan ervoor betaald worden om de infrastructuur te mogen gebruiken. Hun veld wordt onderhouden.
0: Op snelheid voorbij Bjerkamp. Dan meteen de voorzet. Gundersen op de goede plek. Voorlopig iets te weinig gezien van Kalaili in de tweede helft. Dat hij echt voorbij zijn man gaat.
1: Het is toch een soort druk dat Union ontwikkelt zonder echt aan kansen te komen. Maar het is niet dat Bodø/Glimt nog gevaarlijk is geweest.
0: Kitolano. Meegeven met Blomberg. Genoeg volk van Union achter de bal. Blomberg naar buiten. Brunildsen. Helmertsen kiest positie. Kitolano doet dat ook. En dan een uitstekende Camille van der Perre. Kusaini struikelt half over de bal. Een beetje aangeraakt, maar een ferme duw was het niet.
1: Ja, net als ik zei dat ze niet gevaarlijk werden.
0: Dat is de vloek van de commentator.
1: Ja, een goede counter. Maar goed, ook die counter weer goed onschadelijk gemaakt door Van der Perre, die echt wel een goede wedstrijd speelt. Verdedigend. Echt wel heel veel balrecuperaties heeft weer.
0: En daar komt Mette. Gaat er zo meteen in komen. Ook een van de jongens uit de eigen jeugd.

0: Sila. It's in early. Galaili. Skloffs, goede opening. Galaili. Dreigend richting Bjarkan. Wil er weer voorbij. Buiten op de grote brug. En dan de voorzet afgeblokt in de handen van Haike. Kitolano moest daar komen.
1: Ja, is goed gevoetbald. Hè. Van achteruit, Sila die Schoofs vindt. Schoofs die goed opent. Galaili met een goede actie.
0: Havenaard ernaast. Elmersen, dat is blind. Dat is in één voor Van der Perre. De grote brug, op dit niveau zie je dat het niet zo heel vaak.
1: Ja, Galaili is wel iemand als hij op snelheid is. Is hij nog moeilijk terug te halen.
0: Krijgen een wissel, Bjarkan naar de kant. En mag je met de achter Galaili gaan aanlopen. Ook hij een WK achter de rug, weliswaar niks gespeeld. Bjarkan, waarvan Knutsen ook zei, ja... Die jongens die zijn niet moe terug van het WK. Voor hen was het ook een soort off-season, omdat ze niet hadden gespeeld. Vind ik misschien wat kort door de bocht.
1: Nee, je traint er elke dag. Het is wel een WK, dat is leuk om mee te maken. Maar je kan er niet mentaal afschakelen natuurlijk.
0: Blomberg. Kitolano aangetikt door Van der Perre. Een kwart wedstrijd.
1: En al die wedstrijden dat die Noren gewonnen hebben, moest die altijd roeien. Daar word je ook moe van.
0: Onwaarschijnlijk zware sport.
1: Ja, absoluut.
0: Blomberg. Berg, meegeven met Schöveld. Twee man voor zijn neus. Patrick Berg. Mette. Maar als de glimp komt, staat Union wel goed. Havenaar, Kitolano duwt hem zwaar omver. En dan doet Galaili hetzelfde bij Kitolano in de grote baklijn. Toch maar mee opletten. Mette. Brunilsen, mooi vrijgespeeld. Mette, van de bal is het door Van der Perre. Lijkt me wel lastig om hier te counteren. Heel veel volk van de Glimt achter de bal. Zeneli. Nu de goede bal richting Fusaini. Lijkt een nette hard. Haikin veruit zijn doel. Doet dat goed. Schöveld. Daar had ik Germet toch net iets sneller op de bal gewonnen. Omdat Schöveld die bal liet botsen. Was daar misschien meer te doen. In de herneming. En nog wat power erbij. Thomas David gaat erin komen bij Union.
2: Hier nogmaals het wegdraaien van Zeneli. Goed die man aanhouden. Dan diep de loopactie. Heel goed. Maar... Haikin had het goed doorzien, goed gelezen en dan goed eerst op de bal. En Thomas David, dat hij terug is, dat is toch ook een heel goed teken.
1: Vooral fit inderdaad, ja. Dat bedoel ik. Hè, dat hij terug fit is, niet alleen terug van het WK, maar ook gewoon terug bruikbaar is. Dat hebben ze toch wel gemist, die periode dat hij geblesseerd was.
0: De naam wordt gescandeerd. Promise David. Havenaar. Galaili, lekker hak tot bij Rodriguez. Fout tegen Kitolano. van hieruit moeilijk te beoordelen of dat dan effectief het geval was.
1: Ik denk dat het een beetje grijpen is, maar niet echt een slag of zo. Dus ik denk dat het...
0: Hij zit er eigenlijk voor.
1: Hij zit ervoor. En
0: Kitolano wil er tussen en hij gebruikt zijn arm. Ja. Als je het laat passeren, is het ook prima.
1: Nee, maar ik denk dat de scheidsrechter er nooit voor gefloten is, omdat de lijnrechter daar fout voor vlacht dat de scheidsrechter moet volgen. Hij heeft er natuurlijk, dat zie je wel vaker, dat lijnrechters iets te vlot gaan vlaggen.
0: Schofs.

0: controle was niet goed. En als je dat wilt goedmaken en je gaat in de tackle.
1: David Kraag, prima voorbij. Het heeft nog net een voet van shuffled, waardoor Haikin als eerste bij de bal is. Silla moet opletten voor Helmersen. Doet dat goed. McAllister naar Kalaili. Ruimte voor de kans wat groter.

0: Rodríguez.
1: Dat je zowel Rodríguez als David op de bank kunt laten starten, zegt ook wel iets over de kwaliteit in deze kern. David. 1-2 tussen David en Rodríguez, wel niet goed. Havenaar, ook hij met een obstructiefoutje.
2: Ja, goede fout. Aanval afgebroken zonder een gele kaart. Die hier nogmaals het wegdraaien van Promes David. En dan die bal werd maar net ver genoeg teruggespeeld, waardoor Haikin er moest uitkomen.
0: Gunderson.

0: Tenedi wint het van Seuvelt. Berg pikt erop.
1: Ja, Berg die doet heel de wedstrijd helemaal niks verkeerd. Geweldige speler.
0: Het oogt allemaal vanzelfsprekend wat hij doet. Brunnelsen schuift een keer mee in. Brunnelsen. McAllister. Zet hem fel onder druk.

Mette. En naar buiten, maar Runnelt. Elmersen in de grote baklijn. Gundersen. Klapwerk. Ver van de voet, Zinelli. David, goed werk. Rodriguez, is hij sneller dan Mette? Nee. David lijkt daar toch ieder duel makkelijk te gaan winnen tegen zijn directe tegenstander. Berg,

0: Dijk. Iets te ver voor Brunelsen. Dat toch iets verkeerd gedaan.
1: Hij heeft, ik ging het net zeggen, zijn eerste verkeerde bal dat hij speelt, denk ik, in de wedstrijd.
0: We zijn op een kwartier van het einde.
1: Goed, ik denk dat het is natuurlijk de positie van Vetlessen. Als Club Brugge zijnde nog een middenvelder zoekt. Zou ik toch eens vragen aan Vetlessen of hij hem niet kent.
0: Ja, ze kennen elkaar sowieso. Dan hetzelfde dorp. Hier komt Kyle Ailey. En van dezelfde club dus. Goeie bal. Nog net weggekopt door Bjerkhuis. Was nodig. Eerst hoekschop uit de tweede helft was. En nu is er wel gestalte bij Union.
1: Nou, was er wel heel de wedstrijd. Maar nu
0: nog meer.
1: Ja, Sykes is natuurlijk wel aan de kant. Havenaar is ook een grote jongen.
0: Nou, scoorde al eens en gaf ook een assist. Dat was ook op een hoekschop trouwens. Havenaar in de voorbereiding. Dus weet ook de weg waartoe. Schoofs

0: met zijn gave traptechniek. Zwiert die bal goed voor doel. Daar is Havenaar. En dan de kopbal van Kalaili in de handen van Harkin. Dat is toch wat gevaar op een standaard situatie.
1: Ja, het is lang geleden dat we nog kansen opgeschreven hebben. Maar dit is toch weer eens uit een standaard situatie. Goed terug op Havenaar. En als Kalaili net iets meer zijn voorhoofd tegen die bal krijgt, kan het gevaarlijk worden.
0: Werken ze nog altijd met dat bonussysteem bij Union? Bij een extra premie bij standaard situaties? Dat was vorig jaar zo. Kregen ze, als er werd gescoord op een standaard situatie, een extra winstpremie. Als er een doelpunt werd gesnikt op een standaard situatie, werd die wel afgetrokken. Dat zou dan vandaag het geval zijn.
2: Penalty stellen niet meer, denk ik.
0: Maar die eerste was toch gewoon...
1: Ja, vrij trap inderdaad. Sorry. Oei, ik was... ik was even niet meer mee, sorry.
2: Want dan blijft het nog altijd gelijk.
0: Ja, ja,
2: als ze scoren uit de corner en ze krijgen deze tegen op een...
0: Ja, ja, ze hebben vandaag gescoord uit de hoekschop, dus... Inspelen tot bij Vet. Van de bal gezet door Zeneli. Vind ik goed invallen. Niang staat al een tijdje klaar om in te vallen. Kalaili stuurt nog eens Rodriguez weg. Rodriguez in één tijd voorbrengen. Niet tot bij David, wel tot bij Zeneli. Zeneli kan trappen. Afgeblokt door Kitolano. McAllister. Kalaili opnieuw, met ruimte, voorgezet, scherp, daar is David. Maar vooral het hoofd van zijn tegenstander en de fout van Promise David. En dan kan er gewisseld worden bij Union.
1: Ja, ik wil eens kijken waar dat er dan een fout gebeurt. Hier de bal open van McAllister.
0: Misschien een beetje in de rug aanlopen, veel zal het niet zijn.
1: Nee,
0: het
1: is helemaal niks aan wat mij betreft.
0: En Niang in de plaats van Gerwin Smit. Eén geweldige actie gedaan in de wedstrijd, Jermin Smit. En dan krijgen we nog een verdediger erbij. Ali Sami gaat erin komen. In de plaats van Brunilsen, dus spits eraf, verdediger erbij. Consolideren. Is van de week 35 geworden, Ali Sami. Blijkbaar op de club is niemand dat het zijn verjaardag was. De supporters wel. En dus na de wedstrijd werd er een verjaardagsliedje gezongen, waardoor de rest van de club ook door had. Oei.
2: Oei, we zijn niet
0: vergeten. Dit wisten we niet. Maar ze hebben het dan in de kleedkamer, hebben ze hem dan toch nog even gefeliciteerd.
2: Het sociale mediateam had zijn werk niet gedaan.
0: De kleine club, hè? Kleine club.

David wint nog maar eens een duel. Zanelli. Dan is er weer Patrick Berg. Zanelli weer vol doorjagen bij Schöffelt. Ali Sami. Mette heeft wel een rij hoger geschoven door zijn invalbeurt. Ali Sami weer tot bij Mette. Ali Sami

0: like it. Schoof slaat hem voor Tenelli. Probeert weg te draaien van Schuffelt. Vet. Ja, niks aan de hand. Gewoon doorvoetballen. Van de Perre. En dan inwerpen voor Bodeglimt. Nou, ook zij kunnen een ploeg onder druk zetten. Havenaar. Nou, goed communiceren met Silla. Niet onbelangrijk. Twijfelde allebei even. Wie gaat het nu nemen?
1: Ja, ik vind Havenaar nog niet met echt heel veel vertrouwen invallen. Een paar van die fases dat ik denk, schuif in. Niet echt op zijn unions, nog niet echt mee in dat hij ook mag inschuiven als de ruimte er is. Wat Sykes en McAllister aan die linker en rechterkant in de eerste helft wel deden bijvoorbeeld.
0: Hij is natuurlijk ook gewoon koud ingevallen.
1: Ja, inderdaad. Het is een beetje een verrassende inval. Je moet altijd eerst van je verdedigende taak uitgaan als verdediger.
0: Ja, en dan zullen puristen zeggen, je moet altijd klaar zijn om in te vallen. Maar ik begrijp wel, in een wedstrijd waarin je normaal gezien, toch zeker niet op dat moment, want het is gewoon een blessure en dan plots moet je klaar staan.
1: Nee, goed, het is ook gewoon een nieuwkomer. Hè. Er gaat ook nog een beetje hier en daar moeten bijgestuurd worden wat de coach verlangt. En dan ga je aan de hand van fouten te maken en beelden te bekijken van je eigen wedstrijd snel doen. En als Sykes een tijdje uit is met een schouderblessure, dan gaat hij snel beter worden en snel weten wat het inhoudt om op die positie te spelen.
0: Nou, voor alle duidelijkheid, Ferre Leijsen staat niet op de Europese lijst. Dus die zou volgende week niet als de buur kunnen spelen. Natuurlijk alles te maken dat Union maar 21 spelers op die lijst mag zetten. Moet eens kijken, er was even contact.
1: Ja, het is heel weinig. Het is al een paar keer dat deze Promise David afgefloten wordt, waar hij eigenlijk heel fair in het duel gaat. Er zal inderdaad wel contact geweest zijn.
0: Anderzijds, in de eerste helft zei hij ook, er is een hoofdblessure.
1: Ja, natuurlijk, je moet het stilleggen, maar
0: er is niet zoveel aan.
1: Er was ook geen fout, als hij die verdediger die dan bleef liggen.
0: Ja. Dus even het verhaal afmaken, maar 21 spelers op de Europese lijst, omdat Union gewoon weinig jeugdspelers heeft. En de UEFA straft dat toch een beetje af, waardoor je een zeer beperkte kern maar mag selecteren voor de Europese wedstrijden. Dus het systeem van Union, waarin ze uitstekend scouten en uit die database de juiste profielen aantrekken, heeft ook zijn keerzijde.
1: Maar dat is goed voor de jeugd van Union, dat ze daar ook moeten investeren en dat die ook gaan moeten groeien om daar ook uit de eigen jeugd spelers gaan te hebben.
0: Dat is een probleem dat Bodeglimt niet heeft. Die pure uit eigen jeugd. Het voordeel is dat je een van de weinige grote clubs uit het noorden bent. Dat zuigt natuurlijk ook wel aan. Ik denk andere grote club uit het noorden van Noorwegen, Tromsø, maar dan zit al bijna aan de Noordkaap. Daar is de afstand toch nog niet iets groter van Brussel dan naar Oostende.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Het is echt ver uit elkaar. Want als je denkt, we zitten boven de poortcirkel, we zijn er al. Nee hoor, het is nog een flink. Dus als je nog een fijne roadtrip zoekt deze zomer met de auto naar de Noordkamp. En dan al die clubs gaan bezoeken. Want er wordt gewoon gevoetbald in de zomer.
1: Ja, of je luistert naar een nummer van Noordkamp en je denkt het erbij.
0: Havenaar. Alessami. Mette. Bal weer terug tot bij Berg. We zitten ondertussen in de laatste 5 minuten. Berg gaat trappen, botsen de bal. Sambare zag hem naast vliegen. Nou, voor het eerst eigenlijk sinds dat moment met Kitolano in het begin van de tweede helft. Nog eens echt doelgevaar van Bodeglimt.
1: Ja, Berg ziet de ruimte, drijft op en hij heeft een goede trap. Dat heeft hij bewezen in de eerste helft. Alleen was deze in de naast. Het is een tweede helft waar je in voelt dat beide ploegen eigenlijk ook nog wel tevreden zijn met 2-2. Union probeerde wel nog, maar zonder echt veel kansen.
0: Zonder te veel risico.
1: Ja, zonder veel risico te pakken om op die counters te lopen. Als je ook wel voelde dat dat een kwaliteit is. Ja, en ze weten dat het volgende week gewoon nog een belangrijke wedstrijd wordt. En je wilt daar liever met 2-2 starten dan bijvoorbeeld met 3-2 of 2-3.
0: Nou, je begint gewoon weer vanaf nul. En het gewoon op één wedstrijd zal beslissen. Wie er naar de volgende ronde mag. De laatste voorronde van de Champions League. Olympiakos en NEC weten dat er volgende week in Nijmegen weer van vooraf aan begonnen zal worden. Want in Piraeus is het 0-0 gebleven in het Georgios Karaiskakis Stadion. Dus een van de, of ja, de mogelijke tegenstander in de volgende ronde. Olympiakos of NEC. Olympiakos had vorige week trouwens nog ging verliezen op de Bosuil in een oefenwedstrijd. Terug van Havenaar. Rodriguez. David temporiseert. Wacht op de steun van misschien wel Niang. David naar binnen gaat trappen. Komt goed, bal binnen. Heerlijke goal. Plannes David. 3-2 Union. Verteest de voorsprong. Zo kan het ook gaan.
1: Absoluut. En we zijn het. Je moet de fouten kunnen afstraffen. En dit was een balverlies. Plannes David die...
0: boos op zichzelf, kort hoek, altijd voor de doelman.
1: Ja, goed, maar het is wel een harde trap, inderdaad. Je verwacht misschien eerder dat hij hem gaat plaatsen naar de tweede hoek. Een beetje een krullende bal. Maar hij trapt hem staalhard in de eerste hoek. Hier het balverlies. Goed ertussen van Havenaar en dan gaat hij snel. Een beetje te veel naar de buitenkant denken, maar goed. Kan op zijn rechter komen en dan verwacht hij als doelman dat hij hier de tweede hoek gaat zoeken. Maar hij trapt hem gewoon via de paal in de eerste hoek binnen. Heel verrassend. De positie is niet eens zo slecht van Aykin. Maar goed, het is wel een harde trap en een verrassende trap.
0: De supporters van Union waren even aan het vliegen. Ici, Saint-Gilles. Dat is het niet. Maar het voelt wel even zo. Huh? Met een voorsprong naar het hoge noorden. Voorlopig is dat een feit. De wedstrijd duurt nog minstens een minuut en wat toegevoegde tijd. En geeft Union hier een vrije trap weg. Niang grijpt naar de knie. Dat doet de Schöffelt ook.
1: Ja, het is
0: krampen.
1: Inderdaad. Ik weet niet of het krampen zijn of dat het ook knie tegen knie was.
0: Grijpt dat erop naar de binnenkant van de knie.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ook geel. Ja. Dat kan er ook nog wel bij. Zaneli.
1: Hier is Zaneli die...
0: Het is wel een fout en dan
1: dat is
0: een ongelukkige botsing.
1: Ja, maar het is toch eerder Zaneli die... Krijgt op de gele kaart? Oké, okay,
0: ja, ja,
1: ik dacht dat Niang de gele kaart kreeg.
0: Belangrijk voor de administratie. Tweemansmuur volstaat bij Chambare. Niang en Schoofs achter de bal. Berg en Mette.

0: Dijk schept hem voor doel. Daar is een kopbal in de goal. Dat ging te makkelijk. Björkhoft tikt gelijkmaker binnen. Goeie knik, maar stond daar helemaal alleen. 3-3.
1: Ja, wat ze eigenlijk in de tweede helft zelf doen, nog gelijk maken in die blessuretijd. Ja, overkomt hun nu. En het is gewoon een goede vrije trap van weer Berg. En daar begint alles mee. Deze bal goed aangesneden. Is het buitenspel? Nee, ze zijn allemaal terug. Dus ja, het is gewoon een goede vrije trap. En uit positie wat hij komt, ja, kan je niet anders dan hem niet verdedigen. Hij gaat altijd een beetje vrij zijn. Dan is het de lijn die misschien iets te snel stapt achteruit.
0: Dus David die reageerde eigenlijk op zijn directe tegenstander. Nou, kun je dat in of kwalijk nemen? Er wordt toch nog even naar gekeken of het buitenspel is. En zo slikt Union. Twee doelpunten op een vrije trap en één penalty. 3-3.
1: Ja, ze scoren ook drie keer tegen een ploeg die amper tegendoelpunten krijgt. Dus dat is ook weer iets positiefs.
0: Maar Union, drie tegendoelpunten. Dat is vorig jaar eens een keer gebeurd in de play-offs tegen Club Brugge. Een speciale wedstrijd.
1: En zeker op standaard situaties. Er gebeurt hun heel weinig. Dat is allemaal een van hun sterkte.
0: Wordt bevestigd. Het is 3-3. Nog 2,5 minuten in de toegevoegde tijd. Jean Union misschien nog één keer prikken. Rodriguez. Vet. McAllister met geel. Niet zonder risico die tackle. Dan speelde de bal. Het is een vrije trap, toch foutje gemaakt.
1: Ja, en dan pakken er twee spelers van Union die bal mee. McAllister die vraagt die bal om de handen mee te pakken. En een scheidsrechter die geel geeft voor te snel. Kan die ook geel geven voor die bal niet... terug te geven, dus toch oppassen.
0: Misschien zal Pelstra ook wel voelen dat de vermoeidheid opkomt bij hem. En daardoor wat
1: toelaat. Ja. Goed, ja, je hebt Sykes verloren. Of dan lijkt er toch op dat hij volgende week niet zal spelen. Als je dan ook nog een van die andere twee centrale verdedigers gaat missen.
0: Nog één keer Tinelli. Wordt weggestuurd door David. Ondertussen Van der Perre en Rodriguez in aantocht. Zeneli op zoek naar Rodriguez. Die trapt tegen Gundersen aan. Of is het Björkhoft? Het is Björkhoft. David zit ertussen. Promise David wil het zelf gaan doen. Dan toch naar buiten, tot bij Niang. Daar is de voorzet, goede voorzet. Kalaili, maar moest iets te hoog klimmen. En zo toch nog wat dreiging.
1: Oh, en zo waren krampen bij Kalaili. Ik dacht dat die man onvermoeibaar was.
0: Huh? Het is warm voor iedereen, Frank.
1: Het is het begin van het seizoen.
0: In hoeverre speelt het missen van een transfer naar een van de grote clubs in Europa ook mentaal mee bij Kalaili, vraag ik mij dan soms wel eens af.
1: Ja, dat gaat toch aankomen, denk ik. Als je daar bent om je medische test te doen, dan ben je toch wel heel dichtbij. Je ziet ook Dumfries betrekken naar Real Madrid. Dus ik denk, die positie komt vrij. Ik heb gewoon mijn kans om daar gaan te spelen.
0: Niang. Laatste minuut van de toegevoegde tijd. Nog één keer Union. Niang. Ja, een beetje overmoedig. Is niet goed waarheen. Berg. Nog opletten voor Mette. Havenaar. Rustig terug tot bij Chambare. En dan zijn de 4 minuten toegevoegde tijd verstreken. De scheidsrechter kijkt even op de klok. Door dat doelpunt geeft hij Union nog heel even respijt. Schoofs. Goeie bal richting David. David kan hij zijn voeten tegenzetten. Kan die uiteindelijk niet goed genoeg. Haikin er half naast. Niang pikt op. Rodriguez en David voor doel. Daar is Rodriguez, maar vooral het hoofd van Gundersen. En dan is er het eindsignaal. En zo eindigt deze Union. Boedeklimt op 3-3. Het zag er heel even heel goed uit voor Union bij die 3-2. Maar in de toegevoegde tijd alweer een doelpunt geslikt op een standaard situatie. Terwijl we nog eens kijken naar die laatste dreiging van de unionisten.
1: Ja, Promes David laat hem goed lopen. Dan lijkt hij hier aan voorbij Aikin te zijn, die een beetje schrik heeft voor de botsing. Maakt in ieder geval geen fout, raakt die bal heel eventjes en dan krijgt hij hem net niet genoeg meegepakt met de hak om dan tot een kans te komen.
0: Ja, Aikin vermoedde dat David de bal zou raken en dat gebeurde niet.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat hij misschien wel heel eventjes raakt, maar niet echt veel. Maar dan staat toch een goede invalbeurt van Promes David met een doelpunt. Alleen jammer voor Union dat het dan toch niet de 3-2 op het scorebord heeft gebracht. Dat hij de tegentreffer laat in de wedstrijd ook nog viel.
0: Maar Union kan naar eerst Westerlo, maar vooral volgende week naar het Hoge Noorden in Noorwegen trekken. Met de wetenschap dat ze veel kunnen scoren tegen Goede Klimt. We gaan heel even naar reclame, zo dadelijk reacties en uiteraard analyses. Tot zo!

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Clap your hands now.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.